0: Hallo Marit.
1: Hey Ruud, met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Vincent.
1: In de maand juni start ik mijn uitzending elke vroege ochtend met een foute hit of een foute classic. Vandaag mag jij kiezen. Wat zal het zijn?
0: Ah, super. Heel graag L'amour toujours van Gigi D'Agostino.
1: Aha, grote fan?
0: Ja, grote fan. Ja, staat bij mij toch altijd op nummer 1.
1: Ah, heb je gestemd voor de foute 728?
0: Nee, nog niet eigenlijk.
1: Ah, maar zeker nog doen. Hè. Je hebt nog tijd tot zondagavond om 7 uur. Dus je hebt nog wel even
0: tijd. Oh ja, ik heb nog tijd. Ja,
1: ah, dat is waar. Maar zet hem dan zeker op nummer 1. Dan eindigt hij heel erg hoog. Maar ik ga hem nu ook al draaien. Dus dankjewel, Ruud.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Heel fijne ochtend, dag.
0: Ja, voor jou ook.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Moet ik het nog zeggen, over exact een week is al Foute Party. Volgende week vrijdag, de finale dag van de Foute 728. En s'avonds dan de Foute Party. Stemmen voor de Foute 728 kan nog tot zondagavond. En maandagochtend om 6 uur start de lijst. En over exact een week en een dag openen de deuren van het Q Beach House in Oostende. Dus na de Foute Party kruipen we met z'n allen naar het strand voor een afterparty die dan 2 maanden lang zal duren. En daar wil je geen seconde van missen, daar ben ik zeker van. Dus als je dag wil komen zeggen, ik ben er ook een aantal dagen. Ik heb alle data op de Facebookpagina gezet, de vroege vrienden van Vincent. Zo heet die pagina, daar staan alle data, de dagen waarop ik er ben. Wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is, in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Iets meer dan een uur geleden is op het WK voetbal de match Mexico-Zuid-Korea begonnen. Het is daar nu 1-0. En zondagavond is het weer aan ons. Hè, en het wordt 31 graden zondag. Dus de hele natie gaat naar buiten om op een groot scherm te kijken naar de match tegen Iran. Jawel. Alle Belgen met de Belgische driekleuren geschminkt op de kaken. Met van die hoedjes met de duivelshorentjes. Pintje in de rechterhand. Puntzak frieten in de linkerhand.

0: Jovi en Living on a Prayer.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Ik heb zo luid zitten meezingen. Ik had al een droge mond van de hitte en nu is die nog droger. Dringend ergens water fixen. Leslie zegt, goedemorgen Vinny. Team Die Transco is al op de baan met de camion om vroeger te beginnen om de warmte voor te zijn. Jolien uit Antwerpen zegt, goedemorgen Vinny. Groeten aan alle chauffeurs van Haring Stief. Anja uit Mol zegt, goedemorgen vriendjes, onderweg naar mijn werk. Bye bye. Frederik uit Brugge zegt, goedemorgen. Hier in Kolkerken zijn we al wakker, uurtje vroeger beginnen op de bouwwerf door de hitte. Ook een berichtje van Karel uit Boortmeerbeek.
2: Goedemorgen Vincent en vrienden van de vroege morgen.
0: Goedemorgen Karel.
2: Onderweg met krantjes en magazines naar mijn klanten.

zal ruiken. Naar barbecue. Geen stoefkruiden nodig. Barbecue-verhalen wil ik horen. Zometeen na Offenbach en Miles Away bij Q-Music.

Barbecue gaat sowieso gebeuren dit weekend. Vanavond misschien niet met het onweer, maar morgenavond absoluut. En misschien ook zondagavond, zo vlak voor de match van de Duivels. Dorothee en ik hebben geen tuin, dus als we barbecuen, dan is dat bij mijn ouders thuis, als mijn ouders ons uitnodigen. Mijn moeder zorgt dan voor de groenten en mijn vader doet de barbecue. Ik denk dat dat in heel veel Vlaamse gezinnen zo is. En dat is eigenlijk nog nooit verkeerd gelopen. Maar vandaag ben ik op zoek naar de mafste barbecue verhalen, jouw mafste barbecue verhalen, alle memorabele barbecue feestjes die je ooit al hebt gegeven of waar je naartoe bent geweest. Mag je nu sturen in de Q-app? Children.

0: België, een van de populairste vakantielanden van de Belgen. Vandaag reizen we in gedachten naar Spanje, straks na het nieuws van 5. Ik ben eerst op zoek naar jouw maffe barbecue-verhalen, dingen die je ooit hebt gemaakt, meegemaakt hebt tijdens een barbecue. Eloïse uit Ieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: erotisch gebeurd bij een barbecue bij jou thuis?
1: Vroeger gingen we naar een camping, naar mobilons met mijn ouders toen ik in waren. En mijn papa wou barbecue in en hij had zo een bus gekocht met vloeibare brandverstel. Om het vuur rapper aan te laten wakkeren. Maar hij had geschud en ik kreeg het niet open. En opeens, geduwd en die dop spuit er vanaf. En natuurlijk bijna de camping in brand. Dus Hans, dat gras aan de barbecue, begon vuur te vatten. En natuurlijk, als je dat voor je ziet, per mobilum is er natuurlijk een hazenpil. Dus dat was daar richting naartoe aan het gaan. Ai. En de buur was daar net aan het scheren aan de mobilum naast ons. En dat was niet gebeurd. En dan was een bassinkje en zijn baard nog vol wit schuim naar buiten gekomen. Dus dat was echt wel doe ik op de middag op dat moment.
0: Ja, je bent niet de enige. Zoe stuurt, ik heb ooit de barbecue per ongeluk in brand gezet. Mijn ouders waren niet thuis. Enkel ik met mijn zusje en mijn neefje. De knoppen waren helemaal gesmolten, want het was een gasbarbecue. En sindsdien ben ik er nooit meer durven aankomen. Er is ook een berichtje van Sylvie. Even luisteren.
2: Effectief. Morgenavond doen wij een barbecuefeestje. Ik word 50, mijn man wordt 60. We gaan er een lap op geven met 80 andere mensen in onze tuin. Barbecuen met een DJ.
0: Wauw, met een DJ. Dat is echt wel barbecuen next level. Eloïse, dankjewel. Fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: wat wil ik van jou? Een barbecue verhaal, iets wat je ooit hebt meegemaakt tijdens een barbecue. Petra uit Roeselare, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het bij jou ook traditioneel, de man aan de barbecue, jij de groente?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ah.
1: Ik doe alles van de barbecue.
0: Ah.
1: Zij mogen alleen de barbecue afwassen. wij hebben sinds enkele maanden de gasbarbecue. Ik weet het, gaat daar commentaar op komen. Maar ik doe dat. De gasbarbecue, alles. Van begin tot einde. Zondag is een visbarbecue met courgettespiesjes en champignonbrochetjes en groentebrochetjes.
0: Zeg!
1: En een papillot van kabeljauw en mosseltjes en koekjes.
0: En hoe komt het dat jij het doet en niet je man?
1: Omdat ik niets laat vallen.
0: Ah, je man laat al het vlees op de grond vallen.
1: Inderdaad.
0: Ja, niet goed,
1: en het is altijd zwarte bal.
0: Lin zegt in de Q-app, ik was een jaar of 5 geleden is aan barbecue op de gasbarbecue en ik had onderaan zilverpapier gelegd om het vet op te vangen, maar plots schoot deze precies in het vuur terwijl mijn man naast mij stond. Ik heb de gasbarbecue dichtgedaan en het op een lopen gezet, was verschoten en wist niet wat ik moest doen. Ja, dat mag je dus niet doen, hè. Je mag niet weglopen, hè.
1: Ja, nee. Maar bij je barbecue moet je sowieso erbij blijven, niet?
0: Exact, hè.
1: Ja.
0: Ja, dankjewel, Peter.

heel erg goedemorgen. Het is vrijdag, eindelijk vrijdag 19 juni. Vandaag bij Maarten en Dorothee, de laatste kandidaat voor de foutste stem op de werkvloer. Eén Q-luisteraar mag volgende week op het podium van de Foute Party het Foute Anthem zingen. En jij kan het hele weekend stemmen van zodra de laatste kandidaat is geweest, straks om 9 uur. En als je naar Vincent Live luistert deze namiddag, dan hoor je Hanne en Julia van K3, want die komen langs. En die komen natuurlijk ook volgende week naar de Foute Party. Om middernacht was er op het WK voetbal de match Canada tegen Qatar. En dat moet nogal, wat geweest zijn. Ik heb het zelf niet gezien, maar die is 6-0 geëindigd. Amai. Op dit moment wordt Mexico-Zuid-Korea gespeeld. Daar is het 1-0. En vanavond om 9 uur is er nog de Verenigde Staten tegen Australië. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen,

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling That Tonight's Gonna Be a Good Night. En dat wordt het, maar wel eentje met onweer. Maar dat is goed, hè? Dan koelt het heel even af. Zometeen verzinnen we de laatste zin van de week. Een zin voor het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Het is bijna gedaan, hè? Volgende week vrijdag eindigt het. Bjorn en de grote boze wolf zijn op de Noordpool en Bjorn heeft het koud.
1: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
2: Ik wilde naar Lievegem, zei Bjorn, maar ik zie enkel sneeuw.
3: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
4: Een pinguïn wees aan de weg naar Lievegem, maar vroeg daar €3 voor.
5: Bjorn betaalde met een kruimel en dat was perfect.
6: Ze moesten naar het zuiden, maar de wolf was allergisch aan windrichtingen.
0: Zometeen een nieuwe zin. Eerst, en ik ben fan, de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Die heet Drop Dead.

0: luisteraar een zin voor ons verhaal. Dus Bjorn, het lieve eersbeestje en de wolf zijn op de Noordpool, maar het is daar koud. En Bjorn wilde naar Lievegem. Een pinguïn heeft de weg getoond. Ze moeten naar het zuiden. Maar de wolf is allergisch voor windrichtingen. Hussein uit de Senderloham, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Vincent.
0: Jij mag vandaag de zin verzinnen. Wat zal het zijn? Wat is de volgende zin?
1: Het noorderlicht flikkerde als een slechte disco.
0: Het noorderlicht flikkerde als een slechte disco. Op de Noordpool heb je inderdaad de kans dat je het noorderlicht ziet. Hè? Heel erg goede zin. Dankjewel en een heel fijne ochtend.
1: Oké, Vincent, voor hetzelfde.
0: Yo.

0: over vijf. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. Nieuwe wending in de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat vermoord werd in Frankrijk. Uit de autopsie blijkt dat ze ook verkracht werd. Het meisje werd begin deze maand dood teruggevonden in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al weken, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. En dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt de Vlaamse Universitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. Daarnet is ook de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Morgen en de dagen daarna meer van hetzelfde.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Buendia, ik hou van dansen en muziek van

Ah ja, deze week zijn we in gedachten in onze fantasie. Elke ochtend gereisd naar een van de 5 populairste vakantielanden van de Belgen. Gisteren waren we nog in Duitsland, vandaag gaan we naar Spanje. En zometeen bel ik met Zoe, die woont daar. Eerst nog een Spanjaard waarvan alle Vlaamse vrouwen en sommige Vlaamse mannen het nog heter krijgen. Álvaro Soler.

0: Spanje in het Spaans. Zometeen de grootste Spaanse zomerhit ooit met een dansje dat je kent, de Macarena. Spanje is een land dat ik zelf niet zo heel erg goed ken. Ik ben er vroeger wel eens op vakantie geweest. Vrienden van mijn ouders hadden daar een huis met een zwembad. Daar zijn we een paar keer geweest. Maar dat is heel lang geleden. Ah, en Ibiza ben ik ook een paar keer geweest. Dat is ook Spanje, hè. En ik ben ook lang geleden een keer op citytrip naar Barcelona geweest. En daar woont Zoe. Dag Zoe, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Vincent.
0: Waarom woon jij in Barcelona?
1: Voor mij is het een combinatie van het vakantiegevoel in de week. En ook na het werk nog naar het strand te kunnen gaan, veel buiten te zijn. En ook heel veel internationale mensen.
0: Het was dus niet zo van, ik heb een job in Barcelona, dus om die reden verhuis ik naar daar.
1: Nee, klopt. Het was eigenlijk andersom. Ik wou heel graag in Barcelona wonen en daarom heb ik hier een job gevonden. En,
0: Fantastisch. En hoe lang woon je daar nu al?
1: Ik woon hier nu 2 jaar.
0: Oké. Okay. Als ik op vakantie ga in Spanje, wat moet ik dan zeker weten? Want ik ga niet veel verder dan Gaudi, denk ik. En stierengevechten. En paella, maar dat spreek ik al verkeerd uit, denk ik.
1: Dat gaat op zich wel, gaat wel goed. Wat moet je weten? Ik denk, alles draait hier rond buiten zijn, lekker eten, op terras zitten. Dus ik denk dat dat wel past bij onze Belgische cultuur. Mm-hmm. Maar naast die eetcultuur is er ook wel heel, heel mooie natuur. Ik denk dat heel veel mensen dat niet altijd weten. Ik woon natuurlijk in Barcelona, dus ik ken hier de meeste dingen. Dus hier op een uur, 2 uur rijden zijn hier echt ongelooflijk mooie bergen, leuke stranden. Dus het is heel veel te ontdekken in Spanje.
0: Doe jij dat ook vaak? Vanuit Barcelona terrein nemen of weet ik veel wat nemen naar een andere plek om Spanje te ontdekken?
1: Ja, dat probeer ik toch wel regelmatig te doen. 2 weken geleden bijvoorbeeld nog een auto gehuurd en naar de Costa Brava gereden om daar te kamperen voor een weekendje. En dat is wel heel fijn om zo even de stad uit te komen.
0: Ik denk dat er heel veel mensen heel jaloers zijn op jouw leven, Zoe. Klinkt fantastisch.
1: Ik raad dat iedereen aan.
0: Ja, geef mij eens een korte basiscursus Spaans. Want alleen met dos cervezas ga ik niet zo ver geraken, denk ik.
1: Nee, klopt. En als je echt als een local wilt klinken, dan kan je beter eigenlijk dos cañas zeggen in plaats van dos cervezas.
0: Ah, oké. Okay, wat betekent dat?
1: Ook twee pintjes, maar dat zeggen de locals eigenlijk. Dos cervezas wordt hier niet echt gezegd.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is een beetje zoals wij zouden 2 biertjes bestellen en dat elke Vlaming zou denken, 2 biertjes, waar kom jij mee af? Als hij zegt gewoon 2 pintjes. Ja.
1: Exact.
0: Ik denk dat ik ook hola zou kunnen zeggen.
1: Ja, dat is ook altijd juist. Ik denk als we naar het restaurant gaan, vragen voor een tafeltje. Una mesa para dos personas, bijvoorbeeld. Een tafeltje voor 2 personen. Die is altijd goed. La cuenta, por favor, is de rekening vragen.
0: Ah, ja.
1: En als ze vragen voor een postre, zou ik altijd ja zeggen, want dan vragen ze of je een dessertje wilt.
0: Een postre?
1: Postre.
0: Postre. Ja. En wat zou dat dan kunnen zijn? Bijvoorbeeld, wat zijn de lokale gerechten in Spanje? Ja, paella, paella. Dan zo dat.
1: Ja, klopt. Tapas natuurlijk, patatas bravas, croquetas, panon. Maar ze zijn ook heel goed in, ik eet zelf geen vlees, maar ze maken hier wel heel lekker vlees, hoor ik altijd van mijn vrienden, dus dat is ook wel een aanrader.
0: Fantastisch, het water loopt me uit de mond, maar ik ben helemaal klaar voor een vakantie in Eviva, España. Muchas gracias, Zoe.
1: Graag gedaan, de nada.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De grootste zomerhit uit Spanje ooit, de Macarena van Los del Rio. En ik ben er 100% zeker van dat we die ook weer gaan doen op de Foute Party volgende week. Stond vorig jaar op nummer 34 in de Foute 728. Dit waren ze, de vijf populairste vakantiebestemmingen van de Belgen. Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland en Spanje. Als je op reis gaat deze zomer, heel veel plezier. En waar je ook bent, je kan naar Q luisteren, hè, met de Q-app. We zijn in onze fantasie op vakantie gegaan deze week, maar er zijn ook nog nooit zoveel toeristen geweest in België. Lindsay de Postbode heeft dat in de krant gelezen en ze gaat het je zo meteen allemaal vertellen. Naast Suzanne en Freek en halverwege bij Q.

0: Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal in de kranten vandaag?
1: Op de luchthaven van de hoofdstad van het Afrikaanse land Liberia is zo'n bijna 240 kilogram cocaïne onderschept dat onderweg was naar ons land. Het was met een waarde van bijna 17 miljoen euro. Maar ja, dat blijft dus schinder en komt dus niet bij ons op straat terecht.
0: Lijkt me een goed idee. Ja, inderdaad. Gewoon dat het niet naar ons land toe komt. Je zou het ook hebben over toeristen in België.
1: Ja, dat klopt. De Belgische vakantieverblijven die hebben vorig jaar een record aantal overnachtingen genoteerd. Bijna 3% meer dan in 2024. En het gaat over 46,14 miljoen overnachtingen. Dat zijn er heel wat. En het grootste aantal was zelfs door buitenlandse bezoekers, dus door toeristen.
0: Oh, wauw, leuk. Mensen die naar België komen, wil toch zeggen dat mensen België leuk vinden, hè? We zijn in gedachten op reis geweest naar Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland, Spanje. Ga je zelf op reis deze zomer, Lindsay?
1: Ja, maar nog naar Portugal.
0: Ah,
1: nog
0: Portugal. Ja, dat is ook wel. Dus niet een van de 5 populairste vakantiebestemmingen van de Belgen, maar ook fijn. Maar je hebt familie wonen, hè, daar?
1: Ja, dat klopt. Mijn broer woont daar, dus dat is onze vaste vakantiebestemming.
0: Wanneer vertrek je?
1: Volgende week zondag.
0: Oké. Okay. Oh my, heel leuk. Is dat snel al?
1: Ja, ik zit er mee weg, joh.
0: Ja, goed. Heel goed. Lindsay de postbode, dankjewel.
1: Yes, en geniet van het weekend.
0: Dankjewel, jij ook. Het wordt bakken en braden dit weekend.
1: Ja, zeker en vast. Maar ja, dat
0: hou het hoofd koel, hè. Ja. En tot maandag.
1: Komt goed. Ja.

0: Zoe van Shakira. Wesley uit Hildenberg, goedemorgen.
1: Hey Vincent, goedemorgen.
0: Jij zegt in de Q-app dat je vanaf 8 uur niet meer naar Q-music zal luisteren. Wesley, wat is er aan de hand, man?
1: Nee, niks aan de hand, maar ik luister al enkele dagen naar de Foute Radio. Bij jullie op het Foute Kanaal. En daar hoor ik eigenlijk, dacht ik, de Foute 728 van vorig jaar.
0: Exact. Ja, ja. Dus dan mag het, hè. Vanaf 8 uur straks begint de finale van de Foute 728 van vorig jaar op Q Foute Radio. Dat is een andere radiozender die we hebben. Kan je dan luisteren via DAB Plus of de Q-app. En dan om iets voor 12 uur deze middag hoor je dan de nummer 1 van vorig jaar nog eens. Hè. Perfecte opwarming voor de Foute 728. Van dit jaar, die hoor je dan vanaf maandag hier bij Q-Music. Oh Wesley, waar ben je dan? Moet je werken vandaag?
1: Ja, ja, ik ga nu net bijna in mijn busje stappen om te vertrekken. Hè.
0: En dan oortjes in en dan onderweg luisteren naar Q-Foute Radio, naar de Foute 728 van vorig jaar.
1: Ja, inderdaad, oortje in en dan luisteren via de app naar de Foute 728.
0: Heel veel plezier Wesley, fijne ochtend, salut hè.
1: Ja, Vincent, goeiedag hè.
0: Yo.
1: Fijne ochtend, dag.
0: En als je fan bent van de koers, vertel ik je zo meteen wat je moet weten over de Ronde van België.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1,

0: Goedemorgen, het is vrijdag vandaag, 19 juni. Nog exact 1 week en het is Foute Party. Nog exact 1 week en over minder dan een half uur start de finale dag van de Foute 728. Maarten en Dorothee gaan dan presenteren van 6 uur 's morgens tot het gedaan is. Straks om 10 uur start de ticketverkoop voor Razorlight. Die komen op 1 november naar La Madeleine in Brussel. En Razorlight, dat zijn die mannen van All My Life Watching America. All My Life There's Panic in America. Ja. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met Frank de Weerman. Frank wordt 53, als ik me niet vergis, dus stuur hem een bericht straks. En Maarten en Dorothee gaan met hem bellen, zoals altijd, om 7:30. In de Ronde van België, de Baloise Belgium Tour, fietsen de renners vandaag in Durbuy. Je kan de koers volgen op VRT1 vanaf 3:30. Heel veel succes aan iedereen en veel drinken en goed smeren, want het wordt heet. Vandaag heet. Ja, hoe heet precies? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Morgen en de dagen daarna meer van hetzelfde. Welkom in de

Beste vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt, ja, een fantastisch heet, heet weekend. Met een match van de Rode Duivels zondagavond. En temperaturen rond de 30 graden. Het wordt heet en heerlijk. En daarom zingen we al...

0: Jurgen uit Waregem. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Vincent.
0: Jurgen, jij bent net thuis. Je bent nog niet gaan slapen, hè?
1: Nee, nog niet.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ik ben net thuis eigenlijk. De bus net geparkeerd. Ik ben net terug van Graspop.
0: Aha.
1: Ik heb de mensen veilig terug afgezet.
0: Ah ja, dus jij brengt ze met de bus van Graspop naar een plek waar ze dan hun auto hebben geparkeerd. Zoiets?
1: Ja, gisterenochtend ben ik vertrokken in Lokeren, dan Sint-Niklaas, dan Berchem. Dan doorgereden naar Dessel.
0: Oké, en dan een paar uur geleden van Dessel, Graspop terug naar Lokeren en Sint-Niklaas?
1: Ja, klopt helemaal. Ja.
0: En dat is dus iets wat je dan vandaag ook nog zult doen en dan morgen misschien ook nog?
1: Straks om 9 uur moet ik terug in Gentbrugge staan om ook Sint-Niklaas nog te doen in Berchem, dan naar Dessel. En dan morgen nacht eigenlijk nog eens hetzelfde, maar omgekeerd.
0: Oké, ja goed, ja. Dat is weinig slapen, hè, dus ik ga je laten slapen, Jurgen.
1: Dank wel, Vincent.
0: Kan je zelf ook iets van Graspop meemaken of totaal niet?
1: Nee, wij, de chauffeurs zitten op hotel overdag om de rust te nemen.
0: Ah, dat is wel
1: dus
0: heel goed.
1: We krijgen een hotel overdag, zelfs met wellness en zo.
0: Oh,
1: dus,
0: en airco? Airco ook?
1: Ja, gelukkig
0: ja,
1: wel.
0: Ja, gelukkig wel. Yes.
1: Het is nodig.
0: Beter daar dan op de Wijndessel, denk ik, bij 35 graden vandaag.
1: Ja, blijkbaar. Ja, veel mensen waren gebakken vandaag.
0: Ja, het zal wel. Jurgen, slaap wel.
1: Dank je wel, fijne dag.

0: Wat ga jij doen dit weekend? Want er zijn weer heel veel dingen te doen, dus geef ons inspiratie. Stuur nu je weekendplannen door in de Q-app, want dan ga ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: 16 jaar is ze. Wauw. Freya Sky. Dit is Silent Treatment bij Q-Music.
1: Q-Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Rudy uit Wachtebeke zegt goedemorgen. Weekendje weg met de camper naar Nederland. Zondag even over huis om kledij te wassen. En maandag terug vertrekken naar Tel tot zaterdag. Ilse uit Sint-Niklaas zegt ik ga dit weekend vooral zorgen dat mijn kinderen studeren en ze voorzien van snackjes en luisteren als ze een meltdown hebben. Kathleen uit Lennik zegt laatste weekend van het supporterscafé van Remco Evenepoel in Schepdaal vieren. Gans weekend feestactiviteiten. Woep woep. Berichtje van Tim uit As.
2: Goeiemorgen Vincent. Goeiemorgen. Goeiedag. Blij dat ik je hier ontmoeten mag.
1: En een berichtje van Sunny.

Dieter uit Dammen zegt: hoi Vinnie, morgen een trouwfeest op de planning. We gaan Swin door de bieten jagen. Wannes uit Ypres zegt: goedemorgen, veel te vroeg vandaag. Vanavond de Nacht van Vlaanderen wandelen. Heel veel succes en heel veel plezier.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot. Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Je kan in elke sector flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobben kan al sinds 2015 voor mensen die met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Het kan onder meer in de horeca en de zorg. En dat wordt dus uitgebreid vanaf 1 juli. En je kan vanaf dan ook meer verdienen als flexijobber. Netto tot €18.000 in plaats van €12.000 nu. Vandaag onderhandelen de VS en Iran verder over het vredesakkoord in het Midden-Oosten. Normaal zou dat akkoord vandaag getekend worden in Zwitserland, maar het is gisteren al gebeurd. Het is nu dus nog onduidelijk of er dan nog een officiële ceremonie komt in Zwitserland. Maar de Iraanse en de Amerikaanse vertegenwoordigers zouden daar wel samenkomen over de details van die deal. Op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste winst beet. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9-2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. Zo net is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is nummer 2 van de wereld. Vandaag spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. Het wordt heet vandaag 33 graden, maar door de luchtvochtigheid voelt het aan als 39 graden. Vanavond dan onweer en morgen en zondag zonnig en maximaal tot 30 graden.
4: Ho, ho, ho. Het voelt als 9. Je bent dus niet aan het overdrijven. Hè. Het ligt niet aan jou. My god, dat is echt heel warm.
5: Gelukkig op dit moment geen files waar je al meer dan 5 minuten verliest.
4: Maar niemand heeft zin om te gaan werken. Niemand komt nog buiten.
5: Jawel, dan kan je in de airco gaan zitten. Allee, als je een kantoorjob doet, hè. Als je nu in de bouw is, het iets minder. Ja, dan hoop ik dat je misschien respijt krijgt vandaag of dat je extra vroeg kan beginnen.
4: Voelt als 39 graden, dan ga je toch niet op een dak kruipen?
5: Ik ga ervan uit dat dat niet zo gezond is.
4: Precies, zitten ze er nu al op? Dat zou,
5: Het is ook heel lang warm. Gisterenavond toen ik ging slapen was het nog 30 graden.
4: Ja, goed.
6: Music. Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen trouwens. De sterren zien we niet meer. De dag is begonnen, maar we kunnen wel luisteren naar de sterren.

0: 6. Goedemorgen en welkom in de nieuwe dag.
1: Het is vrijdag 19 juni.
2: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van bouwmaterialen fors gestegen. Dat was eerder ook al in het nieuws. Maar steeds meer bouwbedrijven dekken zich daar nu tegen in. 2 op de 3 werken ondertussen met een prijsherzieningsclausule. En daardoor kunnen dus de kosten sowieso hoger uitvallen dan op de offerte. Maar kunnen die dus ook doorgerekend worden aan de klant? Want nu waren die dan vaak voor de aannemer zelf, als de offerte nog iets anders zei. Ja, op zich is dat natuurlijk heel logisch, maar het maakt het denk ik wel ook nog onzekerder om dan te bouwen of te verbouwen. Want je weet sowieso, er zijn altijd onvoorziene kosten. Maar ja, op deze manier, als je nu een offerte tekent met zo'n clausule, ja, het kan echt plots alle kanten uitgaan. Hè?
0: Ja, ja, heel gevaarlijk. Maar ja, als het niet anders kan, kan het niet anders. Nee. Om middernacht onze tijd vliegen de Rode Duivels naar LA. Zondag spelen ze tegen Iran. Een wedstrijd met verscherpte veiligheidsmaatregelen. Door die gespannen situatie tussen de VS en Iran. Er is wel een tijdelijk staakt het vuren, maar de Amerikaanse veiligheidsdiensten nemen geen enkel risico. De voetbalbond werd al gerustgesteld door de FBI. Ze zeiden, we got this.
2: Ik vind dat echt zo zot dat dan de FBI ineens met Rode Duivels te maken krijgt. Allee, dat die dan moeten laten weten. Nee, komt goed.
0: We get this. Op sportief vlak trouwens ook geen zorgen. Lukaku, Trossard, de ketelaren. Dat drietal dat gisteren nog even kalm moest doen, is straks gewoon inzetbaar.
2: En Tim Merlier heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Vandaag etappe 3 in de buurt van Durbuy met op het programma verschillende venijnige hellingen. Wie vandaag tijd kan winnen is vaak ook al een hele stap dichter bij de eindwinst. Zondag dan kennen we de winnaar.
0: De eerste zwoele dag is achter de rug en ook het eerste grote festival van de zomer is begonnen. Op Graspop heeft de organisatie 100 gratis drinkwaterkraantjes op het terrein gezet. Er zijn ook wat watervernevelingskanonnen.
2: Ja, op de voorpagina van het laatste nieuws vanochtend staat zo een foto, een hele grote foto van 3 echte metal lovers, maar in de plaats van pintjes hebben die allemaal glazen water vast, omdat het zo heet was. Ik ben vannacht ook wel even wakker geworden van het onweer.
0: Ja, ze hebben op Graspop ook een klets gekregen.
2: Ja, ik was wel, ik hoorde het en ik was uiteraard half in slaap, maar ik was zo van, oh ja, goed, even een beetje verkoeling. Ook wel een beetje water dan altijd in mijn parking. Maar dat is het minste dan.
0: Vandaag wordt het nog heter, tot 35 graden. En Delphine zei het al, het kan voelen als 39. Daarom heeft het KMI code oranje afgekondigd voor extreem warm weer. In de namiddag of avond wordt er hevig onweer verwacht. Met mogelijk zelfs hagelbollen, windstoten en heel veel regen.
2: Ja, maar ook de temperaturen in onze buurlanden. In Duitsland tot 38 graden. In Frankrijk gaan ze in bepaalde regio's ook richting de 40. In Parijs gisteren al 36 graden. En ik zag op Instagram een man die zijn pannenkoekenpan op zijn terras had gezet in Parijs.
0: Ja.
2: Een kwartiertje. Ja. En die zei, dat is eigenlijk perfect om pannenkoeken te bakken. Dus die haalde die hete pan terug naar binnen, deed er een klontje boter in en die kon gewoon een pannenkoek bakken.
0: Ja.
2: Is dat niet leuk om dit weekend met de kinderen eens te vermaarten? Het is toch een tof experiment.
0: Zal er zo
2: gewoon de pan een kwartier, 20 minuten in de zon zetten.
0: Okay.
2: In de volle zon laten opwarmen.
0: Oké, we zullen eens.
2: En dan bakken.
0: Een ei bakken, hè? Dat is misschien nog makkelijker. Gewoon openbreken.
2: Oh ja, kan ook.
0: Maar goed, hoe het precies zit met de temperaturen, dat moeten we straks vragen aan Weerman Frank. Die is jarig vandaag. Gaat ook de Deilen 99 wandelen.
2: Want
0: dat is vandaag. Dat kan toch niet? Rond 7:30 hebben we trouwens nog een cadeau voor zijn verjaardag. Pink nu. Dit is Sober in de ochtend.

0: strijkers. Waarmee Pink je wakker maakt op deze bloedhete vrijdag. Het is 16 over 6 en het is nog rustig op de weg. Ik zei net, niemand wil gaan werken vandaag. Alhoewel, als je in de airco kan gaan zitten. Maar wat met alle mensen die buiten werken?
1: Zo zijn er heel veel in de queue-up. En ja, er is een goede reden dat die extra vroeg ook al aan de slag zijn natuurlijk. Ken uit Ronsen, die stuurt goedemorgen Maarten en Dorothee. Wij zijn net vertrokken als tuinaanleggers, vol in de zon. Maar we mogen vandaag tegen de middag al beschikken. Maar dan nog, hè, het kan tegen een uur of 10 is het ook al warm. Hè. Het is nu al warm zelfs. Jelto uit Bekkenvoort die stuurt, ik heb vandaag een vroege dienst bij de lijn. Straks volle bak airco gelukkig, maar we mogen ook wel tegen 30:30 vanmiddag stoppen.
0: Dat is goed, want in de namiddag gaat het voelen als 39 graden.
1: Oef, ja, Christy uit Kinrooi die stuurt, wij zijn deze morgen om 5:00 al begonnen op het werk. Wij maken ramen, dat is zwaar werk, dus wij mogen ook op tijd stoppen. En Jonas uit Berlaren die stuurt ook, ik ben werfleider dakwerken. Onze mensen die starten om 5:00 op het dak en ze hebben om 12:30 gedaan met werken. Zo zijn ze klaar met werken voor het heetste moment van de dag.
0: Heel begrijpelijk natuurlijk, maar vervelend voor de buren. Hè? Die al moeilijk kunnen slapen, ja. Die dan eindelijk tegen 4:30... de slaap gevonden hebben en dan om 5:00 pam, pam, pam, pam, die dakpannen eraf.
1: Ik wil ook niet veralgemenen, maar het kan misschien ook, ja, je kan dan ook het hoe zeg je dat, het nuttige aan het aangename koppelen.
0: En dan beginnen werken zelf.
1: Ja, of even buiten koffie drinken en een beetje afkoelen.
0: Ja, dat is waar.
1: Zeg maar iets.
0: Ochtend is prachtig op dit moment. Zondag komen de duivels opnieuw in actie. Die hebben het ook lekker warm. De WK-gekte hangt overal in de lucht.
2: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren WK Voetbal. The Q-Musical.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Mannekes!
11: Bombi!
10: Ik ga schilderen!
11: Nee, Bombi, we gaan klussen!
10: Schilderen!
11: Klussen!
10: Schilderen!
11: Klussen!
10: Schilderen!
11: Klussen!
10: Mannekes!
11: Moeder!
10: Schilderen is ook klussen!
11: Oh ja!
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf!
11: 25?
12: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
15: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
14: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
15: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
14: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
15: Ah, wat kost dat ongeveer?
14: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
15: Ah.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
18: Meer info op ikea.be.
20: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
21: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
22: Auto 5.
1: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
22: Midas, je kan altijd vooruit.
23: Maarten en Dorothee.

0: Het is 6:30. Over een uurtje, de laatste keer 4 op een rij voor de grote vakantie. Want volgende week zitten wij volle bak in de foute 728. In één rechte lijn richting de opening van het Beach House.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: De finale van het WK voetbal staat gepland op 19 juli. Dus dat is al over exact 1 maand. Om middernacht onze tijd vliegen de Rode Duivels naar LA. Want zondag spelen ze tegen Iran.
0: Ook onze muzikale hofnarren kunnen niet ontsnappen aan de WK-gechten, maar ze zijn wel kritisch, zoals altijd.
1: Born en Arne presenteren WK Voetbal, de Q Musical.
3: Het WK is intussen een kleine week bezig aan de overkant van de oceaan en

is nog maar de vraag. Want met het huidige migratiebeleid en de strenge controles is het allesbehalve zeker of je de USA wel binnengeraakt. Zowel supporters, spelers als scheidsrechters werden al de toegang geweigerd om de gekste reden.

het WK is wel een welgekomen afleiding voor alle pijnlijke schandalen en oorlogen waar de VS in betrokken is. Dus is er nood aan brood en spelen. Net zoals Trump die zijn eigen verjaardagsfeestje gaf in de tuin van het Witte Huis met een potje

0: maakt ons boos.
1: Terwijl voetbal zo'n mooie sport is die mensen van over de hele wereld zou moeten samenbrengen, wordt er op dit WK weer gedaan aan sportswashing, waarbij een organiserend land het toernooi gebruikt om zijn slechte imago op te poetsen en doet of er geen vuiltje aan de lucht is. Daarom zeg

0: Ed Sheeran en Shivers in over 6:30. Het is een leuke doordenker. Ik vind er is over nagedacht. Dus mijn felicitaties alvast.
1: Ook wel grappig.
2: Het is een slechte dag voor die doordenker gewoon. Ja. Maar ja, dat weet je niet op voorhand als je zo'n kalender drukt, hè? Dat het heet gaat worden vandaag.
0: Nee, maar ja, goed, ja. 19 juni, de kans bestaat natuurlijk, hè. Dus dat had je misschien toch kunnen voorzien, hè.
2: Ja, het is nu te laat.
0: Ja, maar nee, ja, opbouwende kritiek, hè. Delphine, de flexijobs worden uitgebreid.
3: Ja, vannacht goedgekeurd. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren flexijobben. Je moet daarvoor minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. Dat systeem bestaat al sinds 2015 om fiscaal voordeliger wat bij te verdienen. Want je bruto loon van je flexijob is ook je netto loon. Het kan nu onder meer in de horeca en de zorg. En vanaf 1 juli dus overal en vaker. Want je mag nu nog €12.000 extra verdienen per jaar. Zo vanaf juli is dat €18.000. En in de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de relatie van de VS met Iran is dat een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel al dat er extra stewards, de Rode Duivels en hun families en hun staf zullen volgen. Die mensen zijn vermomd als trainers, bijvoorbeeld lopen ze daar rond. En Iran zelf moet na de match tegen België meteen de VS verlaten en direct terugvliegen naar een basiskamp in Mexico.
0: Zouden we die niet direct betrappen? Zo'n Amerikaan die doet alsof hij een voetbaltrainer is. Hé?
3: Lopen daar niet heel veel trainers en...
0: Ja.
3: Ik zou het niet zien.
0: Nee, ja, oké. We zullen eens kijken naar de foto's, hè. Kijken of we ze kunnen spotten, de FBI-medewerkers.
3: Het wordt zonnig en heet vandaag, 33 graden. De gevoelstemperatuur ligt wel veel hoger, 39 graden. En vanavond is er een kans op onweer.
2: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
5: Dorothy's Doordenker.
2: Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte plannen.

0: Goedemorgen, het is 7:30.
1: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: Nog een keer showtime voor de Jordi. Het gaat leuk zijn. Volgende week draait hij op de Foute Party. En vanochtend voorziet hij jou van stemadvies voor de Foute 728. 7 minuten en 28 seconden foute muziek in de mix. Rond 7:40.
2: Voor Ward Lemmelijn is het dit weekend ook showtime. Hij is in Zweden voor dat WK High Rocks. Een soort van sportwedstrijd waarbij je lopen en fitness combineert. De voorbereidingen van Ward kan je al een tijdje volgen via VTM Go. En hier in de ochtendshow, Ward Lemmelijn in de show rond 8:00.
0: We brengen hier ook alles in gereedheid voor de verjaardag van Weerman Frank. Frank heeft al meermaals laten blijken dat zijn hart ergens vol van is. Want zijn mond loopt ervan over. We hebben iets geregeld, rond 7:30.
2: We hebben ook nieuws over de opening van het Q Beach House. Zaterdag 27 juni is er live muziek.
0: Ja.
2: Maar van wie? Hij of zij? Iets over 7 hier in de show.
0: Het zijn bloedhete dagen. Je kan misschien afkoeling zoeken in de cinema. De nieuwe Toy Story film is sinds deze week uit. Soundtrack is van Taylor Swift. Die hoor je zo na de Jonas Brothers.
3: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.
4: Van

0: foute 728. Q Music.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
8: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
8: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
8: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
11: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
10: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
11: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
12: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zei jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een tom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
15: Hey, we're the Jonas Brothers.
16: And you're listening to Q Music.
17: Maarten.

0: onze Q-top schijf. Een hele goede morgen. Het is 7:13.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Luca Bressel wordt papa. De snookerspeler verwacht zijn eerste kindje samen met zijn vriendin Shani. En dus was er een klein mopje dat VTM sportanker Maarten Brex niet kon laten liggen. Stef Wouters heeft zeer goed gelachen.
2: Een naam hebben ze nog niet, maar hij heeft veel keus natuurlijk, hè, Stef.
3: Ja, er zijn heel veel namen natuurlijk. Hè.
2: Heb je hem niet? Nee.
3: Keus, mon dieu. Goed, dankjewel, Maarten. Onnozel. Goed.
4: Het is warm voor iedereen, hè?
0: Oh ja, dus er wel mee lachen.
4: Je mondeling examen strak in het pak maken gebeurt steeds minder.
0: Oh.
4: Daar gaat het over in de krant vanochtend. Officiële richtlijnen zijn er eigenlijk niet. Maar natuurlijk, ja, sommige proffen, docenten, ja, die appreciëren dat wel als je
5: dat
4: toch een beetje netjes
5: toch
4: komt.
5: Dat is een leuke gewoonte.
4: Maar in de officiële examenreglementen staat nergens hoe je je moet kleden voor het mondeling examen.
0: Maar in het zesde middelbaar is dat toch traditie?
4: Ja, maar, dus, en maar ook nadien, hè, in het hoger onderwijs. Maar het gaat er dus blijkbaar een beetje uit. Het wordt minder en minder nog gedaan.
0: Heb ik dat in het hoger onderwijs ook gedaan? Ah ja, vermoedelijk wel. Ja, ja. Dan had ik ook een vest aan.
4: Maar ik denk dat inderdaad wel het zesde middelbaar meer een soort van mijlpaalmoment is. Met betere herinneringen daaraan. Omdat dat zo de eerste keer is dat er zoiets in de school gebeurt dat nooit eerder gebeurt. Zo, ah, die van het zesde. We gaan voor hun laatste examens die mondeling zijn wel zo'n beetje opgekleed naar school.
0: Dat is echt mijn ding, jong. Mondeling examen, vestje aan.
4: Ja. Wat had je dan, wat deed je dan aan een kostuum? Of?
0: Oh, ik weet nog dat ik eens godsdienst moest leren. En dat ik moest om 3 uur in de namiddag of zo. En om 1 uur had ik die cursus nog altijd niet vastgepakt. Tot het zesde middelbaar, hè. En ik dacht, oh, ik ga er eens goed door. En pap. Ja. En dan heb ik daar zo'n betoog gedaan bij die leerkracht. En ja, natuurlijk. En pap. 84%.
4: Ik heb eens... Ik wilde niet... Allee.
0: Waren er een paar echt, die echt geflasht waren en die heel hard hadden gestudeerd?
4: Ik heb eens 98% gehad op godsdienst.
0: Maar was maar dat dus, ook mondeling?
4: Nou, weet ik niet meer.
0: Mondeling-examen, ik vond dat eigenlijk heel plezant.
4: Maar ik vroeg dus... Maar,
0: wat vroeg je?
4: Wat deed je dan aan? Een kostuum?
0: Een vest, een kostuum. Ja, ja.
4: Maar soms had ook een kostuum ja, op je 18?
0: Ja, ook wel een kostuum van mijn vader, denk ik toch ook wel soms.
4: Ah, maar was dat
0: weet
4: zo
0: het niet.
4: Lelijk te groot?
0: Ja, klein beetje te groot. Ai, wel,
4: afknappers,
0: denk ik.
4: Ja.
0: Ja, mannen, ja, dat doort erbij, dat is de charme, hè.
4: Maar het is wel makkelijker, denk ik, als man, of ja, als jongen. Dan kan je zo zeggen, ah, ja, een kostuum wel opgekleed, maar ja. Ja, wat moet je dan zo als meisje bij 30 graden aandoen? Ja, dan hadden wij zo wat een zwart kleedje of zo aan,
0: ja,
4: maar dan wordt het een beetje raar ook wel.
0: Ja, dat is waar. Ja, het is sowieso, massive respect voor iedereen die nu nog examens heeft bij dit weer. Dat is echt verschrikkelijk. Maar de ervaring van vroeger leert mij dat het er nu wel bijna op zit. Hè. Misschien heb je maandag nog een examen, maar hopelijk is het vandaag
4: de
0: laatste.
4: Ja, de ervaring, het schooljaar is inderdaad bijna gedaan. Hè.
0: Ja, maar ik bedoel, omdat ik jarig ben op 20 juni en ik had altijd...
4: Ja, we weten het. Het is bijna je verjaardag.
0: Mijn laatste examen. Ik heb maar 1 jaar nog een examen gehad de dag erna. Maar normaal is dat... Goed, veel mensen proberen het hoofd koel te houden vandaag. Ellen uit Grimbergen doet er alles aan met man en macht om 700 individuen in leven te houden. 700. Haar verhaal, na Flo Rida. It is good feeling. Oh.

0: zou misschien hagelbollen uit de lucht knallen vanavond, windstoten, veel regen.
1: Melissa uit Bilze die stuurt, willen jullie misschien de kinderen van het derde en vierde leerjaar een hele aangename dag wensen in de Zoo van Antwerpen?
0: Oh,
1: oh, wordt toch ook bakken en braden, hè? En dan ook nog helemaal naar Antwerpen. Nee. Anneke uit Antwerpen die stuurt, goedemorgen, ik ben onderweg met de fiets naar mijn werk in een rusthuis zonder airco.
0: Oh, god.
1: En dan, zeker bij oudere mensen, moet je ook zorgen dat ze genoeg drinken, dus dat wordt dan ook nog eens een intense werkdag.
0: Ellen uit Grimbergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ga jij deze bloedhete vrijdag doorbrengen?
2: Wel, ik sta nu momenteel in de keuken en ik ben een 100-tal flesjes aan het vullen met water om dan in de diepvries te steken om onze dieren uit het dierenasiel straks verkoeling te brengen.
0: Goh.
1: Hoeveel dieren zitten er in het asiel op dit moment?
2: Momenteel zorgen wij voor een 700-tal dieren.
1: Oh, 700? Zoveel? Ja, ja. En welke dieren zijn dat allemaal?
2: Wij zijn een dierenasiel voor weidedieren, dus vooral kippen, schapen, geiten, alpakas.
0: Maar je runt een boerderij eigenlijk.
2: Ja, ja, dat kun je wel zeggen.
0: Amai.
1: En zo die flesjes hè, die je dan in de diepvries steekt, wat doen de dieren daar dan mee?
2: Die gaan erop liggen hè, straks. Dus wij zijn vandaag heel vroeg begonnen met een voeder- en waterronde. Om dan op het eerst van een dag klaar te zijn daarmee. En dan gaan wij vooral verkoeling gaan uitdelen. Hè. Extra waterbadjes, diepgevroren flesjes water erbij leggen. Ja. Dus dat zij vandaag ook een beetje hun temperatuur kunnen...
0: Ja, maar het voelt als 39 graden. Maak jij je zorgen? Ben je echt ongerust voor het welzijn?
2: Ja, we hebben hier een aantal diersoorten die heel slecht tegen de warmte kunnen. Zoals konijnen bijvoorbeeld, die kunnen niet zweten.
0: Oh.
2: Ja, als we die niet afgekoeld krijgen, dan kan dat fataal zijn. Dus we hebben daar wel extra mensen op ingezet vandaag. We hebben ook een heel groot deel schapen uit in beslagnames. Die nog niet allemaal geschoren zijn. Dus we gaan er vandaag ook nog zoveel mogelijk scheren. Om toch maar te zien dat iedereen het wel stelt hè, de rest van de dag.
1: Oh. Ja, als je zo,
2: de komende dagen.
1: Als je zo zegt, een dierenasiel, ik denk dat heel veel mensen dan vooral aan katten en honden denken bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: maar
2: klopt.
1: Krijgen jullie genoeg mensen over de vloer om ook die dieren dan te komen adopteren bij jullie?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Okay.
2: We hebben een hele goede doorstroom, maar ja, daar moet hard voor gewerkt worden natuurlijk. Hè. Heel veel social media en heel veel bekendheid en zo.
1: En op de radio komen kan ook helpen.
0: Ja, we hebben een platform die...
1: Ja, waar is het asiel? Hoe heet het? Waar kunnen we het vinden?
0: Pak het maar.
2: Het is eigenlijk nog straffer, want we hebben er twee, maar ons eerste dierenasiel is de Ark van Pollaren in Lennik. Een dierenasiel gespecialiseerd in weidedieren, maar af en toe doen wij ook honden en katten. En dan hebben we nog zorgboerderij Huppel de Pup in Humbeek. Idem dito, een dierenasiel voor weidedieren. Kippen, schapen, geiten, konijnen, cavia's, alpakas.
0: En als mensen willen helpen of inspringen, waar moeten ze zijn? Vandaag of andere dagen?
2: Op de Ark van Pollaren of zorgboerderij Huppel de Pup via onze website. Ons telefonisch contacteren. En alle hulp is welkom, zowel in werkuren als een financieel steuntje.
0: Bij deze. Wens jou heel veel succes vandaag en hou de konijnen koel.
1: En jezelf ook, Ellen.
0: Ja.
2: Zullen we doen. Daar wordt voor gezorgd.
1: Succes.

0: Girls.
1: An American Girls, bijna 7 uur.
2: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: Een kleine verrassing voor de verjaardag van Weerman Frank. Spreekt hij goed Engels eigenlijk?
3: Die heeft daar toch gestudeerd of gewerkt een tijdje?
1: Denk het toch.
3: Denk ik iets in Londen, dus denk het wel.
1: We zien wel.
3: En ook een verrassing voor jou, een artiest in de show na het nieuws van 7. Zij opent volgende week zaterdag ons Q Beach House.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
10: Goedemorgen. Je mag in elke sector flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobben kan al sinds 2015. Wie 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan zoiets bijverdienen aan fiscaal voordelige voorwaarden. Want je bruto loon van je flexijob is ook je netto loon. Het kan nu onder meer in de horeca en de zorg. Vanaf 1 juli kan het overal. Onder meer de begrafenisondernemers, vastgoedmakelaars en de tuinbouwsector zijn al enthousiast. En het kan ook vaker voor €18.000 per jaar in plaats van €12.000 nu. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang, een onderdeel van de 4000 extra plekken de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
11: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB, samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
10: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de opvang, maar dat is al jaren te weinig. De onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag in Zwitserland gaan niet door, dat zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal zou in Zwitserland vandaag de voorlopige vredesdeal over het Midden-Oosten ondertekend worden, maar dat is gisteren al gebeurd. De Iraanse en Amerikaanse vertegenwoordigers zouden dan vandaag samenkomen over de details van die deal, maar dat gaat dus niet door. Ons land koopt meer Russisch gas dan voor de oorlog in Oekraïne, dat schrijft de Tijd. Het gaat om bijna 12% van de totale hoeveelheid aardgas en daarmee is Rusland onze tweede grootste leverancier. En dat is opvallend, vooral omdat er vanaf volgend jaar een Europees verbod is voor de invoer van Russisch gas. Ons land moet dus de komende maanden op zoek naar een oplossing om de bevoorrading te garanderen. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Net door de spanningen tussen de VS en Iran is die wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. Er zullen wel extra stewards, de Duivels en hun families en hun staf volgen. Die mensen zijn vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België ook meteen terugvliegen naar het basiskamp. Dat is voor hen in Mexico. En op het WK-voetbal zelf heeft Canada voor het eerst kunnen winnen. Het werd daar maar liefst 6-0 tegen Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 door 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. En vanmorgen won Mexico ook nog van Zuid-Korea met 1-0. Het wordt zonnig vandaag en heet ook 33 graden. En door de luchtvochtigheid voelt dat aan als 39 graden. Vanavond dan onweer en morgen en zondag zonnig met maxima tot 30 graden.
12: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 10 minuten extra. Brusselse Binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen 8 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
1: De vrijdagochtend van Q brengt verkoeling met de vrouw die ons beachhouse gaat openen. Na de

0: Met de Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. Het is 7 over 7. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 19 juni.
2: Nog exact 1 week te gaan tot de Foute Party. Volgende week vrijdag op 26 juni in Flanders Expo. Eerst vanaf maandag hier bij Q, de Foute 728. Je kan nog tot zondagavond 7 uur stemmen op jouw favoriete Foute hit. Dat kan via de Q-app en ook via qmusic.be.
0: Het WK voetbal gaat ondertussen ook verder. Om middernacht onze tijd vliegen de Rode Duivels naar LA. Zondag spelen ze tegen Iran. En de eerste zwoele dag is achter de rug. Vandaag wordt het nog heter. Daarom heeft het KNMI code oranje afgekondigd voor extreem warm weer. Ik heb ook een B-alert gekregen om mij voor te bereiden op de hitte. Ja, het is stevig.
2: En hoe ga je je voorbereiden op de hitte?
0: Binnen blijven. Water drinken.
2: Ja, altijd slim, hè.
0: Kinderen insmeren.
2: Zeker.
0: Zelf insmeren.
2: Ja, zo verkoelen, hè. Zo ja. Bijvoorbeeld al je voeten of je polsen verkoelen, dat kan bijvoorbeeld al helpen. Dian uit Peer die stuurt al vroeg de hond aan het uitlaten, want anders is het niet te doen.
0: Nee, ook voor dat beestje, hè.
2: Nee, voilà. Lena uit Markendal laat weten, ik ben vanochtend begonnen om 5 uur om onze koeien te melken. Gelukkig hebben wij ventilators hangen in de stal en verkoelen we onze dieren met een vernevelingsinstallatie.
0: Oh, fantastisch. Aan de zee is het gelukkig altijd iets koeler. Onze radiostudio verhuist binnenkort naar het strand van Oostende. Op zaterdag 27 juni openen wij de deuren van ons vernieuwd Q Beach House. Er zijn appjes, drankjes en bij de opening hoort natuurlijk ook live muziek.
2: Nu in de show iemand die we altijd heel graag spreken en die ook heel goed live kan zingen. Goedemorgen Camille.
3: Goedemorgen.
2: Exact 1 week geleden was je jarig. Proficiat nog met je 25 jaar en 1 week.
3: Ja. Dank je wel.
2: Ben je al een beetje gewend aan een nieuwe leeftijd?
3: Weet je wat het ding is? Ik voel me gewoon nog altijd 18 jaar of zo. Dus ik weet niet. Ik voel niks nieuw.
0: Ik vind altijd van 4 naar 5 is toch een soort van shift. Want dan kom je zo in de tweede helft. Zo, snap je? Je zit nu dichter bij de 30 dan bij de 20. Ja? Snap je wat ik bedoel?
3: Ja.
0: Bij 24 is een ander gevoel.
3: Ja. Ja. Dat is wel, ja, als je het zo bekijkt.
0: Ja, sorry, Camille.
2: Ze was er eigenlijk helemaal oké mee.
3: Ze was er helemaal oké mee tot nu.
2: Maar hoe was je verjaardag zelf?
3: Ja, heel leuk. Mijn vriendinnen hebben mij verrast met een etentje. En dan mijn familie die kwam ook om frietjes te eten. En dan ben ik nog naar een hotel geweest met Dino. En dan heb ik een massage gekregen. Dus ik ben heel blij.
0: Mooi.
2: Top verjaardag.
0: Absoluut, hè.
2: Ja. En klinkt ook nog als een beetje ontspanning voor de drukke zomer. Begint. Met je circus sta je in Oostende. Je staat op het podium van 10 om te zien. Maar zo helemaal aan het begin van de zomervakantie op zaterdag 27 juni had jij nog een gaatje en jij opent dus het Q Beach House.
3: Yay.
2: Ja,
3: dank je leuk.
2: Superleuk. Wat mogen we van jouw optreden verwachten, Camille?
3: Ja, ik ga gewoon fun hebben. Ik vind het altijd heel leuk om af te treden en zeker Q Beach House openen. Dat is kei leuk. Ik ben kei vereerd. Ik heb er gewoon kei veel zin in. Ik denk gewoon een feestje. Dat mogen we verwachten.
0: Absoluut. En moeten wij dan zo van die linten en trapezes voorzien of zo? Ga je wel overal opkruipen of ga je gewoon zingen?
3: Ik ga denk ik gewoon zingen. Ja, okay. Ik moet even die spieren nog wel opwarmen tegen Circus KB.
2: Ja, de hele zomer door. Heel veel optredens op het strand in Oostende. De volledige kalender die kan je checken op qmusic.be. Want naast live muziek zijn er nog heel veel andere dingen te beleven. En Camille, jij gaat dus optreden op de openingsdag van het Q Beach House. Zaterdag 27 juni.
0: Gaat er snel zijn, hè?
2: Ja, zeker. Over een dikke week. Wat mogen we klaarzetten voor jou qua appetjes, drankjes?
3: Gewoon plat water, maar dan zo op kamertemperatuur. En voor de rest eigenlijk een frikandel, dat eet ik ook wel graag. Of zo die warme hapjes van bij jullie, dat eet ik ook wel graag.
2: Ah, zo bitterballen en zo. Ja. Dat,
0: Ben jij zo'n moeilijke qua rider? Staan er zotte dingen op?
3: Ja, nee, gewoon plat water op kamertemperatuur.
0: Oké, okay, ja, zo herken je de sterren.
2: Ja, is daar inderdaad een reden voor? Mag het niet te koud zijn voor de stem?
3: Ja, want je stem is een spier, hè. En als je koud op een spier doet, dan verkrampt die.
0: Oh ja.
3: Dus dat moet eigenlijk warm zijn. Allee, of lauw, of gewoon kamertemperatuur.
0: Lichaamstemperatuur, hè. Ja, inderdaad. Dan wordt het ook sneller opgenomen.
2: Lichaamstemperatuur is wel warmer dan kamertemperatuur.
0: Nee, maar als je water aan 37 graden drinkt, dan heb je minst snel geen dorst. Wacht. Dan heb je het snelst geen dorst meer. Zo is het. Omdat het dan meteen opgenomen wordt, dat water. Dat is waar.
2: Is dat echt?
0: Ja, dat is echt.
3: Dat wist ik nu ook wel niet. Dat is iets nieuws dan.
0: Ja, ik heb het wel niet gefactcheckt.
2: Nee, ik geloof er eigenlijk niet van.
3: Nee,
2: laten we dit. Nee, we gaan dit gewoon collectief vergeten. Maar we gaan wel onthouden dat je het Q Beach House komt openen. Heel graag tot dan. En nog een hele fijne vrijdag. Salut, hè.
0: Salut, hè.

kwart over zeven met Camille. Ze zorgt op zaterdag 27 juni voor live muziek bij de opening van het Q Beach House. Een weekje geleden is ze 25 geworden. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt je verjaardag met Macklemore.

0: McLemore wordt 43 vandaag. Komt ook uit Seattle. Sorry.
1: Dat was nog even een onnodige fun fact. Waar de Rode Duivels dus nu zitten.
2: Ah ja, dat wist ik niet. Dat is boeiend.
1: Ja, ik weet het. Was vrij onnodig.
2: We brengen... Ja.
0: Ja, wat wou je zeggen? Want dat is belangrijker.
2: We brengen hier ook alles in gereedheid voor de verjaardag van weerman Frank.
0: Ja!
2: Die wordt vandaag 53 jaar.
0: Ja, Frank heeft al meermaals laten blijken dat zijn hart ergens vol van is. En we hebben dat al gemerkt, want zijn mond loopt ervan over.
2: Ja, Frank is trouwens van Kortenberg. Ja. Allee, ja, we willen toch altijd zo'n beetje de afkomst bij de jarigen, hè? Dus voilà.
0: Die van Oscar de Wolf, hè? Woont ook in Kortenberg.
2: De Max Colombi. Wow. Ja, maar ja, in een of ander kasteel met een omheining. Bij Frank is het iets bescheidener.
0: Ook wel met een omheining, hè? Gated community, hè?
2: Ja.
1: Waar, hè?
2: Maar
1: goed.
2: Maar een kleiner huis dan dat van jou.
1: Ja.
0: Goed, we wijken af. We hebben iets geregeld voor Frank. Rond 7:30.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Wie speelt vanavond bij VTM Comedy en wie zingt echt in I Can See Your Voice? En krijgt bij VTM 2 een bloeddorstige leeuw Idris Elba te pakken in Beast? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
8: Cue. Music. Maarten en Dorothee.

0: 9 voor half 8. Goedemorgen.
1: Kwaliteitsjournalistiek, de top. Dat is de nagel op de kop.
2: Vanochtend op pagina 2 van het nieuwsblad. Koud watervrees bij gemeenten voor zwemmen in open water.
0: Oh god.
2: Dat is mooi gevonden, hè? Ja. Het wordt opnieuw heel warm vandaag, de komende dagen. En in Vlaanderen kan je op heel weinig plekken nog in open water zwemmen. Ook al is die regelgeving voor open water zwemmen 2 jaar geleden goedgekeurd. Je moet dan natuurlijk kunnen aantonen dat het veilig is om te zwemmen in bijvoorbeeld kanalen, meren of plassen. En ja, dat gedoe, daar staat niet iedereen voor te springen. Er is
0: te
2: wat,
0: springen, ja. Springen in het water.
2: Er is wat schrik bijvoorbeeld om aansprakelijk gesteld te worden als het dan toch zou mislopen. Er is ook vrees voor samenscholing en overlast als iedereen plots gaat beginnen afspreken om in open water te zwemmen.
0: Ik heb dat als tiener ook gedaan, zo gewoon in van die kanalen gaan zwemmen en zo, eigenlijk onverantwoord.
2: Ja, want het mag dus niet. Het mag enkel in zones die lokale besturen aanduiden, die door Vlaanderen erkend zijn, maar bijvoorbeeld wildzwemmen in meren en plassen of waar boten ook passeren, dat is dus verboden. Tenzij dat of dat stuk dan expliciet is toegestaan door het lokale bestuur. Maar ja, dat durven er dus heel veel niet, omdat er heel veel bij komt kijken.
0: Ja.
2: Terwijl het wel heel populair is bij mensen. Mensen zouden het heel graag doen. Het is ook gewoon, de natuur, hè.
0: Het is een fantastische herinnering die ik heb, zo van een brug springen en zo. Dat was echt heel leuk.
2: Heel gevaarlijk.
0: Ja, heel gevaarlijk.
2: En dan in het water springen, zo.
0: Ja. Maar ja, je weet niet wat daaronder zit voor hetzelfde geld. Spring je op een steen of zo, dat is echt... Als ik daar nu bij nadenk, maar dat is bij veel dingen, hoor. Dat wij hier voorlezen van ongevallen die gebeuren en drama's met jongeren en zo. En dan denk ik heel de tijd, ik heb dat ook gedaan. Allee, zo snap je.
2: Maar dat is vaak, hè. Dat is dan een beetje geluk hebben of je lot dat het anders bepaalt.
0: Absoluut, absoluut. Maar dus wees voorzichtig, hè, als je vandaag in het wild gaat...
2: Maar je mag niet in het wild gaan zwemmen.
0: Wees voorzichtig.
2: Maar ja, dan kan ik zeggen, wees voorzichtig als je vandaag 200 op de E40 rijdt. Het mag niet, hè?
0: Nee, het mag niet. Het mag niet. Nee.
3: Vier op een rij.
0: Yannick uit Mazeik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Yannick, we gaan gewoon beginnen zoals het hoort, met de woorden...
4: Super.
0: Jij houdt van ballen.
4: Ja.
0: Ik zeg het gewoon zoals het is. Je hobby's zijn tafeltennis en petanque.
4: Klopt.
0: Je hebt je nog nooit vergist van bal, veronderstel ik?
4: Gelukkig niet, nee.
0: Maar ja. Wat is nu het leukste als je moet kiezen?
4: Toch wel tafeltennis.
0: Waarom?
4: Dat duurt minder lang.
0: Oké. Okay.
2: Maar doe je het graag? Of?
4: Ja, zeker, zeker. Ah. Ik zit ook in het bestuur van onze lokale club, dus en dat is ook wel leuk om dan ook weer kunnen bij te dragen aan voor andere spelers.
0: Ja. Je kan je gewoon niet zo lang met hetzelfde bezighouden. Je hebt wat afwisseling nodig. Dus het moet niet te lang duren. Oké. Okay.
4: Inderdaad.
0: Ja, ik vind petanque toch ook wel gezellig. Ik heb zo'n app, hè. Dan kan ik kijken wie de verste bal heeft van dat klein balletje. Dat wordt dan zo met AI berekend.
2: Allee, de fun is er weer uit.
4: Als je het vaker doet, kun je dat ook op het oog doen. Dus,
0: Ja, maar ik doe het niet vaak genoeg.
2: Alle charme weg. Alles AI. Gezellig.
0: Goed. Laat ons het spel spelen. Doorluistert naar Q-Fout Radio. Jij luistert naar mij. Laatste keer dit seizoen. Spannend. 4 woorden, 4 associaties. Hopelijk dezelfde. We beginnen met het woord warm.
4: Zon.
0: Leger.
4: Oorlog.
0: Borstel.
4: Kammer.
0: Schilderij.
4: Kunst.
0: Oké, ga al door erbij.
2: Snel.
0: Ja.
2: Oké.
0: Warm.
2: Koud.
0: Zon.
2: Ah, oh nee. Ah nee, ik vond het zo logisch.
0: Ja, ik weet het. Ja. Maar ja, weet je toch nu aan koud vandaag?
2: ik kan aan niks anders denken dan koud.
0: Leger.
2: Soldaat.
0: Oorlog. Borstel.
2: Poetsen.
0: Kammen. Schilderij.
2: Kunst.
0: Die wel. 1 op 4 voor de laatste 4 op rij. Een anticlimax. Maar ja, zo is het leven, hè.
2: Gelukkig duurt het niet lang, het spel.
0: Ik dacht dat het
2: Ah ja, nee, het leven duurt ook niet zo lang.
0: Nee.
4: Ja, had ik ook maar AI gebruikt, dan...
2: Het was vrij duidelijk, hoor, dat 1 op 4 was. Ja. Maak er een hele fijne dag van en veel plezier met alle hobby's.
0: Dag, Yannick.
4: Ja, komt zeker.
2: De ballen.
4: Dank je wel.
3: Better with you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak.

0: bijna 7:30. Cameron Whitcomb in zijn Koninkrijk van de Angst. Tijd nu voor het korte nieuws. Delphine, er zijn geen onderhandelingen in Zwitserland vandaag.
1: Nee, nou, normaal zouden de VS en Iran daar vandaag een voorlopige vredesdeal ondertekenen over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat is dan plots gisteren al gebeurd. En daardoor zouden er wel nog vertegenwoordigers van beide landen in Zwitserland de details komen bespreken. Maar het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft net laten weten dat dat niet gaat.

0: een zware tackle.
1: Ja, een horror tackle. Hoe gaan we die mens? Wat iets op beenbreuk. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gelukkige verjaardag.
0: Yay.
1: Je wordt 53.
2: Dankjewel. Ja, inderdaad, 53 vandaag.
1: Wat mogen wij jou wensen?
2: Oh, ik vind eigenlijk dat ik heel gelukkig ben. Ik heb dat afgelopen jaar toch van alles en nog wat kunnen doen. Dus als ik dit komend jaar opnieuw kan doen, af en toe wat reizen en genieten van het leven en ondertussen de radio nog mag doen, want dat vind ik ook wel heel belangrijk in mijn leven, dat radiopraatje. Ja, ik vind dat wel. Ja, voor mij is dat zelfs niet werken. Voor mij is dat niet werken. Dat is gewoon een leuke babbel altijd. En het leuke daaraan is ook dat er wordt eigenlijk niks verwacht van jou. Ik bedoel, je begint gewoon en soms maakt dat kronkels.
0: Moet wel juist zijn, bij. Frank.
3: Nu wel verwachten.
2: Ja, dat
3: Frank.
2: Wel. Maar dat wel natuurlijk. Hè. Dat is een feit. Dat doen we ons best voor. Hè. Ja.
0: Nee, maar dat is ook wederzijds. Ik vind het altijd heel tof met jou erbij, Frank, 's ochtends.
1: Absoluut.
2: Leuk. Ja.
0: Dus we hebben ook het kunnen regelen. De externe factoren die gisteren nog niet helemaal zeker waren, die staan aan onze kant. Heb jij zo meteen nog even iets langer tijd, Frank?
2: Tuurlijk, jawel, zeker en vast. Ja.
0: Oké. Okay. Het weer dan. Allee, geen verwachtingen.
3: Geen verwachtingen. Dus.
2: Ja, dat is misschien niet zo goed verwoord, om eerlijk te zijn. Maar, los daarvan, het wordt vandaag warm, zeer warm. Hè.
0: Zeker?
2: Ik ben er heel zeker van. 34, 35 graden. Kijk, ga maar eens naar de thermometer kijken in de namiddag. Dus dat wordt bloedheet. Luchtvochtigheid gaat toenemen, een beetje net als gisteren. Ik denk dat ze wel vroeger komen in vergelijking met gisteren. De onweersbuien die gaan later namiddag en dan s'avonds over het land trekken. Hè. Dus toch wel een beetje opletten natuurlijk met onweer. Je weet maar nooit dat het even fel kan gaan regenen of wat hagel is. Ook niet helemaal uitgesloten. En windstoten natuurlijk. Dus dat is allemaal mogelijk. En dan later in de nacht wordt het dan weer overal droog. Het wordt een zachte nacht, net als deze nacht overigens. Op sommige plaatsen 20 graden als minimum. Dat zal komende nacht ook het geval zijn. En dan het weekend wel morgen 29 graden. Totaal 32 graden. Vooral in het oosten is er een kans op onweer. En zondag, dan beginnen we met onweer. Dan wordt het weer zonnig. En dan tegen het eind van de dag in het oosten is opnieuw onweer mogelijk. En dat dan bij 31 graden.
1: Oké. Dus jij blijft nog even. Wij horen jou zo meteen opnieuw. Goed?
2: Ja, oké.
0: Ja, blijf hangen, hè. Oké. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 13 minuten extra.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals.

0: In volle zomervibes, Mark Amber, Belong Together. Goedemorgen, 7:55. Leerman Frank, jij bent er nog?
1: Jawel.
0: Oké. Okay. Het is jouw verjaardag, Frank.
2: Mm-hmm. Zeg nog eens aan de boeken van welke auteur ben je echt verslaafd, Frank?
1: Dat zijn de boeken van Karen Slaughter.
2: Ja, dat is zo wat misdaad en zo. En je leest echt in één ruk uit. Je hebt er al vaak over gepraat hier, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn fantastische boeken. Dat klopt.
2: Maar Frank.
1: Oké. Ja? Wat?
2: Je mag ons verlaten. En je hebt van ons ook net een linkje gekregen voor een videocall. Je mag in die videocall gaan, Frank.
1: Oké.
0: Wij gaan even meeluisteren. Onze verrassing zit al in de call.
3: Hi.
4: Hi, good afternoon.
3: Because I've heard that you have been reading a book that you enjoy on the beach. So maybe that's why we're here. Because I'm Karen Slaughter. I wrote the book.
4: Oh my God. Are you really Karen Slaughter?
3: I am, yeah. This gives it away a bit, I think.
4: I'm one of the biggest fan, I think, of you.
3: Oh, well, thank you.
4: Yeah.
3: So you took the book to the beach. What beach were you reading it from?
4: Well, it was not really a beach. It was in my garden.
3: Ah.
4: I was reading it. And normally it's like it can take months before I take a book.
0: Voilà. But now, dus Weerman Frank zit in een videocall met zijn favoriete schrijfster Karen Slaughter. Heeft al haar boeken gelezen. In zijn tuin onder andere. Hij is grote fan.
2: Ja, ze zit ook zo voor een muur vol met haar eigen boeken.
0: Ja.
2: Ja, normaal gezien, hij zegt het, hij doet Frank keilang over een boek. Maar haar boeken die kan hij niet wegleggen.
0: Weet je, we gaan Frank en Karen rustig laten doen. En we gaan zo meteen eens checken waar ze allemaal over babbelen.
2: Wat moet je nu zitten verzinnen om te zeggen, die mensen?
0: Ja, we hebben hem nu wel losgelaten.
2: Is het een cadeau ook weer? Ja, we zullen zien. Ja.
0: Die zullen elkaar wel vinden.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Leg het op, laat het op, werkt het tot stroom. Leg het op, laat het op, werkt het tot stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Tom's Gray en Rumors, 7 uur 42. De Jordi bereidt zich voor op zijn DJ-set. 7 minuten, 28 seconden foute muziek in de mix. Rond 20 over 8. Ideaal aan het begin van deze hete vrijdag. Iets over 8, eerst nog Ward Lemmelijn in de show. Nu gaan we nog even afluisteren. Want de afgelopen weken heeft Weerman Frank meermaals gepraat over zijn passie. De boeken van één bepaalde schrijfster, Karen Slaughter. We moeten die boeken allemaal lezen als het aan Frank ligt.
1: Allee, doe de pitch nog eens, Frank.
2: Dat moet je echt doen. Ja, weet je, ik, op een of andere manier vind ik het altijd een verhaal. En als je dat dan... ja, het is een thriller altijd natuurlijk. Hè, maar als je dan kunt vasthouden tot het einde... Dat je nog niet eens weet wie het gedaan heeft, hoe het allemaal met elkaar zit. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Dan ben je gewoon, zeg maar iets, 300, 400, 500 bladzijden aan het lezen. En het is zodanig spannend, omdat je wil weten wie het gedaan heeft. Ah, ja. En als het dan in de laatste 10 pagina's pas is, dat je het effectief doorhebt. Ja, dan ben je echt wel een krak.
1: Frank wordt 53 jaar vandaag. Dus hebben wij voor zijn verjaardag een ontmoeting met Karen Slaughter geregeld. Ze zijn ondertussen al een paar minuten met elkaar aan het videobellen. En wij kunnen dus alles horen, wij kunnen meeluisteren. Ze zijn nu bezig over alle details die Karen Slaughter zo belangrijk vindt in haar boeken.
3: I understand what the actual rules are. And I might break them a little bit just for the action of the book. But it's important to make sure the details are as accurate as possible because you'll lose the reader's trust. I imagine, like with your viewers, if you get the weather very wrong, everyone in Flanders won't believe you anymore when you say it's going to rain and there's going to be flooding. So you strive to be as accurate as possible.
4: Yeah, that's what we need to do as well. That's for sure. And it's like you say, I'm not going to be too theoretical. When it's raining, sometimes I say it's a cold front, but not more than that because the people want just know, hey, it's going to be a weekend. What's the weather? And I don't care about the cold front or whatever. Is it raining or not? So I understand it a little bit, yeah.
3: Yeah. No one cares about Nimbus clouds.
1: Karen Slaughter is aan het uitleggen dat ze graag praat met experts, want accurate details in haar boek zijn cruciaal, omdat je anders het vertrouwen ook van de lezer verliest als het niet klopt. Maar ze vergelijkt het een beetje met Frank als weerman. Dat is wel lief als hij het weer te vaak verkeerd voorspelt. Dan gelooft iemand hem nog. En Frank zegt ook, ik ga ook niet kei theoretisch gaan. Mensen willen gewoon weten... Ja, gaat het regenen of gaat de zon schijnen? Dat moet allemaal niet super wetenschappelijk zijn.
0: Dit gesprek ook.
1: Dus echt, maar uiteraard is Weerman Frank met een schrijfster over het weer aan het praten.
0: Maar ik heb het gevoel dat zij ook echt geïnteresseerd is in hem.
1: Ja,
0: dat is wel fijn.
1: Ze blijven ook maar babbelen.
0: Wacht, kunnen we nog even?
1: Ja.
0: Ze zijn bezig over de personages.
4: It's always, that's one of your... the thing you're amazing in, and that's when I was reading old books with Will Trent, and you it's like your boyfriend, it's like your friend, and then
1: personage.
4: All of a sudden now it's Andy and Laura, and you think maybe it's gonna take a while before you get used to them, but it's not like that. It's within 10 pages you're already in the story and you love them and all what they make it. So it's in sometimes
0: the adoratie van hem,
4: 100 pages before you get into the story, but that's not with your books.
3: Well, thank you. I work really hard to make sure that happens. So you're making me very happy telling me that. There's another book with Andy called Girl Forgotten.
1: Het gaat nu over een ander boekje. Ja.
0: Maar die complimenten van Frank, de personages van Karen Slaughter zijn eigenlijk vrienden. Hè. Dat is wat hij zegt. Hè. Binnen 10 pagina's heb je een band met hem.
1: Ja, en voel je je al thuis bij die mensen. Terwijl je bij andere boeken soms 100 pagina's nodig hebt om dan in dat verhaal te komen. Maar we gaan doen op de rondje... Ja, ik wil zeggen, rustig laten afronden, maar die zijn misschien voor 2 uur vertrokken.
0: We hebben geen einduur afgesproken, hè. Wij dachten dat ik weet niet wat jij dacht, maar ik dacht dat 5 of 4 minuten ging duren, maar die blijven maar gaan.
1: Ja, en...
0: Ja, we kunnen blijven volgen, hè.
1: Checken hoe starstruck Frank is, maar ik denk wel dat hij onder de indruk is.
0: Ja.
1: Zijn ogen fonkelen ook als je hem zo in die videocall ziet zitten.
0: Ik vind het mooi, ik vind het prachtig.

0: tien voor acht met Kings of Leon, You Somebody. We gaan dus richting 8 uur en wij dachten, ja, Frank, zijn gesprek met Karen Slaughter zal intussen wel afgerond zijn.
1: Maarten en Dorothee.
0: Ze zijn nog altijd aan het babbelen. Het is niet voor niks zijn favoriete auteur natuurlijk.
2: I'm still so... It's incredible that I can speak to you.
3: Happy birthday.
2: How did they do that? They just called you and then...
3: They asked me to do it and I said, sure. I'm very grateful for my Flemish and Dutch readers. So I always try to do whatever I can to say thank you in person.
4: Zo schattig, hè? Frank is wel echt ook wel onder de indruk. Maar we hebben het daar inderdaad gewoon gevraagd. We hebben het zo'n beetje uitgelegd hoe het zat. En dan hadden ze zoiets van, ja, ik wil jullie Weerman wel... ontmoeten? Ik wil dat wel doen.
0: Maar ik heb het gevoel dat ze nu wel bijna aan het afronden zijn. Hè? Als ik alleen.
2: It can be also dry and sunny in Belgium.
0: Oh, hij is weer over het weer bezig. Yeah. Sorry, ze dacht dat wel.
2: Maybe when you go to Belgium the next time, just give me a call. I'll tell you when you have to go.
3: Okay, absolutely. I'll do that. Thank you so much.
0: Ik weet niet of ik ze moet geloven dat ze zegt I'll do that. Binnenkort zo in Kortenberg, Karen Slaughter.
3: For reading and I hope you keep reading.
0: Ja, nu zijn ze wel aan het afronden.
3: Enjoying the books and the television shows and I'm grateful you're reading my books, but I hope you read more and you discover a love of reading.
2: I will. And you, thank you very much to speak with me. I'm honored, really.
3: Yes. Voilà. Have a good day.
2: Okay, you too. See you.
3: Bye.
0: Dat heeft toch lang geduurd, hè, dat gesprek.
4: Voilà. Ik dacht ook wel dat hij ging zeggen, zeg, bel mij als je naar België komt, dan gaan we eens een trappist drinken. Maar hij gaat eigenlijk gewoon het weer voorspellen als ze komt. Ja. Maar dus inderdaad, het gesprek is gedaan, ze hebben al heel lang gebabbeld. Frank zal ondertussen opnieuw aan de lijn hangen na de videocall. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, ze zeggen ontmoet nooit je idolen, maar in dit geval, Frank, klopt dat niet, hè, denk ik.
5: Oh my god, ja, wat was dat allemaal, zeg? Nee, ik vond het fantastisch, ja, echt waar.
4: Maar ja, ik denk ook dat heel veel mensen zoiets hebben. Allee, ja, Frank, zo ja, een auteur van een boek dat je tof vindt, maar je was echt onder de indruk, had ik het gevoel.
5: Ja, ik vind dat wel, ja, op een of andere manier. Ja, het is natuurlijk ook niet één boek of zoiets, hè. Op een of andere reden ben ik daar wel enorme fan van die boeken. En als je dan natuurlijk een schrijfster kan ontmoeten en kan praten over van alles en nog wat, ja, ik vind dat geweldig. Ik vind dat schitterend. En het is ook gewoon... die spreekt niet uit de hoogte of zo, terwijl die toch wel het een en het ander verwezenlijk heeft.
4: Ze was heel sympathiek, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, ze was ook in jou geïnteresseerd, heb ik het gevoel, hè.
5: Ja, inderdaad. Ja. Wel leuk. Ja,
4: wel, je hebt ook al wat verwezenlijkt, hè, Frank.
0: Maar
4: je, letterlijk doe je soms wel uit de hoogte, want je bent bij de 1,90 meter ongeveer, denk ik. Hè?
5: Ja, dat is de feit.
4: Ben je al begonnen in haar nieuwste boek van Karen Slaughter?
5: Nee, ik moet eerlijk toegeven, ik ging eigenlijk gisteren malen, maar het is er niet van gekomen. Het was een beetje druk. Het
4: komt eigenlijk goed uit, want dat is het laatste cadeau voor jouw verjaardag.
0: Ja.
4: Het nieuwe boek van Karen Slaughter. We gaan het opsturen, Frank.
5: Oh, leuk. Tof. Ja, dankjewel.
4: En nog beter, we hebben nog een paar extra exemplaren voor iedereen die nu net als jou ook fan is. Dus die kunnen we later vanochtend nog weggeven. Maar een exemplaar komt sowieso voor jouw 53e verjaardag al jouw richting uit.
0: Proficiat.
5: Dikke merci sowieso.
4: En tot straks om 8:30 voor 2:00, hè.
5: Ja, dat is goed. Tot dan, hè.
4: Doei.
0: Dag, Frank. David Guetta, Jennifer Lopez.

0: Begin van het foute uur, de laatste auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Daarna bepaal jij wie het foute anthem zingt op de foute party.
1: Nog één keer showtime voor de Jordi. 7 minuten en 28 seconden foute muziek in de mix rond 20 over 8.
0: En voor Bart Lemmelijn is het dit weekend showtime. Hij is in Zweden voor het WK High Rocks, een sportwedstrijd waarbij je lopen en fitness combineert. Ik had nooit gedacht dat ik dit echt gemeend zou zeggen, maar er wordt net in mijn oor gezegd dat ze op dit moment Wart niet kunnen vinden in Zweden. Dus ik weet niet, is dat dan in de hal waar hij zich bevindt dat ze hem niet kunnen vinden, of zijn ze hem kwijt in het land Zweden? We ontdekken het samen na het nieuws van 8, want dan hebben we afgesproken om met de Wart te bellen. Hmm. Maar hij is dus even spoorloos in Zweden. We gaan het meemaken.
1: Wat is dit nu weer? Oké. Okay.
0: Ah nee, gewoon letterlijk wat ik zeg.
1: Ja, oké. Okay.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
1: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphi.
4: Goedemorgen. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die al maanden duurder worden. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld al de helft duurder dan begin dit jaar. En daarom werken meer en meer bouwbedrijven met een prijshernieuwingsclausule, zegt de Bouwfederatie.
5: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
4: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen, dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde die uitbreiding vannacht goed, maar vakbond ABVV is niet enthousiast.
6: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn, dus dat is eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden. Ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zal opstellen.
4: Onder meer de begrafenisondernemers en de vastgoedmakelaars zijn wel enthousiast. De onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag in Zwitserland gaan niet door, dat zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal zou vandaag de voorlopige vredesdeal over het Midden-Oosten ondertekend worden in Zwitserland. Dat gebeurde gisteren al. De Iraanse en Amerikaanse vertegenwoordigers zouden wel nog samenkomen over de details van die deal, maar ook dat gaat dus niet door. Ons land koopt momenteel meer gas uit Rusland aan dan voor de oorlog in Oekraïne, dat schrijft Tijd. Het gaat om bijna 12% van al ons aardgas. Rusland is onze tweede grootste leverancier. En dat is opvallend, vooral omdat Europa vanaf volgend jaar de invoer van Russisch gas verbiedt. Dus we moeten de komende maanden op zoek naar een oplossing. Op het WK voetbal mag Mexico als eerste land naar de volgende ronde. Het won vanmorgen met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep en het is nu al groepswinnaar. Nog op dat WK heeft Canada voor het eerst ooit kunnen winnen op een WK. Het verpulverde Qatar met 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten. En nog op het WK neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is dat een risicomatch. De FBI zegt ons bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel al dat er incognito stewards de Duivels en hun entourage gaan volgen. En Iran moet na de match meteen de VS verlaten naar een basiskamp in Mexico. Het wordt heet vandaag. 35 graden met veel luchtvochtigheid, dus het voelt daardoor nog warmer aan en er komt ook onweer uit voort. Morgen en zondag ook onweer, maar ook veel zon en maximaal tot 32 graden.
0: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Een kwartier extra rekenen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen. 13 minuten extra.
1: Goedemorgen.
7: Music. Maarten en Dorothee.
1: We hebben high hopes voor de mensen die genoeg water drinken vandaag. Ben

0: een hele goede morgen.
1: Het is vrijdag 19 juni.
2: En vandaag wordt het nog heter dan gisteren, tot 35 graden met dus nog hogere gevoelstemperaturen. En daarom heeft het KMI code oranje afgekondigd voor extreem warm weer in de namiddag of avond. Kan er ook nog hevig onweer opduiken met mogelijk hagelbollen, windstoten, veel regen. Maar het is ook in onze buurlanden heel warm, hè. In Duitsland tot 38 graden. In Frankrijk in bepaalde regio's al richting de 40. In Parijs gisteren al 36. Dat is ook zo extra heet, hè, als het zo in een stad zoals Parijs warm is.
0: Vreselijk.
2: Ik zag wel op Instagram iemand in Parijs die op zijn terras een pannenkoekenpan had buiten gezet. En die zei, je moet die gewoon 20 minuutjes in de zon laten staan. En dan deed hij daar een beetje boter in en die begon pannenkoeken te bakken. Dus ik dacht, ik moet dat even onthouden, want dat is misschien nog een leuke activiteit om met de kinderen te doen vanavond of dit weekend.
0: Een ei bakken buiten.
2: Of een ei bakken kan zeker ook. Dus het enige wat hij zei was, de pan moet 20 minuten in volle zon staan.
0: Oké. Okay.
2: Voilà.
0: Weerman Frank heeft de details voor vandaag. Hij is vandaag jarig en gaat de Deilen 99 wandelen als die doorgaat. Want die hebben al op hun website gezet, wij beslissen om 3 uur.
2: Ja, maar ik hoorde Frank gisteren bij Vincent Live ook wel zeggen, zeg, hey, het gaat een beetje omweren met die onnozelheid. Dus ja, ik ben benieuwd hoe Frank erin staat. Ja. En om middernacht onze tijd, dan vliegen de Rode Duivels naar LA. Zondag spelen ze tegen Iran. Een wedstrijd dus met verscherpte veiligheidsmaatregelen, maar de voetbalbond werd al gerustgesteld. De FBI heeft gezegd, we've got this. En op sportief vlak ook geen zorgen. Lukaku, Trossard, de Ketelaren, ja, drietal dat gisteren nog even een beetje kalm moest doen, is straks tegen zondag gewoon inzetbaar.
0: Ward Lemmelijn is al Belgisch-Europees en 7 keer wereldkampioen indoor roeien. Maar een tijdje geleden heeft hij het roer omgegooid. Ja, hij wil nu wereldkampioen Hyrox worden. Een soort loop-fitness-race die steeds populairder wordt. En dit weekend is het zover, het WK Hyrox in Stockholm, Zweden. Dag Ward, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen. Dag Maarten, dag Dorothee.
2: Hallo.
0: Eerst en vooral, Ward, ze konden jou niet vinden. Waar zat je?
3: Tot aan het verstoppen, ik wou absoluut niet bij jullie bellen. Nee, ik was gaan loslopen. Maar wel op tijd terug.
2: Ah, ja, ja, oké, wat zijn. Ja, we kunnen de Ward niet vinden. Ja, jouw reeks op VTM Go kreeg de titel Ward gaat hard. Je hebt je in 100 dagen voorbereid voor dit WK. Hoe hard ben je gegaan?
3: Ja, toch wel hard, moet ik zeggen. Ik heb altijd 2 à 3 trainingen per dag gedaan. Altijd om 5 uur opgestaan. Om 5:30 was ik meestal allemaal de eerste training aan het doen, want ik combineerde nog mijn top in het onderwijs. En dan ja, op trainingskamp en zo geweest. Dus ik heb er denk ik wel alles aan gedaan. En momenteel voel ik me heel fit. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Dus dat is een goed teken, denk ik.
2: Ja, en wat zijn precies de stappen die je moet doorlopen op dat WK?
3: Ja, dus zo meteen ga ik naar de hal, uw borstnummer halen, opwarmen en dan is het gewoon zo hard mogelijk vlammen voor hopelijk iets minder dan 56-57 minuten.
2: Ja, en wat moet je in die 56-57 minuten allemaal doen?
3: Ja, dus dat is 8 kilometer lopen en tussen die... Allee, om de kilometer staat er een zware krachtproef op je te wachten. En dat is eerst ski-urg. Dat is zo'n skitoestel. Dan is het een slee duwen van 250 kilo. Een slee trekken van 200 kilo. Dan is het burpee broadjumps voor 75 meter. Dat is roeien voor de kilometer. Dan is het farmer carries. Zware kettlebells voor 200 meter. En dan hebben we nog lunges. Met een zak van 32 kilo en dan nog om af te sluiten 100 walbals van een bal van 9 kilo.
2: Als de hel een WK was. Hè?
0: En dat is allemaal in 57 minuten.
2: Oh,
3: ja, hopelijk. Ja, hopelijk. Zeker.
2: Mag ik dat vragen? Hoe groot is de kans dat je ook effectief wereldkampioen wordt?
3: Ja, dat is super moeilijk in te schatten, omdat er het is een heel breed deelnemersveld en er steekt altijd wel zo iemand anders bovenuit. Dus het gaat ook wel van de fitheid van de dag afhangen en iedereen heeft hier natuurlijk naartoe gewerkt. Dus dat is een lastige om te zeggen, maar ik ga gewoon van mijn eigen sterkte uitgaan. Ik voel me goed en ik ga gewoon van in het begin volle bak gaan en dan zien we waar we uitkomen.
0: En dat roeien, dat heb je nog gedaan, hè? Dus daar kan je wel voorsprong pakken, hè?
3: Voilà, dat is voor mij niet onbekend.
2: Is er ook nog een beetje ruimte voor sightseeing eigenlijk daar in Stockholm?
3: Ja, zeker. Nee, eigenlijk totaal niet. Gisteren gewoon van de luchthaven naar het hotel. En dan zijn we iets gaan eten met de groep. Ja, wel zeker een kilometer door het centrum gewandeld. Allee, centrum. Ja, zo wat. Een industriezone hebben gezien.
2: Nu, leuk. Daar staat Stockholm ook onbekend natuurlijk. Hè, om zo'n mooie industrie.
3: De zware industrie.
2: En wat eet je dan zo op restaurant?
3: Gisteren, het staat ook op de socials, je moet maar eens kijken, van waar het gaat hard. Maar gisteren was dat ja, vooral koolhydraten, hè, voor zo'n carb-loading, wat marathonlopers en zo ook doen. En dat was vooral heel veel pasta en brood.
2: Allee, dat is zo'n beetje hetzelfde als wat ik zou bestellen op restaurant. Dus dat hebben we dan toch gemeen waard.
3: Top.
2: Stel, je haalt goud, wat is het eerste dat je doet na de finish?
3: Een frisse chocomelk drinken.
4: Niet te zot, hè.
3: Ja, dat is al zot.
2: Dat is al heel zot. Dit weekend het WK High Rocks in Stockholm. Wart gaat hard. En voor goud, hè.
4: Zeker wel.
2: Dat onthoud ik wel na dit gesprek.
4: Absoluut wel.
2: Wart Lemmelijn, superveel succes. Ja?
3: Dankjewel.
2: Bedankt, man.
4: Doe dat goed, hè, Wart.
3: Succes. Merci voor de steun. Goedemorgen.
4: De Bausa. Dit is Magnetic in de ochtend. Goedemorgen.

0: 8 met de Bousa. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. En het is warm. Net bij ons in de show, Bart Lemmelijn doet dit weekend mee aan het WK High Rocks in Stockholm. Vanavond bij Vincent Live in de show, Julia en Hanne van K3 met de zomersingle De Zomer van Oya Lele.
1: En ze staan ook op onze foute party over exact 1 week. Volgende week vrijdag 26 juni, Flanders Expo. Eerst vanaf maandag hier bij Q de Foute 728. Je kan nog tot zondagavond om 7 uur stemmen op jouw favorieten via de Q-app en via qmusic.be.
0: De foutste DJ van Leuven. Die van ver een beetje op Jonas van Geer lijkt. De Jordi is in de building. Zometeen 7 minuten 28 seconden foute muziek in de mix. Ideaal om goed wakker te worden op deze vrijdagochtend.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
11: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Vanaf maandag hier bij Q de foute 728 en het weer zit mee. Foute muziek wordt beter als de zon schijnt. We gaan dat bewijzen. Nee, de Jordi gaat dat bewijzen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Mannekes, ik heb een paar keren goed nieuws. 1. De Jordi is in de

0: En ook een klein verspenningsje. Morgen worden we allemaal wakker met een venijnige kater. Maar eens dat volgende in de man, terug grote Jan, zegt dat de Jordi het gezegd heeft. Ciao, Bellas.
1: Ja. Ook elke keer dat hij zegt, jawel, moet ik nog luid op lachen. Dat is zo onnozel, maar ik ga daar goed op de Jordi.
2: 7 minuten, 28 seconden foute muziek in de mix van de Jordi. We zijn nog één weekend verwijderd van de foute 728 en nog één week van de foute party.
3: Maarten en Dorothee.
2: Weerman Frank is jarig, hij wordt 53 vandaag. Eerder vanochtend kon hij bellen met zijn favoriete auteur Karen Slaughter.
1: Ja, hij is een gigantische fan van haar thrillers. Hij heeft er al vaak over verteld in de show. En Karen die zei ook meteen ja. Toen wij vroegen, wil jij Frank misschien niet verrassen voor zijn verjaardag? Als je nu zelf benieuwd bent naar die boeken, of je bent misschien al fan. We hebben een paar exemplaren van haar allernieuwste boek. Dus dat is ook heel fijn, hè? Zo aan het begin van de grote vakantie, als je misschien op reis gaat. Laat iets weten in de Q-app als je er eentje wil. Ik heb nog heel snel een quizvraag verzonnen. Okay. Wanneer weerman Frank Dubocage jarig is, weten wij allemaal. Maar wanneer is Maarten van Quali jarig?
2: Oh, wat moeten we nu weer niet over mij gaan?
1: Ja. Wanneer is Maarten van Quali jarig? Laat het weten in de Q-up als je graag het nieuwste boek van Karen Slaughter wil lezen, waar dus weerman Frank fan van is die vandaag jarig.

0: De overheid behandelt nu nog maar dossiers uit 2010. Vooral doordat ons scholenpatrimonium zo verouderd is en de vraag dus heel hoog is. En ook de bouweisen alleen maar strenger worden. Dat betekent dat als je nu een kleuter hebt die net op school start en de school wil vernieuwen, dat je kind dat gewoon niet meer zal meemaken. Bevoegd minister Zouademir voorziet deze legislatuur wel extra budget voor die verbouwingen, een recordbudget zelfs. En het zal welkom zijn, want de bouwmaterialen die blijven maar duurder worden. Door de oorlog in het Midden-Oosten houdt dat eigenlijk al maanden aan. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld nu alweer de helft duurder dan begin dit jaar. En twee op de drie bouwbedrijven rekenen daardoor op dit moment meer aan dan op hun oorspronkelijke offerte. Ze moeten, zeggen ze, omdat het zo snel gaat. Gemiddeld gaat het om 3% meer en dat lijkt niet zoveel, maar op pakweg 400.000 euro is dat wel 12.000 euro extra.
1: Dankzij Weerman Frank zijn verjaardag kunnen wij een cadeautje uitdelen. Als je een boek van Frank's favoriete auteur Karen Slaughter hebt gewonnen, dan krijg je sowieso nog een berichtje terug van ons. En Frank, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jouw exemplaar van dat boek komt er natuurlijk ook aan, ideaal voor in de vakantie. En ja, zo voor de rest hebben jouw vrouw en dochters bijvoorbeeld jou al in de watten gelegd voor je verjaardag.
2: Wel, mijn vrouw die slaapt nog. Die heeft een vrije dag vandaag, dus ga ik die nog wel laten slapen. En de kinderen, die heb ik al gezien, die hebben gelukkig een verjaardag gewenst. Natuurlijk, ja, we zijn met examens bezig, alle twee. Dus ik heb ook gezegd van focus maar op de examens en dan zien we later wel.
1: Ah ja, maar het was niet dat er vlaggetjes ophingen in de living of zo? Of...
2: Nee, maar ja, nogmaals, zijn examens.
1: Snap het.
2: We moeten ze daarmee bezig houden gewoon.
1: En voor wie trouwens nog nieuwsgierig was, het antwoord op de quizvraag was... Maarten van Kwalli is jarig op 20 juni.
3: Ja.
1: Dus dat is morgen. Dus niet vergeten, hè, Frank?
2: Nee, maar ik ben dat niet vergeten, want ik weet het maar al te goed. Dat je een dag later verjaart, ja.
3: Frank.
2: Ja.
3: Op je verjaardag vandaag dus doe jij de Deilen 99. Als ze doorgaat, hè...
2: Ik weet het.
3: Die hitte en dat onweer ziet er niet goed uit.
2: Nee, ik heb zelf contact ook gehad met de organisatie. Ik heb een veel succes gewenst met een enorm moeilijke beslissing die ze gaan moeten nemen.
4: Maar jij komt hier gewoon zo wat uitlachen. Zo. Succes!
2: Nee, want ik heb natuurlijk wel alle details en zo naar hen doorgegeven. Hè, van, maar ja, ze gaan door... ook een beetje afwachten wat voor een waarschuwingsniveau uitgeroepen wordt. En voorlopig is die nog altijd, is er eigenlijk geen waarschuwing voor zware onweer vanuit het KMI. Dus ik heb gezegd dat dat waarschijnlijk wel geel gaat worden. Misschien oranje in het slechtste geval. Maar ja, we gaan moeten afwachten sowieso. Natuurlijk.
3: Om 3 uur nemen zij een definitieve beslissing. Hoe ziet jouw dag er nog uit? Ga je dan voorbereiden nog? Of gewoon afwachten?
2: Rusten. Ja, voorbereiden in die zin natuurlijk alles klaarleggen. En voor des veel rusten. Een boek lezen bijvoorbeeld.
3: Ah ja.
2: Mijn boek is bijna uit van Karen Slaughter, dus dat ga ik straks...
1: het volgende komt eraan. Ja.
2: Het volgende komt er toch aan, voilà. Het is dat.
3: Ja. Oké, heel goed. Maar dus, dat is het menu van vandaag. Het voelt als 39 graden, horen wij hier. En dan stevige onweders die vanavond wel eens kunnen voorkomen. En hoe zit het dan voor de rest van deze hittegolf-vibes?
2: Wel, morgen is het dan zo'n 29 tot 32 graden. Gaan we eerst zonnig starten. Het is opnieuw aan het eind van de dag dat er kans is op onweer. Vooral dan toch in het oostelijke deel van het land. Zondag zou wel eens kunnen dat het 's ochtends al aan het onweren is. Dat trekt dan door richting Nederland. Dan is het weer droog met zon. En tegen het eind van de dag wordt het opnieuw onweerachtig 31 graden. Maandag 35 opnieuw. Dus het wordt echt wel heel warm op maandag. Dinsdag 33, ook veel zon nog altijd. En dat blijft maar doorgaan. Hè. Woensdag 30, donderdag 29. Dus het zou wel eens een serieuze hittegolf kunnen worden.
3: Oeh, stevig. Dankjewel, Frank. Tot morgen. En nog eens gelukkige verjaardag.
1: Morgen is het.
3: Ja.
1: Zaterdag. Hebben jullie afgesproken en mag ik niet mee?
3: Nee. Tot maandag.
2: Ja, hij komt, Maarten komt kijken naar de aankomst, hè. Van de Deilen 99.
1: Dat is lief, Maarten. Dat had je echt niet moeten doen.
2: Ik heb dat ook is enorm geapprecieerd, zoiets. Ja.
1: Maar bij de aankomst ga je zeker nog een kilometer doorwandelen, hè. Want je wil 100, hè.
2: Ik had het vorig jaar, heb ik 100 gedaan, ja. Ik weet niet of ik dat dit jaar ga doen, 99 is misschien ook wel een keer. Dat is wel eens een leuk getal.
3: Dan gaan wij toch alvast trots zijn bij 99.
2: Ja, voilà.
3: Ja.
1: Tot maandag, Frank.
2: Tot maandag.
1: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Daar moet je een half uur extra rekenen. En het gaat ook nog traag op de Brusselse ring ter hoogte van Anderlecht. Daar moet je 11 minuten erbij tellen.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Dorothee's Doordenker.
1: Er bestaat geen...

0: Alex Warren. Wakker worden met de Fever Dream, terwijl de temperatuur genadeloos stijgt vandaag. Vandaag voelt eigenlijk als een Fever Dream, hè? Heel de dag door. Goedemorgen, 8:08.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, zeg, kijk eens, we zijn al aan de laatste auditie vandaag. Nadien beslis jij wie over exact één week het foute anthem zingt op de foute party. Aan de reeks kanshebbers voegen wij nog één iemand toe. QDJ Matthias van den Bulke is opnieuw vroeg op pad. Goedemorgen.
2: Dat klopt, Maarten en Dorothee. Ik ben terug vroeg uit de veren, maar ik ben niet zo ver van mij bij mij thuis, want ik ben in Gent. Hier gaat er over een week in Flanders Expo het foutste feestje van het jaar zijn. Maar ik sta aan de andere kant van de loop, want hier ben ik bij Fiberklaar. En bij Fiberklaar werd er een Lina. En ik vroeg me af, ga ik Lina kunnen herkennen aan het een of het ander of zo? Ja. Maar als je achter mij kijkt, dan gaat het niet zo moeilijk worden om Lina te moeten herkennen, want er staat in een banner met een groot op Lina Whisper, de foutste stem op de werkvloer. Wow. Dus de verwachtingen zijn zeer hoog.
3: Waanzinnig, zo'n hele banner.
4: Toch ook wel zot, hè? Die kan dan eigenlijk, alleen mocht zij het worden, de vrijdag na het werk gewoon oversteken naar Flanders Expo.
0: Dat is wel handig, inderdaad.
4: Ja, zot is dat. Chill, ja.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: je zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.
1: Op

0: foute 728. Q-Music.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
7: Aldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Maarten en Dorothee.

0: Despacito. Ja, past wel vandaag natuurlijk. Het laatste foute uur zo meteen, want vanaf maandag is elk uur een fout uur. Maandagochtend om 6 uur beginnen wij aan de foute 728.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Die kennen we ook op maandag, want het hele weekend zal je kunnen stemmen voor jouw foute favoriet. Al 4 audities zijn achter de rug en die mensen hebben 1 ding gemeen. Zij willen allemaal graag over exact 1 week op het podium staan van de foute party.
0: Zometeen is het tijd voor de auditie van Lina uit Oosterzeele. QDJ Matthias van den Bulke is aan de overkant van Flanders Expo, want daar werkt Lina dus bij Fiberklaar. Matthias, is Lina er klaar voor?
3: Ja, Maarten en Dorothee, we gaan het daar zelf vragen. Lina staat naast mij. Lina, ben je er klaar voor?
4: Volledig.
3: Ja?
4: Ja.
3: Het zit zo dat het bedrijf, de collega's, hebben jou eigenlijk naar voren geduwd als vertegenwoordiger van Fiberklaar om te zingen. Waarom hebben ze jou gekozen en geen andere collega?
4: Ik ben gewoon heel luid.
3: Heel luid, heel luid. Ja, ja, oké. Dus dat is positief.
4: Ja, ik zing ook redelijk veel. En wat dat Christophe ook heeft aangegeven als hij gebeld heeft. De week ervoor hadden we een bedrijfsfeest. En heb ik nogal luid gejuicht en meegezongen.
3: Ja.
4: Dus ja.
3: Dus jij bent echt het feestbeest onder de collega's?
4: We zijn maar een paar, maar ja.
3: Ja. Jij bent misschien het meest toonvast?
4: Blijkbaar.
3: Dat zijn natuurlijk hoge... De lat wordt meteen hoog gelegd. In elk geval, je gaat zo meteen zingen. Heb je daar stress voor?
4: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Daar is daar ook een reden voor, denk ik, want het is echt met publiek. De collega's gaan hier allemaal rondom jou staan. Want, sorry, heel de vloer is in foute thema. Het is fantastisch.
0: Ongelooflijk.
4: Ja, ze hebben heel hard hun best gedaan. Ik kwam terug uit verlof en ik zag overal mijn gezicht in het gebouw. Ik zag banners aan het straat, overal alles.
3: Het is een soort van campagne die gevoerd is.
4: Ja, ze zijn al naar tankstations geweest, naar winkelcentra.
5: Allee.
4: Dus,
3: crazy.
4: Ja.
3: Allemaal omdat ze stemmen willen ronselen, uiteraard, voor jou. Want het is zo, stel dat je wint, dan mag je alle 50 je collega's meepakken. Zijn dat er 50 in totaal of zijn dat er nog een beetje meer?
4: We zijn met een beetje meer, maar niet gigantisch veel meer.
3: Dus gaan we een selectie maken van wie is de tofste, wie mag er weer.
4: Inderdaad.
3: En is die selectie al gebeurd in je hoofd?
5: Ja, ja.
3: We gaan jou laten zingen, Lina, zo meteen. Ik zou zeggen, de stem al een beetje opwarmen.
4: La la la la la la la.
3: Ze is er helemaal klaar voor.
0: Oké, aan het begin van het foute uur is het ook echt aan Lina.
1: De foutste stem op de werkvloer.
6: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: Spyro's back met Material Lover. 8:50. Misschien heb je het al zien passeren online. QDJ Bert de Kok heeft de droom van heel veel mensen beleefd. Hij heeft Tom Holland en Zendaya ontmoet. De première van de nieuwe Spider-Man film waar ze allebei in meespelen was in Amsterdam. Maar wij moeten hier nog wat langer wachten tot eind juli. Bert had zichzelf voor de gelegenheid helemaal geschminkt in Spider-Man zoals de kindjes.
1: Kan toch niet?
0: Dat is echt wel goed gedaan. En zo sprak hij dus met hen. Hij vroeg, wat moeten wij doen tot de film uitkomt? Hoe moeten wij ons ondertussen bezighouden?
2: Hi.
1: Hello.
2: Hi.
1: Love the face paint.
3: Oh, thank you so much. Yeah. I have a question. You know the movie, I'm very excited about it, but it's only coming out next month, so we have a month to prepare ourselves.
2: Yes.
3: So what should we do to prepare ourselves? Are there things we need to see, things we need to listen to?
2: I would say watch all of our Spider-Man's previous, just to keep you caught up. I guess that would also mean a couple Avengers movies as well.
4: Hiya.
5: I love your face paint. Oh,
3: thank you so much.
4: I would just go back and get some real MCU nostalgia. Go and watch Iron Man 1, Cap 1, Thor 1, the early Avengers movie, just because this movie to me feels like it fits into that category somehow. It feels like the beginning of a new chapter.
6: Ja, wel lief, ze geven allebei een compliment. Nice face paint. Ja. Dus ze zijn wel onder de indruk.
0: Hij valt op, hè.
6: Ja, en ze raden dus gewoon aan om dingen te herbekijken of opnieuw te gaan lezen.
0: De maar eerste films, hè.
6: Ja, dat is zo zot hoe Tom Holland zo echt in slang spreekt, hè. Zo de MCU, de Marvel
0: Comics Universe.
6: Zegt zo Iron One, zo dus ja, de Iron Man.
0: De eerste Iron Man film.
6: Maar inderdaad, dat
0: is eigenlijk de enige die ik al gezien heb.
6: Ik heb wel ook wat Avengers en zo gezien.
0: Okay.
6: Als je die allemaal wil zien, dan heb je wel even werk.
0: Maar wel shout-out naar Bert, want het is heel cool om te zien zo Tom Holland en Zendaya zo met de Q-Music microfoon.
6: Hij heeft dat heel goed gedaan, hè.
0: Ja, super cool.
6: En ook net cool. Door zo die Spider-Man, ja, je breekt ineens het ijs, je doet iets dat opvalt, je staat daar niet zoals een andere reporter die zo heel toch, serieus wil doen.
0: Dat kan hem toch, hè?
6: Ja, heel tof.
0: Heel trots op Bert. Heel goed. Om middernacht onze tijd vliegen de Rode Duivels naar LA. Zondag spelen ze tegen Iran. Een wedstrijd met verscherpte veiligheidsmaatregelen door de gespannen situatie tussen de VS en Iran. Eerder deze week vroeg luisteraar Jill uit Antwerpen zich af of onze koning ook naar de matchen kijkt. En hoe dan? Onderzoeksjournalisten als we zijn, zijn we dat gaan uitzoeken. En royaltyjournalist Wim de Handschutter kon ons voorzien van het antwoord.
7: Koning Flip volgt de wedstrijd van de Rode Duivels op de voet. Ik zou zelfs durven zeggen dat hij supporter nummer 1 is. Zondagavond gaat hij ongetwijfeld België-Iran kijken. En misschien vraagt hij de Japanse keizer en keizerin om mee te supporteren. Want die komen op staatsbezoek naar België en ze logeren bij Flip en Mathilde. In het verleden heb ik het zelf al meegemaakt dat ik met de koning na de Rode Duivels kom kijken. Dat waren we op officiële reis, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Turkije. En zaten we in een bar voor een groot scherm met de Belgische delegatie, met Belgisch bier in de aanslag. En als België doorstoot op dit WK, ga ik er ook vanuit dat hij de oceaan gaat oversteken om de Rode Duivels live aan te moedigen.
0: Ja, hoe zou je zelf zijn natuurlijk? Hè? Dan kan je er ook een beetje een beeld bij vormen.
6: Ja.
0: Zo met de Japanse keizer in de zetel in het Koninklijk Paleis met vermoedelijk Belgisch bier.
6: Het zou nozel zijn om dan, Hollands bier
0: te schotelen. Dat zou nozel zijn. Bruno Mars komt eraan, net voor 9. En Eric Prydz.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Scholen wachten gemiddeld 16 jaar op een verbouwing. Doordat zoveel scholen in Vlaanderen verouderd zijn, lopen de wachtlijsten voor subsidies in snel tempo op. De overheid behandelt nu dossiers uit 2010. Zo'n innovaties kosten natuurlijk veel geld. De scholen kunnen niet verder zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoual Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En dat zal nodig zijn, want de prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven ze stijgen. Isolatiemateriaal bijvoorbeeld is nu alweer de helft duurder dan begin dit jaar. En daarom dekken al maar meer bouwbedrijven zich in, zegt de Bouwfederatie.
3: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
2: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de offerte. En Iran gaat een klacht indienen bij de Wereldvoetbalbond FIFA omdat ze te veel tegengewerkt worden tijdens het WK. Dat gaat door onder meer in de VS, maar door de spanningen tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten mogen de Iraanse spelers bijvoorbeeld geen supporters meenemen. Ze mogen ook pas de dag van de match de VS binnen en moeten direct daarna weer naar Mexico. En daardoor kunnen ze zich niet optimaal voorbereiden. Het wordt 35 graden. Het kan zelfs nog warmer aanvoelen door de luchtvochtigheid. Er is ook kans op onweer. Dit weekend ook, maar ook dan veel zon en 32 graden.
4: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de E429 is dat tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 20 minuten extra.
1: De allerlaatste auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Na het weekend weten wij wie het foute anthem zingt op de foute party. Lina is de laatste die een worp doet naar die eer. Matthias van den Bulke, komt het goed daar, denk je?
5: Ja, Maarten en Dorothee, Lina van Fiberklaar is er denk ik helemaal klaar voor. We gaan er zo meteen aan beginnen. Dus ik heb nog 1 vraag voor de mensen hier achter mij. Dat zijn de collega's van Lina. Of dat zij er wel klaar voor zijn. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Het was een overbodige vraag. Dit is Lina.

0: Fish en Isa Tarsi.
1: Wow!
0: Dat heeft ze goed gedaan! We beginnen het foutuur met de legends van.

0: Dat laatste foutuur van dit seizoen voor ons, hè. Jezus toch, het gaat snel, hè. Ah ja, volgende week fouten 728.
1: Ja, maar ja.
0: Ik word er al wat melig van.
1: Ja, maar ja, het is veel meer foute muziek.
0: Ja, ja, ik weet het.
1: Ja.
2: De Fout System. De werkvloer.
0: De laatste auditie zit erop. Stemmen kan vanaf nu via qmusic.be of in de Q-app.
1: Ja, bent even ook aan het nakijken. Er zit ook een handig filmpje bij. Dan kan je ze nog eens allemaal aan het werk zien. Mocht je deze week een auditie hebben gemist. En dan kan je dus echt goed doordacht een keuze maken.
0: Heel goed idee. Kies wijs. De winnaar mag over één week de foute party openen met het foute anthem. Toch wel een belangrijke keuze. Matthias van den Bulke, is Lina er al wat bekomen van haar performance?
3: Oh my god, Lina, hoe voel je jou?
4: Moe?
3: Op de foute party ga je ook moeten kunnen presteren, hè?
4: Ja, dat is waar. Maar dat zal wel lukken.
3: Ben je blij van je prestatie?
4: Ik denk het wel, maar met zo'n team, wat kan ik anders zeggen?
3: Wat vindt de rest ervan? Ja, ik denk dat het goed was. Je was onze laatste kandidaten, dus het is nu afwachten. Waarom moeten ze zeker op jou stemmen? Waarom moet jij op dat podium van de foute party?
4: Gewoon mijn collega's. Ik gun het hun. Ze hebben zoveel gedaan voor mij. Ze gaan waarschijnlijk gigantisch veel stemmen ronselen. Ze verdienen het met al de tijd en moeite dat ze erin gestoken hebben. En ik ben maar collateral damage.
3: Lina was geweldig. Ze was onze laatste kandidaat. En binnenkort weten we dus of dat Lina op het podium staat van de foute party of toch iemand anders.
0: Oh, wat een feest. En wat een feest is dat daar ook. Hè?
1: Ja, dat kunnen ze. Dat wordt al niet meer afgepakt.
0: Nee, dat foute feestje
1: hebben ze sowieso gehad.
0: Echt een hele goede teambuilding. Zeg, deze past ook wel bij het weer vandaag. Gevoelstemperatuur 39 graden. Beetje Lucenzo.

0: bellen.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Hoogstraten aardbeien. Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Want daar is Maya de Bij.
8: Yeah. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
7: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
8: Tickets en info via studio100.com.
9: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
10: 10, goedemorgen. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar moet je 25 minuten extra rekenen.
11: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
12: Het leukste spel van de wereld elke dag om 9:30 vandaag met Natasha uit Berendrecht. Goedemorgen.
13: Goedemorgen Maarten, Dorothee.
10: Hallo.
12: Natasha, je bent zo vrolijk. Wat doe je van werk?
13: Ik ben filiaalmanager in een schoenenwinkel.
12: Oké. En moet je dan zelf ook verkopen?
13: Ja, dat hoort erbij, ja.
12: Waar moeten wij rekening mee houden als wij een schoen kopen?
10: Allee, Maarten. Ja, of hij past, hè. Ja,
13: ja, dat is al heel belangrijk.
12: Ja.
13: Het makkelijkste trucje is eigenlijk om je voet helemaal naar voren te schuiven. Ja. En dan moet je er perfect ene vinger tussen krijgen van achter. En dat mag niet te los zitten, dus dan je vinger moet...

0: 50 paar. En ik heb er al terug opzij staan in de winkel om te kopen.
1: Met een beetje personeelskorting, mag ik toch hopen?
0: Ja, dat is alle geluk wel.
1: Ah, oké. Okay. Hoeveel verdien je elke maand netto, Natasja?
0: 2511,40 cent.
1: Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we ervoor. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
1: Wat is de voornaam van de cowboy in de filmreeks Toy Story?
0: Pas.
1: Welke Belgische gemeente is ook een hit van ABBA?
0: Waterloo.
1: Wat heeft de hoogste snelheid, licht of geluid? Wat is de nationaliteit van voetballer Cristiano Ronaldo?
0: Portugees.
1: Welke VRT-journaliste is vorig weekend getrouwd met Geert Meijfreud?
0: Pas.
1: In welk land kan je de Taj Mahal bezoeken?
0: Pas.
1: Welke alcoholische drank wordt aan een traditionele Irish coffee toegevoegd?
0: Pas.
1: Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord zingen?
0: Pas.
1: Wie is de huidige premier van Italië?
0: Pas.
1: Wat is de volledige naam van het spel GTA?
0: Grand Theft Auto.
1: Wat is de voornaam van de cowboy in de filmreeks Toy Story?
0: Sheriff Woody.
1: Welke VRT-journaliste is vorig weekend getrouwd met Geert Meijfreud?
2: Dat was Fatma Taspinar. Die had je nog nodig en dan 1, 2, 3, 4 andere ook nog.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat was te niet.
1: Dat was te niet. Je was goed vertrokken, hoor. Je was echt vol zelfvertrouwen wel begonnen. Dus dat is toch ook een mooie eigenschap, hè? Dat je echt wel springt en meteen begint te gaan.
2: Ja.
1: Dus...
0: ja, normaal niet één van mijn sterkste eigenschappen.
1: Maar... oh, en vandaag heb je dat toch kunnen bovenhalen. Dus het zit er toch ergens in.
0: Ja, toch wel.
1: De Taj Mahal die staat in India. Whisky voeg je toe aan koffie voor een Irish coffee. Het voltooid deelwoord van zingen is gezongen. Meloni is de huidige premier van Italië. En zo kom jij aan 5 juiste antwoorden binnen de tijd. Dus een troostprijs van €50. Is dat eventueel genoeg voor een paar schoenen met personeelskorting?
0: Ja, eigenlijk de schoenen die ik opzij heb staan.
1: Oh, voilà, we zijn bij deze betaald. Natasja, maak er een fijn weekend van.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel voor jullie ook.

0: Vlasoha, we Vlasoha, exact kwart voor tien. Vanavond bij Visit Live in de show, Julia en Hanne van K3 met hun zomersingle De Zomer van Oya Lele.
1: En ze staan ook op onze foute party over exact één week, volgende week vrijdag 26 juni in Flanders Expo. Je kan nu kiezen wie de foutste stem moet worden op de werkvloer. Ze staan allemaal op qmusic.be en de winnaar zingt het foute anthem op de foute party.
0: Eerst vanaf maandag hier bij Q, de foute 728. Je kan nog tot zondagavond 7 uur stemmen op jouw favorieten via de Q-app en qmusic.be. Deze gaat vermoedelijk betrekkelijk hoog landen, als het aan mij ligt toch. Ik heb hem lekker hoog gestemd. De Solero, El Calipo, De Cornetto e Ti Amo. Olé! Fiesta, De Gasolina. Por la noche yo, yo, yo. Even serieus in het foute uur. Baila, De Gasolina. De Solero.

0: Axel of 2 uur op Q-Fout Radio. Luister via DAB+, in de Q-app of op qmusic.be. Proud to be fout.
1: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
14: Goedemorgen. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent per liter af en daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en de benzineprijs schommelen al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. Scholen wachten gemiddeld 16 jaar op een verbouwing. Doordat er zoveel scholen in Vlaanderen verouderd zijn, lopen de wachtlijsten voor subsidies in snel tempo op. De overheid behandelt nu de dossiers uit 2010. En zo'n renovaties kosten veel geld, dus scholen kunnen niet verder zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoual Demir investeert deze legislatuur wel 3,2 miljoen extra om meer scholen te helpen. Als het van consumentenminister Beenders afhangt, dan moet je binnenkort exact weten wanneer je pakje ten laatste geleverd wordt. Het dient een wetsvoorstel in om komaf te maken met vage leveringstermijnen. Die worden te vaak niet gevolgd en bedrijven dekken zich dan in bij vertragingen. En 2 op de 3 Belgen weten na een overlijden helemaal niet welke papieren ze in orde moeten maken. Dat blijkt uit een bevraging van uitvaartbedrijf Dela.
15: Mensen denken vaak dat de uitvaart regelen dat het drukste is. Maar na die uitvaart is dat voornamelijk die nalatenschap regelen. Alle instanties aanschrijven. De overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnementen.
14: Experts raden daarom aan om de info daarover te verzamelen voor je nabestaanden. Tot 35 graden vandaag en het kan nog warmer aanvoelen door de luchtvochtigheid. Er is ook kans op onweer, dit weekend ook, maar dan ook veel zon en 32 graden.
13: Ondertussen staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra rekenen tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Ook 9 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen, E17, 12 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
16: Music.
0: Matthias van den Bulke.
13: Zometeen je favoriete bedweter. Klinkt misschien niet zo goed, maar het is wel een goede gast met een goede song. Na Sia.

hij zingt er wel over Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik heb hem ooit ontmoet op een evenement van Q-Music. En op het eerste gezicht ziet dat er een super sympathieke gast uit, eerlijk gezegd. Vandaag is de sympathiekste dag van de werkweek. Het is vrijdag. We gaan nog een keer samen alles geven. En dan bijna weekend.

Sandra uit Beveren blijft straks nog een beetje hangen op het werk. Ze organiseren daar een barbecue vandaag. Ah, ideaal. We hadden er gisteren ook eentje met de collega's. Het was heel gezellig, maar wel heel warm. En we hebben ook een serieuze plensbui gehad. Maar eerst nog een beetje werken, hè, Sandra. Veel succes daar en de groeten aan alle collega's.

deze zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Hoppa.

0: foute 728. Q-music. Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Geraakte jij aan mijn stek met friet?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: de Vos Lemmes.
0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

Het raakt Irene. Want het is vandaag de sterfdag van haar papa. En daar gaat het uiteraard ook over in deze How Do I Say Goodbye van Dean Lewis. Repeat of niet? Mooie song met een hele mooie boodschap achter natuurlijk. Want afscheid nemen, ja, dat is niet evident. Daar zit geen handboek bij. Topic en Becky G, die zeggen voorlopig nog geen goodbye. Ze doen het heel goed in repeat of niet. Ook niet echt onlogisch, want ja, de zon schijnt. Het is meer dan 30 graden vandaag, 35 graden. En het zal aanvoelen als 39 graden. Ja, dan vallen zomerse liedjes altijd in de smaak bij onze luisteraars. Dat heb ik al gezien de voorbije jaren. En zeker op een vrijdag gaat het volgens mij ook weer heel positief zijn vandaag. Sorry Papi klinkt gewoon als de zomer. Maar you never know, we gaan het toch nog eens testen. Wat vind jij ervan? Geef je mening over Sorry Papi in de Q-app. Dat is

Happy van Topic en Becky G. Repeat of niet? Dus een niet voor Dominique uit Menen. Geef mij maar Last Christmas, Matthias van Wham. Om een beetje af te koelen. Allee, Dominique. Ja, I love Wham. En Last Christmas zal wel zijn. Maar dat is voor een andere periode in het jaar. Jasper uit Genk, die vat deze goed samen. Becky G kan zo goed, zo mooi en zo sexy zingen. Oeh, sexy zingen het zal wel zijn. Ik veronderstel, Jasper, dat dat een repeat is voor jou. Dan nog een berichtje van Enrico uit Genk. Ook fans vanuit Genk. Laat die hittegolf maar komen. Voor mij is het een absolute repeat. Ook aan de andere kant van het land, in Ingelmunster, in West-Vlaanderen, is het een repeat voor Anne. Yes, zomerse vibes, Matthias, ik hou ervan. Gerre uit Forselaren, die zegt repeat, natuurlijk. Dit nummer maakt Sander uit Zarren zeer gelukkig. En hij is ook heel gelukkig met het feit dat hij binnenkort papa wordt. Oh, sorry, papi. Ah ja, ik heb hem, Sander. Nu al een dikke proficiat. En wens uw vrouw een goede bevalling. Luc uit Rotem heeft ook een repeat gestuurd. Lekker zomerse vibes, Matthias. Laat nog maar eens doorgaan. En ook Steven uit Lede, die zegt, ik krijg er een vakantiegevoel van. Dus bij mij is het een dikke ja. Alright. Ja, het is duidelijk, hè. Sorry, papi. Ga door naar Vincent Live.

0: Ga je vandaag het beste vertoeven, denk ik. In the shadows, the Rasmus back your music. Het is een speciale dag voor Miles Smith vandaag. Waarom, dat hoor je zo meteen. Na een fout plaatje en de files. Want ondertussen is het 10:30 en er zijn 4 files van langer dan 5 minuten op dit moment. De langste file die staat zoals gewoonlijk op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten moet je bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West schuif je 16 minuten aan. Dan richting Gent, ook vertragen 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En als je onderweg bent richting Antwerpen op de E17, reken ook op 8 minuten extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, Belle Perez hier. Ja, één van mijn

0: Zanecht veel Q-hits op eigenlijk. Deze Gold bijvoorbeeld. De man mag zeer trots zijn. Miles Smith, zijn debuutalbum kan je dus nu overal streamen. En het heet My Mess, My Heart, My Life.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
0: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Mannekes.
7: Bompi.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bompi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel.
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Q. Q music.

laatste keer als Q-Tops opschijf. De soundtrack van de nieuwe Toy Story. Misschien een leuk idee voor dit weekend. Naar de film gaan. In de cinemazalen is er wel airco. Als je per se de hitte wil ontlopen, natuurlijk. Leen uit Opwijk die gaat vanavond de hitte niet ontlopen. Ze gaat er gewoon letterlijk in lopen. In Torhout gaat ze naar de Nacht van Vlaanderen. Een loopwedstrijd. Ik ga er ook zijn, beste Leen. Niet om te lopen, voor alle duidelijkheid. Zot. Maar wel om te supporteren. Ja. Maar kijk, Leen, als ik je zie lopen, dan ga ik echt hard roepen en tieren. Dat is beloofd.

Van Calvin Harris, ik ga blijkbaar veel moeten supporteren vanavond op Nacht van Vlaanderen in Torhout, want er zijn veel Q-luisteraars die meedoen. Wammes uit Ieper, die doet ook mee en gaat de 42 kilometer wandeling doen. Is dat dan hetzelfde parcours als de marathon, Wammes? Want ja, ik moet daar zijn voor de marathon. Ja. Allee, niet om te lopen, maar om te supporteren voor alle duidelijkheid. Ik moet het plannetje nog eens bekijken. Maar mocht je van Torhout zijn en je weet daar ergens een leuk café in de buurt, laat het mij weten en dan kom ik daar zeker een pint drinken. Het zal wel zijn. Ondertussen 7 voor 11. Hier zijn Aaron Blommaert en Zoe Levi.

0: magazin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
12: Goedemorgen. Diesel wordt weer goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter en daardoor betaal je vanaf morgen maximaal €1,90 aan de pomp. De diesel- en de benzineprijs schommelen al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. Eerder deze week ging de dieselprijs al voor het eerst in 3 maanden onder de €2 per liter. In Antwerpen is de werframp van 5 jaar geleden opnieuw Zuid herdacht. Bij een instorting zijn toen 5 bouwvakkers gestorven en 9 gewond geraakt. Ze kwamen allemaal uit het buitenland en ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. En dat blijft een probleem, zeggen de vakbonden.
13: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. Er is altijd een hoofdaannemer, maar het takje daaronder gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Ja, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
12: Sinds de ramp stierven al 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. En in Brugge moeten de toeristenbootjes stiller zijn. Over 3 jaar mogen ze geen geluidsversterkers meer gebruiken. Het stadsbestuur heeft dat beslist door klachten van inwoners. Die horen de hele dag dezelfde verhalen door een microfoon en dat noemen ze overlast. De beslissing moet wel nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het wordt 35 graden vandaag en dat kan warmer aanvoelen door de luchtvochtigheid. Er is ook kans op onweer. Dit weekend gaat dat ook onweren, maar dan ook veel zon en 32 graden.
14: Puffen en blazen. Sowieso. 5 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook vanaf Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 12 minuten bijtellen. Richting Gent 10 minuten bij vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Je schuift ook aan op de ring rond Gent richting Ustakker. Tussen Zelzaten-Noord en Scaldestraat 16 minuten bijtellen. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E19. 12 minuten vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord, maar op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten.
15: Music. Matthias van den Bulk.
14: We keren zo meteen terug naar het jaar 2002 met een nummer 1 van toen. Eerst Come On Baby, Turn the Lights Off.

0: in 2002. The Calling, Wherever You Will Go. Goedemorgen. Leuke cafés in Torhout zijn Toekoer en De Tap. Beide hebben een openluchtfeestje vanavond. Matthias, tot morgenochtend 5 uur. See you there. Een berichtje van Hans. Ja, Hans, we gaan het meemaken. Ja. Ik ga vanavond naar de Nacht van Vlaanderen in Torhout, waar er gelopen wordt, onder andere de marathon en zo, en het BK Vrouwen van 10 kilometer. Maar wat ga jij uitsteken vanavond? Laat het gerust weten via de Q-app, All Yours. Straks bij Vincent Live vanaf 4 uur vliegen ze het weekend in en dat doen ze uiteraard het liefste met jou erbij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu krijg je jong geweld. Amper 16 is deze Freya Sky. Dit is Silent Treatment.
1: Cute sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: mentale voorbereidingen bij Rebecca vandaag. En dat voor morgen. Want morgen gaat ze naar Parijs, naar het Stade de France, om deze man live aan het werk te zien. Bruno Mars! Veel plezier, Rebecca!
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Lina uit Oosterzeele?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout.
1: Stem nu op jouw foutste stem in de Q-app of op qmusic.be.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan, klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Bij Vincent Live vliegen ze er straks weer in het weekend. En daar kijken we uiteraard naar uit. Ellen uit Zeelen, die vertrekt straks naar Disneyland Parijs voor een weekendje. Robin ligt daar weer met de benen horizontaal. Smelten in de zetel, dat is het plan, Matthias. Ik ben zwanger. En deze hitte samen met zwanger zijn, dat is geen fijne combinatie. Ja, ik zou kunnen zeggen, ik kan het me voorstellen, maar ja, dat is moeilijk natuurlijk.

0: krijg je in overvloed vandaag. Sunlight. Een beetje van het goede te veel misschien. Christophe stuurt... Vanavond lopen onze twee jonge gasten ook mee met de Nacht van Vlaanderen. Bij deze wens zij ze heel veel succes. Ja, dat wordt pittig, hè. Een marathon lopen in deze temperaturen... Gezond is anders. Houd veilig. En zorg dat ze voldoende water binnen hebben. Dat is belangrijk natuurlijk. Sam Bettes, die kent iets van muziek. Dat wist je sowieso. Maar zijn foute muzieksmaak, dat is ook wel goed hoor. Je hoort het zo meteen. Eerst de files, want ondertussen is het drukker aan het worden. 5 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je nog altijd 25 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten bij. Richting Gent een kwartier extra vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E19 20 minuten bijtellen. Vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Ook op de E34 een kwartier extra vanaf Melcele tot Sint-Anna-Linkeroever. Maar op andere plaatsen gaat het beter. Daar verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1. Op qmusic.be of in de Q-app.
2: Ik ben Sam Bettes en mijn favoriete foute song is Waterloo van ABBA. Dat was trouwens het eerste nummer dat ik met mijn microfoon die ik kreeg voor mijn 7e verjaardag volop meezong.

0: Thomas Gray en Rumors. Virginie vraagt via de Q-app. Zeg Matthias, je bent al de hele week aan het praten over die foute muziek. En over de foute muzieksmaak van andere mensen, van BV's of van luisteraars. Maar hoe zit het met de jouwe? Wel, Virginie, ja, die is er uiteraard. Want ik hou enorm van foute muziek. Dus volgende week wordt het echt een hoogmis, die foute 728. Maar ik dacht, ik ga wachten tot het einde van de werkweek om mijn persoonlijke foute top 3 te geven. Maar we zijn vrijdag, dus het moment is aangebroken. Zometeen weet je welke 3 guilty pleasures van mij zijn.
1: Mannekes, Bompie, ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
8: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
7: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op ikea.be.
14: Q Music.
15: Q sounds better with you.

Dua Lipa. Ze was onlangs very physical met haar echtgenoot Callum Turner natuurlijk. Paparazzi hadden foto's genomen van op reis. En ja, het ging er nogal wild aan toe, precies. Maar we gunnen het Dua Lipa uiteraard. Je had mijn foute top 3 nog te goed. Misschien kan het helpen als je nog moet stemmen voor de foute 728 volgende week. Stemmen doe je op qmusic.be of via de Q-app. Dit staat er bij mij op nummer 3. It's raining man. Gary Halliwell. Jerry Halliwell. Sorry. It's Raining Man. Ja, dat hoeft verder weinig uitleg. Bij fouten nummer 2.

Gimme. En mijn nummer 1 voor de foute 728 is Matthias Raim. Jawohl. Ja, ik weet niet, dat Duits heeft echt een foute dimensie bij mij. Zo die gitaarsolo erin zit en de man op zich. Ja, ik vind het heerlijk. Maar dat is mijn nummer 1 natuurlijk voor de foute 728. Doe vooral je eigen ding via de Q-app. I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Femke uit Waregem bevestigt nog eens, het beste nummer ever is inderdaad die verdampte glibdig van Matthias Rijm. Goeie nummer 1, dank u Femke, dank u. Russel uit Antwerpen, die is wel een beetje verbaasd. Hij stuurt, Matthias, je bent een andere foute favoriet van jou vergeten, namelijk de D's.
1: Atemloos durch die Nacht.
0: Shit, ja. Zeker wel.
1: Atemloos,
0: Helene Fischer, helemaal vergeten. Oh, tjoe toch, ja. Ja, ik beschouw dit ook een van mijn favoriete foute liedjes. Maar ja, er is zo dadelijk veel keuze. Ik ben het volledig vergeten. Oh, zie. Het is daarom dat dit soort brainstorms belangrijk is voordat je gaat stemmen voor de foute 728.
1: You and me.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Delphine heeft het nieuws van 12.
3: Goedemiddag. Dan toch niet minder bussen in buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering heeft een akkoord gevonden. Nadat eerder deze week nog bleek dat er 200 ritten zouden verdwijnen omdat ze te duur waren. Er wordt nu extra budget voorzien, zegt collega Hannelore Simons.
4: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
3: Het voorstel van minister-president Diependalen gaat over volgend schooljaar. Voor daarna komt er dan een nieuw plan. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. En nu weten we dus van wie. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. En 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht uitgebreid, of ja, goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Vanmiddag volop zon en heet ook, maximaal tot 35 graden. Vanavond dan kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. En morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en warm rond 32 graden.
2: Oei, die nacht van Vlaanderen en Torhout met al die loopwedstrijden, dat wordt gevaarlijk vanavond.
3: Ja, kan ook lokaal zijn.
2: Kan ook lokaal zijn.
3: Goed opvolgen. Ja.
2: Goed opvolgen, dankjewel Delphine. Je bent er over een uurtje terug met een nieuwe nieuwsupdate. Ondertussen 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten aanschuiven. Richting Gent vertraag je 26 minuten. Vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. En dan nog een aantal files richting Antwerpen. E19, 20 minuten extra vanaf Sint-Job in het Goor. E17, een kwartier extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven tot Wommelgem. En op de E34 12 minuten bijtellen vanaf Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
5: Music. Matthias van den Bulke.
2: Gen Z, Boomer of Millennial. We zijn allemaal samen a love generation. Zometeen Bob zijn klaar.

0: aantal nummeren. Bob, zijn klaar. Love Generation.
1: De foutste stem. De werkvloer.
0: Er kan gestemd worden, want alle 5 de audities die zijn binnen. Ik was vanochtend in Gent bij Fiberklaar, het bedrijf waar Lina werkt, waar heel haar team achter haar stond. Er was echt een fout feestje bezig. Het was geweldig om te zien. Het was precies een mini-foute party. En Lina, haar auditie was ook zeker niet verkeerd. We gaan nog eens luisteren naar haar versie van het foute anthem.

0: was goed, hè?
1: Ja, inderdaad. Heel veel applaus ook van haar collega's. En vanaf nu kan je dus stemmen via de Q-app of via qmusic.be. Daar kan je ook alle vijf de audities nog eens zien en herbeluisteren. En maandag kennen we dan de winnaar bij Maarten en Dorothee. Die mag dan de Foute Party openen dit jaar. Volgende week vrijdag met dus dat Foute Anthem. Ah ja, en niet onbelangrijk, 50 collega's meenemen. Dat staat er allemaal op het spel, dus het is wel echt belangrijk dat je gaat stemmen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Tussen 10 over 12, dit is de nieuwe van Judith. Ze is met andere woorden geen one-hit wonder. Q-music.

0: hubiera conocido. Carol G, vind het grappig. Misschien heb je daar wel zin in volgende week wat Spaanse vibes. Ja, zo in een andere taal zingen, dat is altijd wel een klein beetje fout. En als je het echt niet meer weet, op onze website vind je ook goede foute suggesties.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Vandaag.

je zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Q-music. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Ja, zit er vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen.
11: Oh, ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

Met deze zing je niet mee, maar kweel je mee. Sienna Spyro en Dial This Hill. Thomas uit Poperingen die zegt... Zo, Matthias, ik heb ook gestemd op de foute 728. Ik ben het al de hele week aan het uitstellen. Maar ik heb er nu toch werk van gemaakt. Hashtag proud to be fout. Dat is goed, Thomas. En mocht je toch nog aan het twijfelen zijn... Presentatrice Gloria Monsteri is ook proud to be fout. Dat is voor zo...

0: you know.
1: You're one of my kind. In Access Back Your Music. Een hele goede middag. Ah, maar ik ben helemaal klaar voor het weekend. Het is echt poef. Ik heb er zin in. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste files die staan allemaal richting Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten extra. Op de E17 17 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Ook op de A12 vertraag je een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Annikeroever 11 minuten extra. En dan ook op de Antwerpse ring vertragen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. Tussen Sint-Annikeroever en Antwerpen-West 18. En ook richting Gent nog een file van 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En mocht je ergens anders aan je weekenduittocht zijn begonnen, je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
2: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
3: Hallo, ik ben Gloria Monstre en mijn favoriete foute hit is Every Time We Touch van Cascada, omdat dat het nummer is

0: Teamwork makes the dream work. Wijze woorden van Post Malone en Morgan Wallen. Ik zou zeggen, neem het dit weekend met je mee. Maar laat u vooral af en toe ook eens gaan. Ja. En dat is elk voor zich, hè?
1: Ja, als je een kater hebt, dan moet je het alleen aankunnen. Guess
0: the song. Elke middag check ik hoe het gesteld is met jouw muziekkennis. Ik geef je altijd een snippet, een stukje uit een Q-hit, een fragmentje. En ik wil van jou de titel en de naam van de artiest of de artiesten. Soms is het een band, soms is het een solo-artiest. Eigenlijk is het spel super simpel. Maar is het dat ook vandaag? Welke Q-hit is dit? Voilà. Dat was het. Het zou wel handig zijn om te weten wie dit is, zodanig dat je het in je playlist kan steken voor dit weekend als je feestje geeft. Wat is wel een goede track, hè? Willen we nog eens luisteren, voor mocht je aan het twijfelen zijn? Nog eens luisteren, alleen omdat het vrijdag is. Het is echt niet gemakkelijk, hè? Echt niet gemakkelijk. Maar goed. Spreek de artiest en de titel in van deze Q-hit in de Q-app. Je kan er niets mee winnen, alleen maar dikke fame op de radio.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour. Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal.
9: Er staat een logo op. Het schilderken.
8: Ah, oei, pardon.

0: Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen. Ontdek
12: topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Miley Cyrus.
1: Guess the song.
0: Elke middag spelen we Guess the song op Q-Music. Dat kan je 24/7 ook in de Q-app spelen. Je moet dan eigenlijk gewoon raden welke song we zoeken aan de hand van een korte snippet. Een kort stukje dus uit de hit. Welke hit hoorde je hier? Niet zo gemakkelijk, want er wordt niet in gezongen. Anne uit Wevelgem die dacht spontaan aan Levels van Avicii. Als je kunt. Maar is het niet? We luisteren naar het antwoord van Axel.
2: Ik denk dat dit Symphony is van...
0: Ja, van wie?
2: Sarah Larsen?
0: Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Maar het is ook niet juist. We luisteren naar Mirjam uit Sint-Okkerzeel.
3: Gregory's team, Basto.
0: Ja, Mirjam. Helemaal juist. Het is echt een goed schijfje om dit weekend in je playlist te steken als je een feestje geeft. Bij die zomerse temperaturen met een goede Aperol Spritz. Ah, heerlijk. Basto, Gregory's team, bijna 1:15.

Zijn debuutalbum is uit sinds vandaag, dus dat kan je dit weekend lekker streamen op het gemak, ergens in de airco of ergens in een frigo. My Mess, My Heart, My Life kan je dus overal beluisteren nu. Een nieuwe vrijdag ondertussen, dus dat betekent ook een nieuwe Q-top 40 voor jou. Q. Het is 10 voor 1, dus ik geef het woord graag aan Jorre Linssen.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
0: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
4: Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag. Er worden dan toch geen bussen geschrapt. Eerder deze week bleek dat er 200 ritten zouden wegvallen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs, omdat bevoegd minister De Ridder geen extra budget vond voor de lijn. Minister-president Diependalen vloot daar terug.
6: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder. Dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd, dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren en op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
5: Er komt 150 in plaats van 139 miljoen euro budget. Dat extra geld komt uit de domeinen onderwijs en economie. In Brussel gaan de parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk gaat stormen. Er is kans op windstoten tot 90 km per uur en dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. De KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. En er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid, omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. Die details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. En de heropening van die zeestraat is een van de voorwaarden van die deal. Er liggen wel nog veel zeemijnen in het water, maar gisteren passeerden toch al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond dus kans op stevig onweer met felle wind en hagel. En morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en warm, zo'n 32 graden.
4: En het is al heel druk op de Vlaamse snelwegen. 11 files in totaal van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Je moet daar een 30 minuten bij tellen tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 nog eens 20 minuten en dat tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E17 ook een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 moet je nog eens 12 minuten bijtellen en dat tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting de kust op de E40 een 30 minuten extra tussen Drongen en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent moet je een kwartier bijtellen en dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40 11 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse ring op de buitenring nog eens 11 en dat tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, heb ik beter nieuws. Daar verlies je minder dan 5 minuten. Een zeer goedemiddag, lieve vrienden. Geen Jorre Linssen in de Q-top 40 vandaag, is op vakantie naar Spanje. En de hits uit de Q-top 40 die zijn gelukkig niet door de douane geraakt. Dus die heb ik bij. Dit zijn de 40 beste op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes in de Q-app.

0: Sarah de Wilde.
1: Yes, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe Q-top 40, editie 294 van vrijdag 19 juni. Het is de laatste editie van de Q-top 40 voor we naar het Q-Beach House gaan. Dat is volgend weekend al, na de foute party. Dus komt er vandaag op het nippertje toch nog een nieuwe nummer 1 in de Q-top 40? Of gaat Somber het opnieuw doen? Dat is iets dat je ontdekt nog voor 4 uur deze namiddag. Vandaag in de lijst 19 stijgers. De sterkste die staat op nummer 12. Je hoort 16 dalers, 2 nieuwkomers en 3 staanblijvers. En voor we er helemaal in duiken, overloop ik eerst de top 3 van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: En daar stond Alex Warren met zijn Fever Dream. Maar waar staat die man vandaag?

0: Shakira met Burnaboy en Dai Dai. Ik ben heel benieuwd wat de impact van de WK-gekte zal zijn op haar positie in de lijst. Of is het toch Somber die zich opnieuw sterk houdt bovenaan?
1: Dit was vorige week de nummer 1.

stond vorige week voor de tweede keer op rij bovenaan de Q-top 40. Zo net voor de start van de zomer kan dat een moment zijn om een artiest forever te plaatsen. Maar het kan ook zijn dat er nog een andere artiest zich voorschiet. Dat kan allemaal. Je ontdekt het iets voor vier in de finale van deze Q-top 40. De Q-top 40. Een zeer goede middag, lieve vrienden. Welkom op deze warme, zeer warme vrijdagnamiddag. Ik ben sinds 8 uur deze ochtend niet meer buiten geweest. En ik zit in een gebouw vol met airco, dus dat wordt interessant straks om 4 uur. Dat is dus warm. Neem je voorzorgsmaatregelen, zorg dat je ingesmeerd bent als je buiten komt. Drink voldoende water af, en je weet wel wat te doen. En het weekend, dat wordt minstens even warm als vandaag. Dus deel nu al even je plannen voor straks. Want als je dat laat weten in de Q-app, dan maak je straks bij Vincent Live ook kans op wat extra cash in Win Je Weekend. Dat is voor zometeen eerst de 40 beste hits op je loslaten. En daar doen 2 songs helaas niet langer aan mee.

Kenna Spyro, die ze uitgespeeld na 30 weken. Ze doet niet langer mee in deze Q-top 40. En het is ook exit voor Taylor Swift. Na 25 weken doet ze niet meer mee met haar Open Light. Ja, Sienna Spyro die was daarnet de langst genoteerde, dus we hebben een nieuwe op dat vlak. Maar nu starten we onderaan de Q-top 40 met 10 plekken verlies voor Lost Frequencies op 40.

0: wordt de foutste stem op de werkvloer. En zingt het foute anthem op de foute party. Wordt het Lina uit Oosterzeelen.
1: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout.
0: Stem nu op jouw foutste stem in de Q-app of op qmusic.be.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes. Of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: De ketelaren voor de Bruyne.
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
11: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
12: Ah, wat doen we dan?
11: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
12: Ah.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Ritchie, citroen met framboos.
15: Ritchie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Ritchie. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.

10 jaar. En daarom gaan ze maar liefst 5 keer optreden in de Roma in Antwerpen. En ik zeg 5 keer, want er is nog een extra show bijgekomen omdat de rest al meteen uitverkocht was. Je hoort de Nacht in Amsterdam op nummer 39 van Bazaar. En dan is nu tijd voor de sound van de zomer. Nieuw.

komt deze nog binnen in de Q-top 40. Dit is echt de sound die je nodig hebt als het buiten 30 graden of meer is. Het is eigenlijk al een nummer van vorig jaar, maar het kent dit jaar een gigantische heropleving online op TikTok, waardoor je het nu eigenlijk overal in de hitlijsten ziet verschijnen. En deze week hebben ze ook extra veel hartjes gekregen, onder andere van Rebecca uit Maasmechelen, Julie uit Kortenberg, Jill uit Gent, Eline uit Soersel en ga zo maar door. En daarom komen we bij de eerste nieuwkomer in deze Q-top 40 van deze week. Dit zijn Jonas Blue en Melif, Edge of Desire op 38.

0: Ze daalt 12 plekken in de Q-top 40 en daarmee is ze net niet de diepste daler. Maar het is geen goede week voor Taylor Swift. Ze ligt ook al uit de lijst met haar Open Light. Gelukkig, en dat is al een kleine spoiler, heeft ze daar zelf een oplossing voor gevonden. En die hoor je zometeen over een uurtje op plek 17. Nu eerst 1:30 en er staan 9 files op onze snelwegen waar je langer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file en die staat richting de kust. Dus als je richting de kust wil rijden, opletten. Op de E40 al bijna 1,5 uur extra. En dat tussen Sint-Nijs-Westrem en Nevelen. Richting Antwerpen op de E313 ook 1,5 uur tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E19 20 minuten tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 18 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 nog eens 12 tussen Elfzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten extra. En richting Gent een kwartier en dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse ring, op de buitenring, 12 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, beter nieuws, daar verlies je minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: En we gaan verder met de lijst van de 40 beste hits van dit moment. We zitten aan Berre, die gaat 7 plekken achteruit met deze hit.

0: haben wir das in der Kürze 40 ein Be Mine, 4 Plätze winst. Het is amper 2 weken geleden dat de marathonconcerten van Suzanne en Freek erop zaten in de Gelredome. En als je daar niet bij was, of juist heel hard genoten hebt en dat nog eens wil doen, is er nu de documentaire Suzanne en Freek. We vieren het leven. Het is een terugblik op de concertreeks en vooral ook op alle gebeurtenissen uit hun leven van de afgelopen maanden. En je kan de documentaire checken als je een account hebt op VTM Go+. En Suzanne en Freek, die hoor je ook zometeen in de Q-top 40. Ze komen voorbij op 34.
1: Carglass
2: herstelt,
1: Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, wat deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Knaldi.
13: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
15: Tot en met zaterdag 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
16: Mannekes, Bombi, ik ga schilderen.
17: Nee, Bombi, we gaan klussen.
16: Schilderen.
17: Klussen.

0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Mannekaas.
2: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
0: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Q. Top 40. 34.

De nieuwe langstgenoteerde in de Q-top 40 met 26 weken op de teller. Dat valt wel nog mee. Offenbach en Miles Away. Het zijn grote voetballiefhebbers, de mannen van Offenbach. Ze supporteren natuurlijk voor hun thuisland Frankrijk op het WK. En ze zijn niet de enige in de Q-top 40. Zometeen op 31 David Guetta, die nog heeft opgetreden in het Stade de France afgelopen week. Save Me Tonight met J-Lo hoor je zometeen na Camille.

0: Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight op nummer 31 in deze Q Top 40. We hebben de eerste 10 platen gehad van de lijst. Het is tijd voor een overzicht.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Lost Frequencies and So Much Beauty. So much beauty. Nacht in Amsterdam van Bazaar. Deze week 6 plekken verlies in deze Q Top 40.

0: Edge of Desire, Jonas Blue.
1: Nummer 37.
0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor, die daalt 12 plekken deze week in de lijst.

0: 30.
1: Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Die daalt ook 7 plekken in de lijst. So if you need someone, I can be someone.
0: You can always run to me. 35.
1: Kamerad en Be Mine. 4 plekken mag die bijtellen deze keer.

0: and J-Lo, Save Me Tonight.
1: Q-top 40.
0: En dan zitten we nu aan de winnaar van The Voice. 6 plekken winst voor Bas Serra. All Because of You staat op nummer 30 in de Q-top 40. Morgen.

Dat is Sarah met All Because of You op nummer 30 in deze Q's of 40. Zometeen gaat de lijst verder met de beste hits. Onder andere Olivia Rodrigo en Drop Dead is voor zometeen in de lijst. Terwijl er ondertussen een wedstrijd bezig is in de Q-app om te warmst. Eline die wint met 42 graden in de auto. Je hoort Shakira zometeen ook met Zoo in de lijst.

0: Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je mee. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
4: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken.
10: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
11: Klinkt goed.
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Het is 2 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Paulien.
13: Een goedemiddag. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand, op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug. En het budget wordt ook opgetrokken naar €150 miljoen. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
14: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
13: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. En in Brussel gaan alle parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Volop zon vandaag, tot 35 graden. Vanavond kans op stevig onweer met hagel ook. Ook morgen en de dagen daarna stralend weer en rond de 30 graden.
15: En het is echt heel druk op de Vlaamse snelwegen. 7 files van langer dan een kwartier. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting de kust op de E40. Je moet daar 1 uur en 3 kwartier bij tellen tussen Sint-Nijs-Westerhem en Nevelen. Probeer die omgeving te vermijden. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1.5 uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West ook nog eens 20 minuten extra. Richting Brugge op de E403, daar 20 minuten tussen Aalbeke en Etampuy. Richting Antwerpen op de E34, 18 minuten tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever. En op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 1 kwartier. En op de E313 ook nog eens 1 kwartier. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
16: Jana de Wilde.
15: Een zeer goede middag en welkom. We gaan verder met de lijst met nu Kygo, Khalid en Griffin.
17: Q, top 40. Q.
0: 29.

De favoriet van Falk uit Boortmeerbeek, van Elke uit Gaveren en Maxime uit Riemst. En nog zoveel andere DJ-lichtjes en Milo. Just remember, we're forever young. Je hoort de Forever Young op nummer 28. Een zeer goedemiddag, welkom bij de Q-top 40. Dit is de lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media. En nog het allerbelangrijkste, jouw hartjes in de Q-app. Die kan je een hele week uitdelen. En elke vrijdag, als de Q-top 40 is samengesteld, dan worden de hartjes gereset. En dan moet je opnieuw je steun aanbieden aan jouw favoriete artiesten in de app. Op die manier maken we eigenlijk de statistiek op. En de statistiek is deze week zeer goedgezind voor Olivia Rodrigo. Ze heeft nog maar net een nieuw nummer uit. Dat hoort bij het nieuwe seizoen van de populaire reeks Heartstopper op Netflix. In juli komt dat nieuwe seizoen en in de Q-top 40 scoort ze haartjes. 8 plekken winst voor haar Drop Dead op 27.

favorieten van Robbe uit Sint-Genesius Rode en Jolien uit Wevelgem, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Op dit moment is de WK-gekte overal bezig en daar pikt Shakira een mooi stuk van mee. Nu, of ze zelf opgetreden heeft bij de opening van het WK, dat is niet duidelijk. Maar haar tie-dye scoort wel overal ter wereld. En dat is ook zo bij ons. Haar zoo doet het dan wel niet zo goed, want het is de diepste daler. 15 plekken achteruit met Shakira op 25.

0: foute 728. Q-music.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Radisse.
6: De Vos Lemmes.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Koolruid. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Music. Nummer 24.

Max en Andy Grammer met The Thing I Love op nummer 24 in de Q Top 40. Ik heb een heel mooi moment gezien op de Instagram van Jelly Roll. Hij heeft tijdens een van zijn optredens een kerel op het podium gehaald en die kerel die had een enkelband aan. Maar eenmalig mocht hij toch op uitstap gaan en dan koos hij om een concert van Jelly Roll te gaan meewonen. Jelly Roll die heeft dan van dat moment gebruik gemaakt om hem zijn dikke knuffel te geven en hem vooral aan te moedigen om ook op het goede pad te blijven. En het goede in iedereen zien, dat is waarvoor je bij Jelly Roll moet zijn. Je hoort hem op nummer 23 in de Q Top 40. Dit is

0: gaat richting je weekend met Thomas Gray en Rumors op nummer 22. Het is 2:30 en er staan 10 files op onze snelwegen waar je op dit moment 10 minuten of langer verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat nog altijd richting de kust. Op de E40 moet je bijna een uur bijtellen en dat is Gent en Nevelen. Richting Antwerpen op de E313 een 30 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 een kwartier tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever. En op de E17 ook nog eens 12 minuten en dat is de Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 20 minuten extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je ook een kwartier bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring 11 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de ring rond Gent richting Zelzaten ook nog eens 11 minuten tussen de Skaldestraat en Zelzaten-Oost. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Bruno Mars die staat 2 keer in de Q Top 40 en dit is een eerste notering. Wel 6 plekken verlies deze week voor Risk It All. Een zeer goedemiddag.
1: Q Top 40. Q Music. Nummer 21.

0: luisteraar Sam die reageert op het feit dat er zoveel mensen naar de kust aan het rijden zijn. Hij zegt, kan je niet tegen die mensen die naar de zee rijden zeggen dat het hier straks gaat regenen? PS, geen leugen, want ik ben van Oostende. Als je nog rechtsomkeer wilt maken, het kan dus altijd.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Pat Serra met All Because of You. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. Deze week 6 plekken vooruit.

0: Music.
1: Olivia Rodrigo and Drop Dead. Tell the whole damn world how I'm running. Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear. De diepste daler met 15 plekken verlies. Deze keer voor Shakira en haar Zoo. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a floor into a zoo. Nummer 24. Max en Andy Grammer met The Thing I Love op 24.

0: 20.
1: En deze heb je net gehoord. Risk It All van Bruno Mars. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you.
0: De Q Top 40.
1: Op 3 juli komt het debuutalbum uit van Sienna Spyro. En ze komt dat vieren met een concert op 16 maart in Fort Nationale. Dit is Material Lover op nummer 20.

0: hou je van een goede ochtendshow?
1: Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
0: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
6: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
6: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

zes plekken winst voor Maxime en Babette met Hoe dan ook. Taylor Swift, haar Open Light, ligt deze week uit de Q-top 40. Elizabeth Taylor van diezelfde artiest, die daalde 12 plekken. En dat kan niet zomaar gebeuren. De enige reden voor het monsterverlies voor Taylor Swift is omdat ze plaats moet maken voor zichzelf. Nieuw.

Want de soundtrack van Toy Story 5, de nieuwe film van Disney en Pixar, is de hoogste nieuwe in de Q-top 40. Taylor Swift die schreef speciaal voor de film een eigen nummer. En ze kreeg eerst de kans de film zelf te zien. En op basis van wat ze daar zag, schreef ze een song. En dan kwam dit eruit op nummer 17. Het is de ex-Q-top schijf van Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew It.

van Milkink met Madison. 7 plekken winst naar nummer 16. Ze zitten op dit moment op het vliegtuig naar Madrid, waar ze gaan headlinen op een festival. Het is de eerste keer dat ze in het buitenland spelen na hun comeback als Milkink. Dat vertelde ze gisteren bij Vincent Live. De Q-top 40. Miles Smith heeft vandaag zijn debuutalbum uitgebracht. Een album dat volledig wit is. Je krijgt er wel potloden en kleurstiften bij, zodat je de hoes zelf kan inkleuren zoals je wil. Op het album staan de grootste hits van Miles Smith, onder andere Stargazing komt voorbij. Maar ook deze Nice to Meet You staat op dat album. En natuurlijk ook nog wat nieuwere muziek. Zoals deze hier, Drive Safe, de samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan. Het is jouw nummer 15 in jouw Q-top 40.

0: avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: 3 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Paulien.
5: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu dus terug. En het budget wordt ook opgetrokken naar €150 miljoen. Dat is 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
6: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
5: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en ook heet met maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
7: Ja, en door dat dreigende onweer is bijvoorbeeld al de Nacht van Vlaanderen, dat is een wandeling, afgelast. Dat terwijl meerdere mensen de queue hebben laten weten.
5: Ja, gebeurt. Ja. Al veel evenementen worden afgelast.
7: Wel, dus check zeker nog eens heel goed als je ergens naartoe gaat of het effectief nog veilig kan doorgaan en dus überhaupt nog doorgaat. Dankjewel, Paulien. Het is ook heel druk op de Vlaamse snelwegen. Dat heeft vermoedelijk ook wel iets met het weer te maken. 10 files van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West ook een kwartier extra. Richting Gent 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 20 minuten extra. Richting de kust op de E40 een kwartier tussen Sint-Denijs-Westerhem en Aalter. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem en op de E34 ook nog 10 minuten en dat tussen Melzele en Sint-Annalinkroever. Op de Brusselse ring op de buitenring 11 minuten tussen Grimbergen en Jette, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 10 minuten en op de binnenring 10 tussen Astridlaan en Jette. Op andere plekken gaat het vlotter en verlies je minder dan 10 minuten.
8: Jana de Wilde.
7: Een zeer goede middag en welkom. Dit is de finale van de lijst met nu Aaron Blommaert.
8: Nummer 13.

0: Aaron Blommaert met Zoe Levi, Tranen van Goud op nummer 13. Het is een beetje het lokale kwartier in de Q-top 40, want zometeen hoor je Meteor en ook Lost Frequencies nog. En die Meteor die heeft zijn beste leven geleefd. Echt waar. Hij was op reis in Griekenland met zijn lief Céline. En Meteor zou Meteor niet zijn als er niet af en toe een vreselijk moppetje viel. Hij heeft ze allemaal op zijn Instagram gezet, zoals bijvoorbeeld deze.
1: Hoe eet Ronaldo zijn tiramisu? Tiramisu!
0: Ja, maar deze was nog een pak beter.
2: Hoe noemt men een Griekse kat? Katsiki.
0: Ja. Het grappigste aan die mop is eigenlijk nog dat katsiki blijkbaar geit betekent in het Grieks. Dat hadden heel veel mensen gereageerd op de Instagram-video. Meteor had het waarschijnlijk niet door. Je hoort hem zometeen zonder een slecht moppeke op nummer 11. Nu eerst de sterkste stijger met plus 14, The Lost.

is de Q-top 40, nummer 11. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Van luisteraar Leentje krijgt deze plaat een miljoen hartjes. Wat kunnen er ook 10 miljoen zijn, aangezien het te warm is om alle nullen deftig te tellen op mijn scherm. Meteor en nooduitgang op nummer 11 in de Q-top 40.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 20.
0: Material Lover van Sienna Spyro, die doet plus 7.

Lil Kink en Madison, die gaat er ook 7 vooruit. Music is my Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan moet dan weer 4 plekken afgeven deze week.

zijn we aanbeland aan Another and 54 Ultra met Talk to You. Dertien. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud.

0: Lost Frequencies en Live It All is de sterkste stijger in deze lijst.
1: Nummer 11.
0: En Meteor is de beste Belg met nooduitgang.

0: nieuwe topschijf.
1: Er is iets aan de hand met Alex Warren. Volgens mij droomt hij elke nacht over muziek, want het begint erop te lijken dat die kerel bijna elke maand, en dat is geen zever, een nieuw nummer heeft. En dat is niet zomaar een nummer. Het zijn niet songs die je dan één keer hoort en daarna weer vergeet. Nee, alle songs die hij uitbrengt hebben een hitpotentieel. En dat heeft hij deze keer gewoon opnieuw gedaan. Passenger is de titel van de derde single uit zijn nieuwe album Wild Child. En het gaat over de eenzaamheid en de onmacht die je voelt als je in een relatie zit die zo te zien maar langs één kant lijkt te komen. Ik zou zeggen, haal de Q-app er even bij en overlaat Alex Warren met hartjes, want zo komt hij volgende week gegarandeerd nieuw binnen in de Q-top 40. En deze week mag je al starten met de titel van Q-top schijf.
0: Dit is deze week de Q-top schijf.
2: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q-music.

0: Zeg, goed nieuwe cute opschijf. Alex Warren met Passenger. Zalige videoclip ook. Ik heb hem net volledig bekeken. Je gaat dit nummer een week lang het allervaakste horen bij Q. En dan duiken we nu de top 10 van de Q Top 40.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, okay, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
15: 4000?
14: Ça va toch, dat is 20 euro.
15: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
14: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
16: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

I Just Might. Twee plekken omhoog gegaan en dat dankzij de support van Katrien uit Lommel, Elisa uit Heert en ook Ivy uit Deinzen. Ze hebben allemaal hartjes uitgedeeld in de Q-app. Cedric uit Ieper zegt heel veel groetjes uit mijn keuken. Het is hier 42 graden. En Chloe die vertrekt morgen naar Egypte en in België is het nu warmer dan daar. Normaal zou ik zeggen pak de zon mee naar hier, maar laten we deze keer toch voor het omgekeerde gaan. Hè?

0: Gusten, Jack Style en Jan met Turn the Lights Off op nummer 8. 4:02. Er staan 7 files op onze snelwegen van langer dan een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een dik half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook nog eens 17 minuten bijtellen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een half uur extra. En tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel moet je 17 minuten bijtellen. Op de Brusselse ring op de buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Richting de kust op de E40 18 minuten tussen Gent en Nederland. En richting Antwerpen op de A12 nog eens een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan een kwartier.
1: Jana de Wilde.
0: We zijn onderweg naar de finale van de lijst met nog 7 tracks te gaan. Wie oh wie staat deze week op nummer 1? Een zeer goede middag en welkom bij de Q Top 40.
1: Nummer 7.

0: nummer 6 deze week. En als je goed meegeteld hebt, dan weet je daarmee al iets meer over de toestand van de top 3 deze week. We hebben nog 5 songs te gaan, waaronder de tweede keer Alex Warren. Olivia Dean die komt nog voorbij, het WK-anthem van Shakira. En ook de nummer 1 van vorige week, Samber. En ook de Bauza is een kanshebber. Over een dikke 2 minuten dan beginnen we aan de top 5 van de Q-top 40 van vrijdag 19 juni.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Lina uit Oosterzeelen?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout.
1: Stem nu op jouw foutste stem in de Q-app of op qmusic.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar,

0: Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Nummer 6.

Olivia Dean. Met So Easy to Fall in Love. Deze week op nummer 4 in de Q-top 40. Daarvoor hoorde je Alex Warren en Fever Dream op nummer 5. Hij stond vorige week nog in de top 3. Dat wil dus zeggen dat de top 3 veranderd is. Er zijn nog 3 kanshebbers op de nummer 1 positie deze week. Dat zijn in willekeurige volgorde Somber met Homewrecker, Shakira en Burna Boy met Die Die en ook de Bausa met Magnetic. Maar dat gaat alvast niet gebeuren, want die komen we tegen op een 3e plek deze week. 1 plekje winst voor de Bausa. En hoe het verder gaat, dat ontdek je zo. Let's

0: blijft aan de top van de Q-top 40 was toch maar van korte duur, helaas. Somber en Homewrecker al gedaald na 2 weken op nummer 1, staat hij terug op nummer 2 in de lijst. We hebben een nieuwe nummer 1 in de Q-top 40 en dat kan geen verrassing zijn met het WK. Je hoort Shakira en Burna Boy met Die Die zometeen na een laatste overzicht.
1: De Q-top 40, overzicht.

0: eerst Turn the Lights Off van Juste en Jack Style.
1: Nummer 7.
0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Die gaat twee plekken vooruit in de Q-top 40. BB Rexha en Faithless met New Religion.

0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Die staat op nummer 4 deze week.
1: I make it so easy to fall in love.
0: 3. De top 3 werd geopend door de Bauza met Magnetic.

0: net gehoord. Samber met zijn homewrecker.
1: Is de nieuwe nummer 1 in de Q Top 40.
0: En die staat op naam van Shakira en Burna Boy. Die Die, het WK-anthem, staat op 1. Heel veel plezier met Vincent Live.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go yellow!
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
8: Goedemiddag. Het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32,0 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteravond gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël, dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. Vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond wel kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf ook aanhouden.
7: Er zijn nog zekerheden in het leven. Het is vrijdagavond en er staat serieus wat file. 11 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je bijvoorbeeld al een uur bijtellen. Van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En ook 16 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen A12 24 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. E17 11 minuten van Kruijbeek tot Antwerpen-West. De Brusselse buitenring 16 minuten van Vilvoorde tot Jette. En 11 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. De binnenring 13 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarden-Dansaarlaan. En 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren-Vierarmen. Stel je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Over exact een week vieren we op de Foude Party Flanders Expo. Nee, op Flanders Expo de Foude Party, zo moet ik het zeggen. Ik zei het omgekeerd. Lekker fout.
8: Ja.
7: Dat wil ook zeggen dat dit de laatste Vincent Live vanuit Vilvoorde is. Want daarna trekken we naar het Q Beach House.
8: Jazeker.
7: En niet de laatste ooit, hè, de laatste voor de zomervakantie.
8: Mm-hmm.
7: We zijn terug in september. Had je dat al gezegd eigenlijk?
8: Nee.
7: Yay!
8: Yay,
7: we zijn terug in september. Maar we zijn nog niet weg, ook niet. Er staat wel voor de Foude Party nog 1 vacature open. 1 plaatsje op de line-up is nog niet ingevuld. Wie zingt het Foute Anthem? Dat wordt 's ochtends bij Maarten en Dorothee beslecht in een heftige strijd met 5 finalisten. En die hebben dit weekend om stemmen te ronselen. En wie zouden wij niet zijn om hen wat zendtijd te gunnen?
9: Music. Vincent Live.
7: Ze krijgen alle 5 1 zin om jouw stem te veroveren. Dat is niet veel, maar dat kan genoeg zijn.

0: geleerd en gezellige ukulele van Mark Ember bij Vincent Live. Good to be. Zometeen is er de Music Match. Foute muziek voor de laatste keer, maar eerst moeten we iets anders doen.
1: De foutste stem. De werkvloer.
0: Ja, die Maarten en Dorothee helpen bij hun zoektocht. Wie, oh wie, mag het foute anthem zingen tijdens de opening van de foute party? Er zijn nog 5 finalisten in de running die je doorheen de week hebt leren kennen op de radio. Anne, Jork, Chinook, Brahim en Lina. Die zijn nog in de running. Ze hebben alle 5 auditie gedaan. En momenteel, nu al, kan er via de Q-app of via de site Q-music.be gestemd worden op jouw favoriet. En de persoon met de meeste stemmen, ja, die gaat het over exact 1 week moeten waarmaken voor een vol Flanders Expo. Vandaag geeft Vincent Live deze 5 toppers een platform om jouw stem te ronselen. Het draait om de stem van de Vincent Live luisteraar. Het concept is heel simpel. Ze krijgen allemaal 1, maar dan ook exact 1 liedje de tijd, 1 zin de tijd om jou te overtuigen. We beginnen bij Anne. Dit is hoe Anne klinkt. Dat is prima. Anne, jij mag bij deze jouw zin op de luisteraar loslaten. Take it away.
2: Hey Vincent, wel, geef mij alsjeblieft het foutste verjaardagscadeau ooit door op mij te stemmen, want dan open ik de foute party alsof heel België mee verjaart.
0: Dat is een prima zin. Ik heb niet moeten ingrijpen omdat er al een punt ergens gezet moest worden. Bij deze, Anne, vergeet haar niet. Dit is de tweede finalist. Zijn naam is Jorik.
3: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be found, proud to be found. Ja, volg je hart en zing het loud.
0: Oké, Jorik, take it away. Jouw zin start nu.
4: Ik ben een jongen met Vlaming uit Ardooien van 21 jaar die enorme hoesting heeft om op het podium te staan van de Q-Foto Party. Dus stem allemaal op mee.
0: Die dus stemt allemaal op mij, daar had een puntje kunnen, denk ik.
5: Oh, kom aan.
0: Maar het
5: was netjes.
0: Het was te laat mee in te grijpen. Goed gedaan. Chinook is de volgende.
6: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be found. Proud to be found.
0: Ja. Oké, okay, Chinook, take it away. Jouw zin start nu. Chinook.
7: Hallo, ja? Sorry, jullie willen weten van niet.
0: Jouw zin start nu.
7: Jullie stem kan het verschil maken tussen een droom hebben of een droom beleven.
0: Mooi. Heel mooi. Filosofisch bijna. Chinook, dankjewel daarvoor. We gaan naar Brahim.
8: Iedereen van

0: Brahim.
1: Goedemiddag, Vincent.
0: Nu mag jouw zin starten.
1: Yes. Stem op mij, want een feestje zonder mij is zo'n piekotonnen. Het kan, maar niemand wordt er echt gelukkig van.
0: Top. Last but not least, Lina.
2: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout. Ja,
0: Lina, doe maar. Jouw zin start nu.
3: Ik geef klassiekers een upgrade. Als je houdt van fout, weet je op wie te stemmen. Namelijk Lina, Lina, Lina.
0: Dat is van jouw contraire, Paulien. Als je houdt van fout. Toch? Is dat bij jou, ja, Osterzeelen?
4: Dat is ja, een grote buurt.
0: 10 op 10 voor enthousiasme voor hen allen. De beslissing ligt in jouw handen. De Q-app of Q-music.be, dat is de plek waar je kan stemmen op één van deze vijf. Minstens één van deze vijf toppers. Ze verdienen het alle vijf, maar goed. Maandag, denk ik, maandag in de ochtend of zo.
4: Klopt.
0: Komen we te weten wie jij vrijdag ziet schitteren op het podium van de Foute Party. Ik zou zeggen, bedankt alle vijf. Maar ja, ze hebben al ingehaakt, want hun zin is al gepasseerd. Q.
5: Vincent Live. Let's have some fun. Vincent Live.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Gelukkig goed nieuws voor Steven. Steven heeft een printscreen gestuurd van zijn ticket voor de Foute Party en dan valt bij deze in de prijs. Hè?
1: De Romeo's featuring
2: Gerben en Vincent.
0: Het wordt zonder enige twijfel, en ik durf dat zelf te vertellen, een van de hoogtepunten van de Foute Party. De Romeo's gaan een medley doen van de Backstreet Boys, maar ze worden geruggesteund door Gerben Tuurlings en mezelf. Wij gaan mee I Want It That Way zingen en we hebben, zoals dat hoort bij een boysband, merchandise laten maken, t-shirts met een groepsfoto op. En die gaat naar Steven, want Steven die zal erbij zijn op de Foute Party. Dat heeft hij bewezen door een foto van zijn toegangticket door te sturen. We hebben er nog een paar over. En het is vanaf volgende week Foute 728, dus we geven ze vandaag weg. Dus als je graag ook zo'n t-shirt van de Backstreet Boys, de Romeo's featuring Gerben en Vincent, wilt ontvangen, stuur een printscreen van jouw Foute Party ticket door. En draag het ook volgende week. Dat zou best interessant zijn.
1: Music Match Friday Edition.
0: Kunnen we nadien afspreken voor een handtekening? Friday Edition van de Music Match. En we zitten sowieso al in het foute thema, dus het zijn foute beats. Hey! Stond vorig jaar op 22 dit. Maar ook wat dieper in de lijst staan er foute beats. 424 van vorig jaar. Discotheque. Van DJ Frank. Oh yeah. Discotheque. De lijst staat vol foute beats. Als jij er een nummer van wil kiezen, stuur Music Match via de app.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Ah, nee.

0: foute 728. Music.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
4: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
3: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Want daar is Maya de Bear.
8: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
7: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
8: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit. Vincent, live.
11: Hey, it's Taylor Swift. I hope you love it.

0: de laatste Vincent Live in de studio in Vilvoorde voor de zomervakantie. Volgende week is de Foute 728 en daarna zitten we aan zee met het Q Beach House. En dus wil dat ook zeggen dat we stilaan richting de grote finale van de clichéclash huppelen. En het is redelijk problematisch, want de mannen staan 5 punten achter.
1: Dat is echt veel, hè?
0: En er zijn nog 10, met dan vandaag erbij 11 quizzen te spelen. Dat is echt een probleem. Als je een man bent die al een espresso martini hebt gedronken in het leven en ook ziet nog kan herinneren hoe die eruit zag, want het kan al eens fout lopen bij een espresso martini, dan heb ik jou nodig zo meteen. Stuur me alvast clichéclash via de Q-app.
2: Music Match.
0: Friday edition met Foute Beats vandaag en met Tiani, 22 uit Heisseldenberg. Dag Tiani.
3: Dag Vincent.
0: Hoe was jouw vrijdag?
3: Ik heb gewerkt tot 1 uur op mijn studentenjob, want ik heb net mijn examens afgerond. En volgende week dinsdag weet ik of ik afgestudeerd ben of niet. Dus dat is super spannend. En voor de rest heb ik voor de airco gezeten en verkoeling gezocht.
0: Dat snap ik. Zeg, als wat ben je afgestudeerd vanaf komende dinsdag? Want ik ga er natuurlijk blind vanuit dat jij je diploma gaat krijgen. Hè? Dus welke opleiding was het?
3: Juridisch administratieve ondersteuning.
0: Handig, kan ik gebruiken. Ooit.
1: Ja, wie weet.
0: Niet per se nu, maar ooit. Zeg, Tiani, heb je al gestemd voor de Foute 728?
3: Zeker.
0: Voor welk nummer?
3: Mijn nummer 1 is Keep on Loving You.
0: Keep on Loving You van Speedwagon.
3: Ja, klopt.
0: Let's go. Ik vind het een goede keuze, maar wel een opvallende keuze voor een jonge vrouw van 22. Waarom dit nummer?
3: Ja, dat is het liedje van mij en mijn vriend.
0: Ah, cute. Vandaag zijn het geen luchtgitaren, maar beats, want het is vrijdag natuurlijk. Ik hoop dat je van dansen houdt.
3: Ja, zeker.
0: Allee, dan gaan we er wel iets van maken. Hè. Je zegt volgende of it's a match. Klaar voor?
3: Oké, ja.
0: Let's go.
3: De volgende. Volgende. It's a match.
0: Oh.
2: It's a match. Better with you.
1: Ready for the lounge.
0: Jij kiest de klassiekers er wel uit, moet ik zeggen, Tiani. Wel een topkeuze. DJ Jean in de lounge vorig jaar op nummer 379. Tiani, fijn weekend.
3: Dankjewel.

0: Get ready for the lounge. Get ready for de foute 728. En dat lukt wel met deze beats. Het is vrijdag voor iets. Zometeen gaan we gewoon verder met het feestje, hoor. Afrojack staat klaar. Never forget you.
1: Get ready for the lounge.
0: Maar eerst, Paulien. Val ik een beetje in herhaling, want ik heb er gisteren ook naar gevraagd, maar hoe zit het met het onweer vandaag?
2: Ja, gisteren was mijn antwoord nog lauwtjes, maar voor vanavond kan het wel stevig gaan kletteren.
0: Ah, gisteren niet?
2: Ja, vanavond nog meer. Het KMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Met vooral stevige rukwinden tot 100 km per uur en ook kans op dikke hagelbollen. Heel wat steden en gemeentes zijn daarom hun evenementen voor vanavond aan het cancelen. Dus als je vanavond plannen hebt, best checken op sociale media en zo. En dan naar het Midden-Oosten, want daar is een nieuw staakt het vuren. Nu tussen Hezbollah en Israël. Dat was een van de voorwaarden van Iran om tot een vredesakkoord met de Verenigde Staten te komen. Maar het blijft wel heel onrustig in de regio daar. Veel zon en heet met maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. En morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en 22 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen A12 20 minuten vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 18 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Brusselse buitenring 17 minuten van Vilvoort tot Liette en 15 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Op de E19 richting de grens met Nederland tel je kwartier bij vanaf Meer tot aan de grens zelf. Sta je bij een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan een kwartier.

0: K3 komt naar de show.
1: Leuk. Echt waar, we krijgen straks bezoek van K3. Ze zijn met twee. Want Marten die is uiteraard aan het bevallen. Bezig met het vakantie daar rond. Ja, vijf vakantie. Je snapt wat ik bedoel. Die is afwezig vanwege zwangerschap.
2: Klopt.
1: Whatever, welk stadion ze ook inzitten, dat is ook privé, dat zijn onze zaken niet.
2: Nee, dat is zo.
1: Maar dus de andere twee die zijn zo meteen in de studio. Die komen praten over hun nieuwe single, De Zomer van Oja Lele. Dat is zeer de moeite. We hebben een spelletje voorbereid voor hen. Dat wordt leuk. Maar eerst heb ik een spelletje voorbereid voor jou.
3: Cliché Clash.
1: Yes. 119 punten hebben de vrouwen gescoord. 114 hebben de mannen gescoord. Dat kan dus niet op één dag weggewerkt worden. Maar we zijn wel op zoek naar iemand die wil beginnen aan het wegwerken van dit alles. Want alle begin is het moeilijkste. Ik kan alvast verklappen dat ik voor de mannelijke kandidaat van zo meteen drie cliché vrouwenvragen heb klaarstaan. Over cocktails, zonnecrème en Gossip Girl.
2: Oh, easy.
1: Dat's... Ja, nee, dat... Dat ik dat nu nog moet uitleggen. Voor u klinkt dat easy, omdat jij een vrouw bent.
2: Ja, ik weet het.
1: Voor mannen is dat moeilijk. Nu het omgekeerde ook hoor. Drie easy typische mannenvragen over koersfietsen, geld en James Bond.
2: Oh, super easy.
1: Dat zullen we zo meteen ontdekken. Wil je meespelen? Stuur Cliché Clash via de Q&A.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta. Compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: Ricci, citroen met framboos.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ruby red tomaten van Bellorta. De

0: Het begint te korten. 1 en 2 juli staat BTS in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En daar kijken heel wat mensen naar uit. Ik schat zo'n 100.000, dat is 2 keer 50.000 man dat erop afkomt. Ja, dat is veel. Cliché Clash. Elke dag spelen we de Cliché Clash. Een quiz vol vooroordelen en clichés. Een belangrijke strijd tussen mannen en vrouwen waarin we kijken wie het best van die twee mee is met de tijd en dus clichés over het andere geslacht kan ontkrachten. Kandidaat 1 is Anne, 29 uit Wevelgem. Dag Anne.
1: Hallo, dag Vincent.
0: Anne, je werkt als thuiszorgkundige, maar je hebt ook nog een bijberoep. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ik doe eigenlijk nog 2 pedicures, nagels en suikerwax. Dat is eigenlijk wat ik nog doe.
0: Dat zijn zowel hoofdberoep als bijberoep. Volgens de clichés wel eerder vrouwelijke jobs, denk ik dan, toch?
1: Ja, klopt wel. Het team bij ons, in de thuiszorg is wel redelijk vrouwelijk. Ja, dat klopt.
0: Heb je alsnog een typisch mannelijk kantje?
1: Ja, toch wel. Ik zie eigenlijk wel heel graag auto's van aller soorten van merken en zo. En ik weet altijd wel graag een beetje de details en zo.
0: Volgens de clichés is dat inderdaad een typisch mannending. Je neemt het op tegen Michael, die is 35, komt uit Laakdal. Dag Michael.
2: Goedenamiddag, Vincent.
0: Goedenamiddag, Michael. Heb jij vrouwelijke kantjes?
2: Uiteraard.
0: Vertel.
2: elke dag een gezichtscrème smeren tegen de rimpels.
0: Ja.
2: En alle 8 weken naar de pedicure.
0: Ah ja, ik kan bij Anne gaan. Ik zie een link, dat is ongelooflijk. We gaan eraan beginnen.
2: Dat zal wel ver zijn, denk ik.
0: Van Laakdal naar Wevelgem, dat is een eind. Dat is wel zo, ja. We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Anne. Anne, veel succes. Anne. Als mannen gaan fietsen met de koersfiets, dan moeten ze natuurlijk water of sportdrank meenemen. Maar wat is de officiële benaming van een drinkbus of drinkfles die je aan het frame van je koersfiets kan bevestigen?
1: Een bidon.
0: Een bidon. Zeer goed. Vraag 2. De bank en financiën, dat is niet alleen volgens de clichés, maar ook volgens een onderzoek dat we laatst hebben behandeld, nog steeds, helaas grotendeel, een mannenwereld. En dus een vraag over geld. Welke kleur heeft een biljet van 200 euro?
1: Geel. Wat een hokje.
0: 2 op 2, dat is goed gegokt, Anne. Derde vraag, het is vandaag Martini Day. Hoe bestelt James Bond zijn martini altijd? Welke instructie geeft hij mee aan de barman of barvrouw in kwestie?
1: Shaken, not stirred.
3: Welke martini? Shaken, not stirred.
0: Shaken, not stirred. Anne, 3 op 3, de perfecte quiz, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Michael.
2: Ja, dat is genaaid, hè.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Het zou wel heel straf zijn moest je nu 3 op 3 halen. Daar gaan we voor, toch?
2: Yes, we gaan proberen.
0: Vraag 1. Het gaat over espresso martini. Want martini thee is ook voor vrouwen een hoogdag natuurlijk, volgens de clichés. Heb je al eens een espresso martini gedronken, Michael?
2: We hebben 2 weken geleden Platinum Club, mensen die langer dan 5 jaar bij ons op de firma werken, een cocktailworkshop gedaan en toen hebben we er wel eentje gemaakt, ja.
0: Wat ligt
2: dat was een allereerste keer.
0: Maar dan gaat dit lukken, denk ik. Wat ligt er bovenop het schuim van een espresso martini?
2: Een koffieboon.
0: Had je het geweten zonder de workshop vorige week?
2: Nee.
0: Oef. Vraag 2. Gossip Girl is een populaire serie bij heel wat vrouwen. In welke Amerikaanse stad speelt de serie zich grotendeels af?
2: New York.
0: Ook 2 op 2. Michael, als je de derde vraag juist hebt, dan heb je echt een ongelofelijke stunt gepoeld. En is het 3-3, krijgen jullie allebei een punt. Bij deze fout, dan wint Anne alsnog de Cliché Clash.
2: Yes.
0: Veel vrouwen zijn fan van de zonnecrème van het merk Caudalie. Mijn huis ligt er ook vol van. Welke kleur hebben de flesjes zonnecrème van Caudalie?
2: Geel, volgens mij.
0: Crazy. Dat is juist. En dus zitten we met een 3-3, een perfecte quiz. Goed gedaan, Anne. Goed gedaan, Michael.
2: Dank
0: je wel.
2: We schieten er nog niet veel mee op,
0: Vincent. Nee, ik weet het. Dit is het van alle slechte scenario's het meest positieve. Ja. Of van alle positieve scenario's het meest slechte. Dus hoe je het bekijkt.
4: Oké.
0: Er hangt nog iemand aan de lijn, precies. Dat is heel raar. Op de achtergrond. Maar dat is niet erg. Anne en Michael, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
2: Yo, goed.
4: Een gelijk spel.
5: Iedereen een puntje erbij. Ja. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

0: Britney Spears en Crazy bij Vincent Live. Over exact 1 week staan we met z'n allen in Flanders Expo in Gent te dansen en te brullen en te zingen. En te zweten ook, als ik het weer niet zie. Op de tonen van de Romeo's, Natalia, Lais en K3!
1: Hallo!
0: Vandaag met 2, met Hanne en Julia natuurlijk, want Marten die is druk bezig met een baby op de wereld te zetten.
2: Dat is leuk gezegd.
0: Hoe anders?
2: Ja, nee, dat is waar.
0: Ja. Hoe gaat het met jullie?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kunnen jullie om met deze hitte of is het te warm?
3: We hebben er een beetje zelf om gevraagd, hè?
2: Ja,
3: de bloedhete zomer van Oya Lele.
0: Ja, dat is waar.
3: Dat is
0: een soort zomerdans geworden of zo. Je hebt wel ook passende outfits aan, zie ik.
2: Ja, absoluut.
0: Het is radio. Beschrijf eens voor de mensen thuis hoe jullie eruit zien.
3: Fleurig. Bedenk alle kleuren van de regenboog.
2: Bloemen.
3: Door elkaar.
2: Franjes, pomponnen.
3: Ja, patroontjes,
2: en
3: luffeltjes.
2: Julia is in het roze. Is dat fuchsia?
0: Ja, fuchsia, roos,
2: of een donker, diep roos. Ja, ik ben in het limoengroen.
0: Oké. Ik vraag me echt af van mensen die nu echt geen beeld hebben, zich inbeelden. Hoe dat
2: eruit
0: ziet.
2: Je moet dat nu tekenen en doorsturen.
0: Ja, met deze. Gewoon.
2: Dat wordt leuk.
0: Weet jullie wie er nog op de line-up van de Foute Party staat? De Vlaamse Backstreet Boys.
2: Oh.
0: De Romeo's die gaan de Backstreet Boys zingen. Alleen zijn de Romeo's met 3 en de Backstreet Boys zijn met 5.
2: Ah, ja.
0: En dus krijgen ze versterking.
4: De Romeo's featuring Gerben en Vincent.
3: Amai, ik vind dat wel goed.
0: We hebben merchandise. En ik wil die graag aan jullie cadeau doen.
2: Ja! Oh my god!
0: We hebben 100 t-shirts laten maken.
2: Oh.
0: En ik heb er opzij laten leggen voor jullie.
2: Zijn die echt laten liggen alsof het allemaal op gaat gaan?
0: Ja, zeker.
2: Oh my god!
3: Ja! Ik ook!
0: Ja!
2: Oh. Ja.
3: Oh my god.
0: Dezelfde opdracht. Beschrijf eens wat je ziet.
2: Een plasticje. Ik ga het echt ASMR.
0: Ja, maar de t-shirt. Hè. Ja.
2: Nee, de t-shirt. Het is een beetje ombre-achtige wit met blauwe achtergrond.
0: Mooi.
2: Daarvoor 5 zeer knappe mannen in witte t-shirts met witte broeken en witte gimpen.
0: Ja.
2: En daarvoor staat Backstreet Boys. En ze kijken allemaal een beetje van...
3: Moeilijk.
2: Ik ben echt een coole jongen. Hebben jullie echt een fotoshoot gedaan of is dit met AI? Nee,
0: dat is kei-echt. We hebben ook onze lachgoeten in ouwe hoort.
2: Oh my god, I love it. Ik vind het wel echt dragen, hè? Maar ja, ik ga erin slapen, denk ik.
0: Ah, maar dat is goed. Dat is een mooie gedachte.
2: Nadat ik hem gedragen heb op de Foute Party.
0: Uiteraard.
2: Ja, ja.
0: Want jullie zijn daar ook met jullie nieuwe single De Zomer van Oya Lele.
2: Klopt.

0: eigenlijk? Wat deden jullie in de zomer van Oya Lele? Was jij er al eigenlijk, Julia?
1: Ja, ik was er wel al. Maar ik was wel echt nog maar 1 jaar.
0: Dus, ah ja, oké. Okay. Ja. En jij?
2: Ik was bijna 10.
0: Oké, okay, en heb je herinneringen van die periode of van Oya Lele?
2: Ah, wel, als... eigenlijk wel. Ik weet dat het eerste mapje op mijn ouders hun computer met onze foto's en filmpjes is
0: de
2: van...
0: De eerste computer ook, ja.
2: Is van 2003. Dus vanaf dan zijn wij begonnen met zo... Ja, het inladen, uploaden van foto's. En daarvoor was dat nog allemaal ontwikkelen.
0: Ja, en in boeken plakken. En
2: ja, zo echt fotoalbums. Dus de fotoalbums gaan tot dan. En dan werd het
0: en vanaf
2: de computer.
0: Dan werd het digitaal.
2: En ja, gewoon... Ik had echt zo'n zalige, zorgeloze jeugd. Hè. Zo op straat spelen. En het was precies elke dag goed weer.
0: En dat moet terugkomen in de zomer van Oya Lele.
2: Zeker.
0: Heerlijk. Annelies uit Lebeke heeft een bericht gestuurd. Dat ze, zij werkt in het onderwijs. En binnenkort is proclamatie voor de derde kleuterklas. Want die gaan dan naar de grote mensen. Schoon natuurlijk, ja. En daar hoort een afscheidsliedje bij. En ze hebben de tekst van de zoon van Oya Lele aangepast om te zingen met de kleuters tijdens de proclamatie.
2: Hoe leuk is dat?
0: Oh. Top, hè?
2: Dat is kijk.
1: Kunnen we dat horen? Kan iemand dat filmen?
0: Ja, maandag, dat zal, de mama's en de papa's gaan dat filmen. Ja. Sturen door naar de club en dan kunnen wij het doorsturen naar jullie.
2: Ja.
0: Want jullie willen het zien. Wij hebben een spelletje voorbereid. Het heet De Zomer van Oya Lele. Uh-huh. We gaan een aantal dingen zeggen en jullie moeten inschatten of dat voor of na 2003 was. Want dat is De Zomer van Oya Lele.
2: Oh. Ja, oké. Okay.
0: Dat wordt spannend. Ik ben te zeer straf of dat gaat lukken of niet. Het is wel samenwerken, dus dat is leuk, toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Okay,
1: dat kunnen wij.

0: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmes.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. Het kan vanavond stevig onweren. Het KNMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David Tegenhouw.
8: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
7: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Door het onweer worden heel wat evenementen afgelast. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is natuurlijk de hitte. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd vandaag een temperatuur van 32,0 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8 graden. En er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht veel dagjes toeristen door het mooie weer natuurlijk.
9: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenberge en 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in de stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
7: NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël, dat meldt persbureau Reuters. Dat is intussen ook al ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of ook sponsoren, want dat geld gaat naar het goede doel. Een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon dus en ook heet met maxima tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf ook aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
10: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Borgerhout tot Antwerpen Centrum en 15 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 23 minuten van Grimbergen tot Jette en 13 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren Vierarmen en 10 minuten van Anderlicht-Zuid tot Groot-Bijgaarden. Richting Antwerpen op de A12 13 minuten extra vanaf Poldervliet tot Antwerpen Noord. Richting Hasselt op de E3 13 kwartier vanaf Herentals-Oost tot Geel-Oost. En op de E40 richting kust 12 minuten bij van de N60 tot de Drongen. Ik sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Ik zie dat jullie goed viben op de muziekjes van het nieuws en zo.
11: Ja, maar ja, dat is fantastisch.
10: Er is er eentje dat je nog niet gehoord hebt, want dat nu toevallig niet is. Dat is de sporttune. Ik zal die dan ook even geven.
11: Ja.
10: Dit is wel
11: Oh my god,
10: dat is
11: een
10: beetje
12: Wii Sports.
10: Ja, dat is echt de Wii Sports, ja. Heerlijk. Goed, K3 is op bezoek.
13: Vincent Live.
10: En we gaan zo meteen terug naar de hete zomer van Oyarele. Na David Guetta en Alesso, dit is Never Going Home Tonight.

0: Home. Onze weerman is jarig. Weerman Frank wordt 50 vandaag. Ja. We hebben een cadeautje voor hem geregeld. We weten dat hij graag naar films kijkt.
1: Ja?
0: We hebben zo'n American film trailer laten maken voor hem.
1: Amai, dat is cool.
0: En hij gaat straks om 6:30 in première.
1: Oh.
0: Frank zijn weer een praatje doet.
1: Alvast gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Voilà, we geven het door.
1: Want ja, doe maar.
0: Ik denk niet dat hij nu aan het luisteren is met zijn weerkaarten bezig natuurlijk.
1: Ah ja, ja. Oh, druk.
0: Ja, moeilijk. We hebben bezoek vandaag van K3, want ze hebben een nieuwe single, De Zomer van Oya Lele. Dat blijkt de zomer van 2003 te zijn en dus gaan we spelletjes spelen.
3: Is het jonger of ouder dan 2003?
0: Ja, redelijk simpel. Ik heb hier een aantal personen, voorwerpen, tv-series, liedjes, whatever, maakt niet uit. En jullie mogen samen raden of het jonger of ouder is dan 2003. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Alright, dat is goed. Eerste opgave. Q-music. Jonger of ouder?
1: Oh, amai. Ik...
0: Deze.
1: Maar Q-music, dat was vroeger nog iets anders en dan is dat Q geworden, toch? Of is dat altijd Q-music?
0: Dat is altijd al Q-music geweest.
1: Ah, verdorie.
0: Radio Donna, dat is iets anders. Dat zijn we niet geworden.
1: Ik denk
0: dat, denkt.
1: Ik denk dat het na 2003 is, maar ik ben niet zeker.
2: Dat was mijn kuikentje, niet? Dat was toch zo raad... Of is het... Nee.
0: Dat is Radio 2, denk ik.
1: Maar
0: dat is de hele markt.
1: Oké, nee. Dat is na 2003.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Nee.
0: Wij worden 25 dit jaar, of
1: 2020.
0: Wat?
1: Ja. Jullie zijn ouder dan ik.
0: Je wist dus ouder dan ik.
1: Wow.
2: Oh, heftig. Oké.
0: Oké, vraag 2. Dit ding hier.
1: Nee, dat is erna.
2: Dat is erna, want ik heb dat nog gezien met de uitvinders op tv.
0: We kijken naar een grote pot speculoospasta, inderdaad.
1: Ja, dat bestond keilang niet. En dan ineens was dat bij zo'n programma dat iemand daarmee afkwam.
2: Dat was toch ineens een ding en een hype?
1: Ja, en ik was toen al ouder.
0: Dus je antwoord is dat speculoospasta jonger is dan ja. Dus later is uitgekomen.
1: Ja.
0: Ja. Dat is goed.
1: Hey, gelukkig.
0: Jonger dan 2003, van 2007. En effectief door de bedenkers. Goed, prima. Opgave 3. Tomorrowland.
1: Oh my god.
2: Is dat,
1: viert dat ook niet zo'n jubilee?
2: Ouder? Ik denk dat dat langer bestaat dan ik. Ik ben gewoon een beetje op die manier aan het redden.
0: Ja, dat eigenlijk.
1: Ja, dan ben jij wel. Ja.
0: Dus jonger of ouder dan 2003?
1: Jonger? Nee.
2: Nee, het is van voor 2003.
0: Dus het is ouder dan Oya Lele.
2: Ouder dan Oya Lele.
1: Dat kan van niet, toch?
2: Ja, maar ja, dan moest je dat zo zeggen, hè? Ja.
0: 2005.
1: Maar ik deed zo.
0: Ah. 2005.
2: Ja, maar ja, gek dat ik het mij niet herinner dan, natuurlijk.
0: Pommelien Thijs.
2: Is die jonger dan ik?
1: Gevaarlijke vraag.
0: Is Pommelien Thijs jonger of ouder dan Oya Lele?
1: Die is toch... Die is jonger. Is die jonger dan u?
2: Nee, niet jonger dan ik, maar ik... Ik ben ook geboren in 2002 en niet in 2003. En ik denk dat Pommelien en ik ongeveer even oud zijn. Dus zij gaat jonger zijn dan Oya Lele.
1: Wat?
0: Ouders is van 2001.
1: Ah, amai. Oei.
0: Hij is
1: ik ben slecht. Ja, slecht in dit spelletje.
0: Ja, het spel gaat nog niet zo top, maar dat is niet
1: erg. Nee.
0: We gaan het over een andere boeg.
2: Dit mag jij bepalen, want ik kan dit niet goed schatten. Ik ben altijd al misgeweest.
1: Kan dat niet gewoon exact hetzelfde jaar zijn?
0: Nee.
1: Oké, dat kan niet.
0: Ik snap de vraag.
1: Ik herinner mij dat ook wel superbewust. Dus ik denk eigenlijk net erna.
2: Wij kunnen er niks van.
0: Nee,
2: wat erg.
0: Ja, niet superbot. Nog,
2: is okay.
0: Nog 2 opgaves.
1: Last ketchup.
0: Cola Zero. Specifiek Zero.
1: Ah, Zero.
0: Ah, dat is cola. Zo makkelijk gaan we nu.
1: Ja. Ik denk zo.
2: Ik dacht al zo. Maar dat we willen toch al lang mensen cola drinken.
1: Ja, maar dan was dat heel lang light. En Zero bestaat echt nog niet zo lang. Maar
2: het
1: natuurlijk...
0: Deze
1: is... Nu ben ik weer... Maar ik kan de wiskunde precies niet doen.
0: Wat betekent dat?
1: Ik heb zoiets. Dat bestaat ook. Nee, het is na Oya Lele.
0: 2006. Oké, laatste opgave.
1: Dat is een.
2: Wacht.
1: Na. Ja, want.
2: De wereldromtour was was na de Oya Lele CD.
1: Die videoclip is opgenomen in de middelbare school waar mijn broer zat. Dus die moet al in het middelbaar gezeten hebben.
2: Dus het is van erna.
0: Dat is correct. Oh, dat jullie niet fout hebben, dan is Gert nee, heel boos, denk ik.
2: Sterk wel.
0: Scheelt maar één jaar trouwens, 2004.
2: Ah,
0: ja, dat is zoveel.
2: Oh, wat spannend.
0: Dat was goed ingeschat.
2: Ja.
0: We eindigen toch met een positieve noot. Ja,
1: we beginnen er
2: over hun eigen werk weten ze wel dingen. Yay.
0: Dat is goed. Zeg, dames, dankjewel om langs te komen. Wij zien elkaar volgende week op de Foute Party.
2: Ja.
0: Heel Vlaanderen kijkt er rijkhalsend naar uit.
2: Wij ook.
0: En ik zou zeggen, blijf zeker plakken voor de Vlaamse Backstreet Boys.
2: Oh, we doen het.

0: Miles Away. Volgende week is het Foute 728 en daar is er geen repeat of niet. Dus gaan we zo meteen voor de negende, maar toch laatste keer luisteren naar Sorry Papi van Topic en Becky G. En daarna maken we geen plaats voor William Boeva. Die kan er niet zijn voor zijn kortste weekoverzicht. Want William Boeva is het nieuwe hotel van Mark Koeken gaan testen.
1: Oké.
0: Dat is echt waar. Ik ben dat vorige week toevertrouwd. En dus hebben wij aan Henk Rijkaard gevraagd om op een gebalde manier de week samen te vatten. En dat gaat hij ook doen zometeen.
2: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Lina uit Oosterzeelen?
3: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout.
2: Stem nu op jouw foutste stem in de Q-app of op qmusic.be.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
6: Er is een pakje voor jou.
5: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: Girl van Ed Sheeran. Even zijn Ierse vibe bovenal op vrijdag, dat kan geen kwaad. Straks is er extra weekend en is er ook het kortste weekoverzicht met Henk Rijkaard. Maar eerst...
1: Repeat of niet.
0: Mag jij de muziekrecensent uithangen? Het zijn toptijden voor de muziekrecensent. De festivals beginnen weer. Maar jij mag nu doen alsof voor 3 minuten. 2 minuten 51 om precies te zijn, want zo lang duurt Topic en Becky G hun nieuwe nummer. Sorry, papi. Het gaat redelijk vlot tot nu toe, maar 10 op 10, dat gaat niet lukken. We gaan namelijk maar 9 keer luisteren. De 9e luistersessie is ook ineens de laatste, omdat maandag natuurlijk de foute 728 begint. Repeat of niet, laat maar weten via de Q-app.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G. Repeat of niet? Robin die stuurt voorbij, is het eerder een niet. Maar Katoren zegt dan weer, yep, mijn dansbenen komen hier van los. I love it. Pascal zegt, Deuntje komt me bekend voor, maar ze zegt er geen repeat of niet bij. Dus daar kunnen we niet veel mee.
1: Nee.
0: Bouke zegt, dikke repeat. Zomers nummer zegt Laura. Zomers Deuntje zegt Larissa. Wat komt er nog allemaal binnen? Mega coole schijf voor de zomer, stuurt Martin. Gregory stuurt ook, ik heb de lyrics eens opgezocht en het is toch minder vettig dan gedacht. Voilà. Okay. Het nummer gaat door, je hoort het opnieuw vanavond. Nee, je hoort het niet meer opnieuw.
1: Nee.
0: Toch niet in Repeat of Niet, nee. Je gaat het nog wel horen in de playlist van Q-Music. Maar maandag is de eerste volgende Repeat of Niet normaal gezien, maar het is foute 728. Het was een doldwaze week, met een hittegolf, met rode duivels, met vredesakkoorden en al dat soort dingen. Maar giet dat maar eens in een weekoverzicht. Henk Rijkaard, doe een poging zometeen. Het is oppassen als je dit weekend op de weg gaat.
1: Ja, dat moet je natuurlijk altijd doen, maar de politie zal dit weekend effectief meer controles uitvoeren, gericht op rijden onder invloed van drank of drugs. Dat is in het kader van het weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. Dat blijft nodig, vindt de politie. De actie loopt tot maandagochtend 6 uur. En het voorspelde onweer van vanavond trekt een streep door heel wat buitenactiviteiten. Verschillende steden en gemeenten zijn die daarom aan het cancelen. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen zijn geannuleerd. En ook in Gent worden alle openluchtevenementen verboden tussen 6 uur vanavond en 9 uur morgen vroeg. Ook in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sluiten alle parken of provinciale domeinen.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dumbocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Jij bent jarig vandaag, proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: Wij hebben een cadeautje voor jou.
2: Oeh, oké.
0: Het duurt 44 seconden. Zet het volume lekker luid op je hoofdtelefoon, Frank.
2: Oké, ja.
0: Geniet ervan.
3: The weather may not always be good in our little Belgian country. But at least we have our own little sunshine. The man who guides us through good and bad times, rain and snow. Some people call him Frank Dubakage, but we call him Frank the Tank.
2: Geweldig.
0: Goed, hè?
2: Ja, ik vind dat goed gedaan. Ja.
3: Frank the Tank.
2: Mm-hmm. Ja.
0: We gaan dat af en toe gebruiken om dit weerpraatje in te leiden, hè, Frank?
2: Oké, okay, goed.
0: Dus dat is, dat is ons geschenk van ons voor jou. En van Stax, de Amerikaan die dat ook echt heeft ingesproken. Want het is een echte Amerikaan. Mm-hmm. How do I say Dubocage? Dat is Dubocage.
2: Dubocage, yeah.
0: Heb je wilde plannen voor je verjaardag, Frank?
2: Je hebt het net in het nieuws gehoord dat alle evenementen gecanceld zijn.
0: Ja, inclusief een wandelwedstrijd doen. Ja,
2: de Deile 99, ja. Maar we gaan die toch doen.
0: Ja, maar Frank, maar pas op, want ik hoorde daar straks in het nieuws jouw collega weer met DVD en nou vertellen wel over hagel en wind aan 100 km per uur en die combinatie. Is dat wel een goed idee?
2: Wel, het voordeel is dat ik de radarbeelden heb, dus ik weet waar de onweersbuien gaan toeslaan. Ja. En de bedoeling is natuurlijk om nowcasting te doen, dus af en toe het radarbeeld in de gaten te houden. Stel dat we toch een onweersbui zouden krijgen, van dan ook effectief te schuilen. We gaan geen zotte dingen doen, maar voorlopig ziet het er eigenlijk heel goed uit wat het centrale gedeelte van ons land betreft. Want het is vooral nu de Ardennen, dus waar felle onweersbuien aan het doortrekken zijn. En anderzijds zitten boven Noordwest-Frankrijk ook een paar felle buien. Die zijn voornamelijk, die gaan zo wat richting het westen van het land. Dus het centrale gedeelte zit daartussen. En de vraag is dus alleen, door het feit dat die twee onweerscellen, die pakken eigenlijk alle energie naar zich toe, waardoor daartussenin niks gebeurt. De vraag is alleen, als dat gepasseerd is, als die twee cellen gepasseerd zijn, gaat daarachter nog iets gebeuren. En daar ben ik nog niet helemaal zeker in. Dus dat moeten we nog een beetje in de gaten houden. Maar dat is het probleem natuurlijk, hè, met een code oranje die uitgevaardigd wordt. Je gaat sowieso regio's hebben waar de mensen zoiets aan hebben van, is dat allemaal wel nodig?
0: Was dat nu oranje, terwijl het misschien 50 kilometer verder serieus klettert?
2: Voilà. Dat is de situatie voor vanavond.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Hoe gaan we dan morgen beginnen aan de dag?
2: Wel, dan zouden eigenlijk die onweerscellen het land uit moeten zijn. Dus dan beginnen we zelfs met zonnige perioden, kan het opnieuw opwarmen. En dan is het vooral het oostelijke deel van het land die nog enkele onweerscellen kan krijgen. Dus aan het eind van de dag wordt het dan weer onweerachtig. Daar nog 32 graden. In het centrum van het land is dat 29 over aan de kust. Altijd een heerlijke koelte. Met op dit moment daar 25 graden. Morgen is dat 24. En dan zondag, ja, dat ziet er dan toch wat meer onweerachtig uit. Het zou kunnen dat we een paar onweerscellen dan in de ochtend nog over het land trekken. Dat gaat dan wegtrekken richting Nederland. Dan begint het open te trekken. Dan krijg je dus meer en meer zon. En tegen de avond wordt het opnieuw onweerachtig. Dus dat is een beetje het scenario voor zondag bij temperatuur van 31 graden. Dus het blijft ook nog zondag zeer warm.
0: De foute week dan, die is altijd gebaat bij lekker weer. Krijgen we dat ook? Mm-hmm.
2: Ja, wel, dat ziet er naar uit, toch wel. Aan het eind van de week zijn er nog wel verschillen tussen de weermodellen. En dan zeker begin. Bijvoorbeeld maandag en dinsdag worden volop zonnige dagen. Geen onweer. Stabielere configuratie met temperaturen die maandag alweer richting 35 graden kunnen klimmen. Dinsdag is dat 33. Woensdag zou dat dan 30, 31 graden zijn. En donderdag 29 of 30 graden. Dus dat wil zeggen eigenlijk, want de hittegolf gaan we sowieso krijgen. Dat die nog wel een tijdje doorgaat. Hè? Ook volgende week.
0: Zot. Frank, dan heb ik nog één klein verjaardagscadeau voor jou.
3: Maar nu, de vraag van de eeuw. Frank, krijgen we met kerst sneeuw?
2: Meen je dat nu of wat?
0: Ja, het is
2: het is 3,34 graden buiten en jij denkt aan het feit van zou het wel eens een witte kerst kunnen worden dit jaar.
0: Ja, we hebben eerder deze week kerststronk gegeten in de studio, Frank. Je bent er helemaal klaar voor. Op kerstmis komt trouwens ook de nieuwe reeks van de reeks van Harry Potter uit, de nieuwe verfilming. Dus ik wil echt sneeuw die dag voor het plaatje compleet te maken.
2: Ik snap het volledig. Het is wel nog even, hè.
0: Ja.
2: Ja, want wat wilt je nu horen? Moet ik nu zeggen voor procent?
0: Ik hoop dat
2: de
0: weermodellen
2: rekenen zo ver niet vooruit. Dus dan moet je al een statistiek gaan zeggen. En dan moet je, als je statistiek gebruikt, moet je zeggen van de kans is klein.

0: Ja, dankjewel.
1: Yo. Ça va. Gelukkig.
2: Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna Niekerhoever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En ook 18 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse buitenring 16 minuten van Grimbergen tot Zelk. En 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Vincent Live.
1: Normaal gezien, op vrijdag rond die tijdstip verschijnt William Boeva in de studio van Vincent Live voor het kortste weekoverzicht. Dan overloopt hij wat er in de actualiteit allemaal gebeurd is. William is er niet en dus hebben wij, net zoals vorige keer toen hij ziek afwezig was, Henk Rijkaard gebeld.
2: Dag. Hey, hallo.
1: Hoe gaat het ermee?
2: Goed, ja. Fijn dat ik hier terug mag zijn.
1: Ben jij het type mens dat met deze hitte om kan of is het te warm?
2: Ça va. Ik zit in het kamp van de niet-klagers.
1: Oké, dat is goed. Dan ben je welkom hier bij Vincent Live. Vorige keer had William Boeva een hernia.
2: Ja, nou excuus.
1: Weet je wat zijn excuus deze keer is?
2: Nee, geen idee. Een ingegroeide teennagel of zo. Nog zieliger.
1: Nee. Hij is het nieuwe hotel van Mark Koeken gaan testen.
2: Maar wat?
1: Echt waar? Sorry. Die zei dat vorige week super casual. Ja, mannen, volgende week zit ik er niet, want het komt een nieuwe hotel van de Mark Koeken gaan testen.
2: Maar fijn. Maar echt, ik vind dat geen goed excuus. Ik vind dat echt, dat is zo'n typisch rijke mensen excuus. Kan het zo?
1: Ik zou wel ja zeggen, moest Mark vragen om het nieuwe hotel te testen.
2: En ook, maar vooral, wat houdt dat in? Een nieuw hotel testen?

0: Keuken en de bar, denk ik, en het zwembad, of dat warm genoeg is, ik weet het niet.
1: Ja, het bed, het personeel, alleen, het kan van alles zijn. Hè.
0: Misschien moeten we volgende keer eens vragen aan Mark om William Boeva te testen.
2: Ja, voilà, ja, inderdaad. Ja.
0: Doet hij dat wel goed en anders...
1: Hoe waterdicht is
0: hij op zoek naar andere personen, andere testers een keer.
2: Ja, ja, inderdaad, ik ben kandidaat.
0: Oh ja, dat is goed. Maar voorlopig hou je dus bij weekoverzichten, zometeen.
3: Leg het op, laat het op, met de dorstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Wie speelt vanavond bij VTM Comedie en wie zingt echt in I Can See Your Voice? En krijgt bij VTM 2 een bloeddorstige leeuw Idris Elba te pakken in Beast? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het is 5:15. Zometeen is er extra weekend met de beste hits van Vincent Live in de mix. En met een open telefoonlijn kan je gewoon rechtstreeks in de show belanden. Dat hebben we nog sinds een paar weken. Dat is heerlijk. Henk, dat is fantastisch.
1: Een open telefoonlijn. Gewoon, het niet klinkt als iets dat geopereerd moet worden. Nee,
0: het is zo. Je passeert niet via de redactie of het een of het ander. Het is gewoon pats op antenne als je belt.
1: Oké, dus er wordt niet gefilterd.
0: Er wordt niks gefilterd.
1: Nee. Oh, dat is wel een risicootje pakken als radiomaker, toch?
0: Ga je meedoen, subiet?
1: Ik moet subiet naar Sint-Niklaas.
0: Alright. Jij hebt deze week de actualiteit gevolgd.
1: Een beetje, ja.
0: En je hebt daar een week over iets van gemaakt. We zijn zeer benieuwd.
1: Alright. Wel, deze week stond vooral in het teken van het WK voetbal, uiteraard. De Red Devils hebben een eerste match gespeeld tegen Egypte. Nu, ik ken niks van voetbal, dus verwacht van mij geen analyses van de 4-3-3 spelverdeling van de Belgen of de piramideopstelling van de Egyptenaren. Ik ken er geen hol van, hè. Echt. Maar ik had in de krant gelezen dat Messi een hat-trick had gescoord.
0: Ja.
1: En ik dacht echt oprecht, ah cool, dus Messi heeft een trucje gedaan met zijn hoofd. Dus ik ken er niks van.
0: Heerlijk.
1: Maar weet je wat mij wel opgevallen is tijdens het WK, zijn de truitjes van de Hollanders. Het Hollandse en Nederlandse elftal. Ja. Maar dat is erover toch, dat is toch te oranje. Dat zijn gewoon wandelende fluo-stiftjes. Ik dacht, die moeten straks in de recursies nog gaan markeren voor te studeren. Fluo-oranje, dat zijn die truitjes. Fluo, dus als die het veld opkwam, dacht ik echt van, oké, de mannen van de vuilkar, voilà, zie. Die gaan hier nog een keer het veld opruimen. Allee, het was precies een klasje van het vierde leerjaar op uitstap naar de biep. Allemaal in mooi in de rij, flink een veiligheidshesje aan en niet lopen in de gang, hè. Echt, na 10 minuten heb ik gewoon mijn tv op zwart-wit gezet. Dat was niet te doen. Trouwens, we hebben het allemaal gevoeld. Het KMI heeft het aangekondigd. Hè. Het is code oranje. Hè. Ja. En nee, dat heeft natuurlijk niks te maken met die foeperige truikjes van de Hollanders, want daar wordt niemand warm van.
0: Ja.
1: Maar we zitten dus in een nieuwe hittegolf. Maar nu is mijn vraag aan jullie, Paulien en Vincent. Zijn jullie erop voorbereid? Zijn jullie voorbereid op het gezaag? Mensen gaan toch weer zagen. Het is niet te doen. Echt, dat de mensen ben direct van, het is erover. Vorige week was iedereen aan het zeggen van, het is te koud. Ik heb weer mijn wintervest aan de zolder moeten halen. En straks moet ik mijn winterbanden op mijn auto steken. En hopelijk heb ik nog genoeg strooien uit.
0: Ja.
1: En nu is het één dag warm en iedereen is zo, het is erover. Het is te warm. Ik word er zot van. Echt, vanmorgen met een buurman, die was ook weer aan het zagen van, het is erover, het is erover. Kijk, buurman, het is eenvoudig. Ik heb een eenvoudige oplossing. Je moet gewoon verhuizen. En dat moet niet ver zijn. Gewoon een paar straten verder is meer dan genoeg. En is dat daar dan beter? Nee, maar daar heb ik geen last van. Uw gezaag, stop met zagen. Echt, maar het is warm voor iedereen.
0: Heerlijk.
1: En natuurlijk Donald Trump. Daar kunnen we ook niet rond in de actualiteit tegenwoordig. Je kent hem wel, Donald Trump. Onze oranje vriend uit Amerika.
0: Ja.
1: Maar die heeft toch een oranje kop. Dat valt toch op.
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Die precies in de wasmachine gezeten met de truikjes van Holland. Maar dus president Trump, a.k.a. de Fanta Führer, heeft zijn 80ste verjaardag gevierd. Ja, de Fanta Führer.
0: Ja.
1: 80 is te geworden, heeft dat gevierd met een tuinfeestje. Met al zijn vriendjes en met taart. En met straaljagers die dan zo overvliegen. En met een boksring. Zo gespierde mannen die dan zo vechten in een kooi. Ja. Allee, je kent het zo, een typisch feestje voor de verjaardag van een 6-jarige. Maar dat is toch... Dat trekt er toch niet op. Dat is echt een gigantische kooi waar dat dan zo'n cage fights ingehouden wordt in de tuin van het Witte Huis. Stel je voor dat koning Philippe dat zou doen. Dat hij dat in de tuin van het paleis van, Mathilde, ik wil voor mijn verjaardag van mijn 80ste verjaardagsfeesten voor de feest in de jardin in de tuin, wil ik een taart, een grote taart met straaljagers die overvliegen en dan een kooi waar mannen in vechten tot er bloed spat en een gezicht kapot. Dan gaan Mathilde toch ook zeggen van, Philippe, als uw halfzus Delphine en uw halfbroer Laurent, uw half haar broer Laurent, naar uw feest komen, dan zal er al genoeg gevochten worden. En als u zelf nog één keer oranje schminkt, dan schop ik u keihard in uw mandarijnen. Dat noem ik dan klote oranje.
0: Ik krijg haar.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Hey, it's Alex One. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

Q-topchef van deze week is Alex Warren met Passenger. Na 10 op 10 repeat of niet. Wij hebben bij Vincent live een telefoonnummer om het weekend in te zetten. En dat gaat als volgt. 0800-54684. Dat is een open lijn. En dan beland je rechtstreeks in onze radioshow.

0: vandaag is, gaat de lijn pas open om 6 uur. Maar doe nu maar al. Gewoon bellen naar 0800
1: 54684.
0: Hallo, met wie? Hallo? Hallo? Verdorie toch?
2: Oei.
3: Hallo?
0: Hallo, ja? Hier hangt toch iemand aan de lijn, of zie ik dat nu verkeerd? We gaan naar een andere lijn. Hallo?
3: Ja, goeie avond.
0: Dag Stijn, alles goed?
3: Ja, alles goed.
0: Waarom bel jij naar deze radioshow?
3: Omdat we
0: wat
3: zeiden op de radio.
0: Ah ja, wil je ook iets vertellen aan de mensen of houden we het hierbij?
3: Nee. We hadden het hierbij, dat is goed.
0: Oké, dat is goed. Volgende. Hallo, met wie?
4: Hallo?
0: Hallo, ja?
4: Ja, het is met Jessica.
0: Dag Jessica. Dat is heel erg goed.
4: Goedendag.
0: Jessica, wat is jouw ultieme tip tegen de hitte?
4: Geen te strakke kleren en niet te veel doen. Lekker fris water drinken.
0: Lekker fris water drinken, dat is altijd heel gezond. Dat snap ik helemaal. Jessica, tot ziens alvast.
4: Tot ziens, dag.
0: Nog één iemand erbij, hallo?
5: Hallo?
0: Hallo?
5: Ja, hallo.
0: Met wie spreek ik? Met Christel. Christel, wat ga jij doen van het weekend?
5: Niet te veel. Lekker zonnen.
0: Lekker zonnen. De verhalen zijn wat mager nog, hè?
2: Ja. Dat is waar.
0: Toch? Verdorie toch. Wie wil er iets gek doen op de radio? Misschien moet je bellen. Ik kan het gebruiken. Toch? Nou ja. Het is vrijdagavond. Ik zorg voor de aangepaste soundtrack. En jij moet gewoon

0: Maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goedenavond. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs en dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt de federale politie.
5: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de popcampagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
4: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond. De reden een zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Of ook loop- en wandel-eventen Nacht van Vlaanderen in Torhout. In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sluiten ook de provinciale domeinen en parken. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft dus code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Dat geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David Tegenhouw.
6: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
4: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten ook graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginnenrit met heel veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hoei. De Brit Louis Alski werd tweede en de Spanjaard Carlos Canal werd derde. Aramburu wordt ook zo leider in het klassement. Veel zon vandaag en heet met maxima tot een graad of 35. Hey. Vanavond, dat is toch waar? Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
3: Heet. 5 files op de snelwegen waren meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 26 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 23 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E40 richting Brussel 11 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarden. Sta je een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Yeah. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
3: Yeah. 0800 54684. Zo kan je de studio van Vincent Live bereiken. Daarnet hadden we wat mensen aan de lijn die misschien wat last hadden van de warmte. Het brein was gefrituurd. Het was allemaal niet zo gemakkelijk niet meer om iets zinnig uit te kramen. We doen een nieuwe poging. Hallo met wie?
8: Hallo,
3: dag Matthias. Dag Matthias, zeg ik een belangrijke vraag voor u. Heb jij of heb jij vrienden met een zwembad?
8: Mijn ouders hebben zelf een zwembad. Maar ik woon niet meer thuis.
3: Maar je woont niet meer thuis?
8: Maar ik woon niet meer thuis. Nee, maar, nee.
3: Maar je kan er wel naartoe natuurlijk. Ben je dat ook van plan dit weekend?
8: Nee, dit weekend spijt genoeg werken, maar misschien volgend weekend wel.
3: Wat doe je van werk?
8: Ik ben zelfstandige in de bouw.
3: In de bouw? Oeh, de bouw is wauw, maar dit zijn wel hele warme dagen om op een werf te staan, toch?
8: Ja, klopt. De hele dag buiten staan werken, dus het was heet,
3: Is er een soort maximum temperatuur waarop jullie dan verlof krijgen omdat het te warm is of te koud in de winter?
8: Als zelfstandige niet, nee. Als werknemer misschien, daar weet ik nu niks van, maar als zelfstandige gaat het door weer en wind, gelijk als ze zeggen. Dus nee, spijtig dat het niet.
3: Alright, Matthias, ik wens je veel succes. Tot ziens, hè.
8: Ja, bedankt.
3: We gaan er nog eentje bij pakken. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Elena.
3: Elena, vertel eens, waarom bel jij?
2: Ja, ik hoor jullie altijd op de radio op vrijdag en ik heb ook wel een iets te vertellen met het warme weer.
3: Mm-hmm.
2: Ik werk in de horeca en ik snap iedereen die graag een pluspintje komt drinken met het warme weer, maar wees altijd vriendelijk.
3: Oh, zijn de mensen niet vriendelijk tegen jou? Soms.
2: Niet altijd, hè. Oh. Als het schuim iets hard gezakt is op een pintje door het warme weer.
3: Als het schuim niet helemaal tof is.
2: Maar we doen ons uiterste best.
3: Maar ja, dat geloof ik. Zeg, waar sta je? Want als je nu... iedereen heeft nu sympathie, iedereen die luistert. En misschien krijg je dikke vette fooien. Dus vertel even waar je staat dit weekend.
2: In het magazijn in Meerhout.
3: Het magazijn in Meerhout. Alle daarheen en dikke fooi betalen aan Elena. Elena, tot ziens.
2: Dank u. Bye-bye.
7: Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend.

0: Joris stuurde een berichtje via de Q-app. Zeg, wat is die nummer van Paulien? 0800 en nog iets? Je hebt een aanbieder, denk ik.
1: Dat is niet mijn nummer, hè?
0: 0800 54684. Dat is het telefoonnummer van de studio op vrijdagavond. Je komt rechtstreeks bij ons terecht. Even kijken, hallo met wie?
2: Hallo met Jassie.
0: Hoe was het? Jassie?
2: Jassie, ja.
0: Jassie, alright. Jassie, je hebt gebeld naar 0800 54684. Waarom precies?
2: Wel, ik kan dit jaar helaas niet naar de foute party komen, omdat ik hoor ik verhoogd zwanger ben en eigenlijk bijna moet bevallen.
0: Ah, ja.
2: Maar ik had eigenlijk wel vrij graag die t-shirt gewonnen, want normaal ben ik elk jaar van de party.
0: Je bedoelt de t-shirt van de Vlaamse Romeo's, de Vlaamse Backstreet Boys zijn de Romeo's met Vincent en Gerben.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik zal even gaan kijken wat ik er ook in heb.
2: Oké.
1: Okay. Ja? Oké, dag Vincent. Die dozen staan redelijk ver, Jassie, dus het kan zijn dat hij even wegblijft.
2: Oké, okay. Ik wacht wel even.
1: Ik denk wel, hij is in een goede bui, dus de kans is groot dat je wel eentje zal krijgen, hoor. Voor wanneer ben je uitgerekend, trouwens?
2: Voor 18 juli, binnen 4 weken al.
1: Oké, okay. En is het een jongen of een meisje, of mogen we dat nog niet weten?
2: Dat is nog een geheimpje.
1: Oké, okay. En ben je helemaal klaar om de baby te ontvangen?
2: Ja, zeker. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ben echt aan het afstellen nu.
1: Zo het geboortekaartje, kinderkamer, allemaal klaar?
2: Het meeste wel. Enkel de kinderkamer nog niet. Maar dat is nu nog in proces. Mijn vriend is daarmee bezig.
1: Ja, heel goed. Zet hem maar aan het werk. Vincent blijft wel heel lang weg, hè?
2: We zijn misschien al.
1: Zeg, Jassie, ben jij niet aan het afzien nu je hoogzwanger bent, zo met de warmte?
2: Ja, het is inderdaad enorm warm. Maar gelukkig een ploeterbadje thuis, dat ik soms in het gras zet en dan zet ik mij daar even in en dan kan ik wel een beetje afkoelen.
1: Ah ja, oké. Heb je ultieme tips voor alle zwangere vrouwen die nu luisteren?
2: Een ploeterbadje kopen, ijsjes eten, de afkoeling opzoeken.
1: Oké, top. Ik denk, Vincent, hij heeft een t-shirt gevonden, denk ik. Maar ja, die man is natuurlijk heel snel afgeleid, want hij heeft een beetje ADHD. Dus elke andere impuls die hij binnenkrijgt... Ja, voilà, hij heeft een boekje gevonden ook.
0: Ik heb een humo gevonden. Humo heb ik gevonden.
1: En wat was interessant wat erin stond?
0: Ik moet nog beginnen lezen, maar ik heb er nu... Wacht, ik moet even...
1: Ah ja.
0: Oké, okay, dus, wat is er nog gebeurd in de show?
1: Jassie hangt nog altijd aan de lijn.
0: Niks dus.
1: Jawel, maar ze is aan het wachten op haar t-shirt.
0: Jassie, ik heb een t-shirt voor jou. Proficiat. Je wint hem. De Vlaamse Backstreet Boys. Officiële t-shirt. Met de Romeo's, Vincent en Gerben. Ik stuur hem op. Goed?
2: Super. Dankjewel.
0: Dat is goed. Bye-bye. Hebben we nog iemand?
3: Ja.
0: Hallo, met wie?
4: Hallo, met Tina.
0: Ah, dag Tina. Zeg, ik heb een belangrijke vraag voor jou. Waar ga jij dit weekend naar de Rode Duivels kijken op zondag?
4: Gewoon thuis.
0: Gewoon thuis.
4: Gewoon thuis, een goed pintje, een zachte chip en we gaan er naar kijken.
0: Hey, fantastisch zeg. Wat is jouw pronostiek?
4: Pronostiek? 2-1.
0: 2-1.
4: Voor België.
0: Extreem optimistisch kunnen we dat niet noemen, hè? Maar goed. Allee. Zeg Tina, waarom bel je naar de show?
4: Ik wou je poeselijk samen een keer persoonlijk aan de lijn hebben. Voilà.
0: Ah, voilà.
1: Nice, zeg.
0: Dit is het moment, het mooiste. En wil je nog iets bepaald aan vragen of zeggen of zo?
4: Nee, ik
0: word
4: wel een keer zo persoonlijk in mijn eigen telefoontje.
0: Ah, voilà. Graag gedaan, Tina.
4: Dankjewel, Vincent.
0: Dag.
4: Dag.
0: Ik heb er een fijn weekend van. Jongens, nog, zometeen is er Friday. Dat zijn pas echt goede vibes op vrijdag. Dan wordt het één groot feest. Eerst Alok en Bibi Rexha.

0: Bebe Rexha op de tonen van... hoe heet het nu weer? Planet Funk. Dat is het nummer van de darts. En ook het nummer dat speelt als Engeland gescoord heeft. Dus elk land mag op het WK een liedje doorsturen naar de FIFA, dat dan door het hele stadion klinkt als zij een doelpunt maken.
1: Wat is ons liedje?
0: Ja, dat is die een allee, allee, allee. Dat we officiële WK niet. Daarom dat ze niet graag scoren. Ons enige doelpunt is een ongoal. Zij willen dat WK-lied helemaal niet horen. Super duidelijk. Dus bij Engeland is het origineel van dit hier Planet Funk. Met Chase the Sun. Goed, zometeen gaan we nog meer de weekendsferie met Friday. De bedoeling is dat je een audiobericht stuurt in de Q-app. Kort, bondig en eindigend op een jehey. Waarin je je weekendplannen tentoonspreidt. Paulien, wat is jouw Friday?
1: Ik ga vanavond op café en hopelijk valt het onweer mee. Yeah!
0: Yehey! Ik ga...
1: Moet je kijken van je agenda?
0: Ja. Vanavond wakker blijven tot middernacht voor Schotland, Marokko.
1: Yay!
0: Wat zijn jouw weekendplannen? Stuur eens door in een audiobericht.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: De ketelaren voor de bruine.
9: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goal, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, en wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
16: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
17: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Echt? Een heel jaar?
17: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit. Q Music.
20: Het eerste feestje van het weekend. Yeah.

0: Friday is het moment van de week waarin we vieren dat het weekend eindelijk begonnen is. Net op een redelijk simpele manier. We hebben heel wat luisteraars een audioberichtje gestuurd met daarin informatie over waar ze zoal naar uitkijken. Dit weekend. Wat zijn hun wilde weekendplannen? En dat ze ronden dat af met een zeer enthousiaste yehey! En wij doen lekker mee. Op de tonen van een dancebanger. En ik heb echt premium song uitgekozen. Lang geleden ook. We gaan voor Sigala met Sweet Lovin'. Heerlijk. Doet me denken aan mijn beginjaren bij Q-Music. Want dit is echt een monsterhit. En we beginnen de Friday van deze week bij Maite uit Kampenhout.
1: Wij gaan vandaag een superleuk feestje geven voor onze papa's 40ste verjaardag.
0: Steven uit Sint-Truiden.
2: Dit weekend trouwfeest van mijn beste vriend Damon vieren.
0: Tineke uit Dilbeek.
3: Wij zijn een weekendje naar Parijs, mijn jongste zoon en ik. Wij pakken morgen nog een concertje mee van Bruno Mars. En wij gaan van het zonnetje genieten van Parijs.
2: Yay!
0: Concertje mee, amai.

0: Yeah. Rotschaatsen en uw haar afdoen.
1: Zondag naar de Sinkse Voor. Yay!
0: Golden Nugget. Dat is het beste Lunapark, vind ik persoonlijk, want de foute radio staat daarop.
2: Ah ja.
0: Anja uit Mol.
3: Ik ga samen skiën of een bingo spelen. En morgen vertrekken we naar Spanje. Yay!
0: Yay! Hopelijk is het daar minder warm dan hier. Oh. In Spanje. Tijd voor de weekendballen van Lisbeth uit Oostende.
4: De zon speelt morgen een galamatch als Belgisch hockeykampioen van de U10 Boys. Yay! Yeah.

0: Ik ben juist gewassen. Nu naar de bierfeesten in Middelkerken. Yay!
1: Dirk is gewassen. Dat mogen we meemaken.
2: Wij zijn Maaike en Co. Wij zijn hier op een weekend in de Ardennen met onze vrienden die wij leren kennen hebben op onze reis in Bali. Yay!
1: Wat een cluster. Heerlijk. Melissa heeft zo haar eigen manier om te gaan met de warmte.
3: Wij hebben sinds lange tijd is een weekend geen plannen. Dus we gaan lekker chillen. Yay!
1: Yay! Geniet ervan, je hebt grote gelijk bij dit weer. Dit was Extra Weekend voor deze week. Volgende week ben ik op zoek naar nog meer weekendplannen. Ah nee, volgende week is het Foute Party.
2: Ja.
1: Over 2 weken. Nu terug dansen, dames en heren, met Shakira. Extra.

0: 0800 54684. Dat is het telefoonnummer van Q-Music. Enkel op vrijdagavond. En je komt ook rechtstreeks in de studio van Q terecht. Boom, boom, pas. Check. Hier. Niet via de redactie, geen filter, nothing. Hardcore radio, om het zo te zeggen. Nu gaan we eerst naar een plek waar we deze zomer allemaal naartoe willen. Ook Werchter, maar er zit een streep door de rekening.
1: Ja, met nog maar 2 weken te gaan tot het festival daar begint, moeten ze de opbouw van de Club C-tent stoppen. Dat is de tweede grootste tent van het festival. Het is het parket dat de opbouw heeft stilgelegd, omdat er stedenbouwkundige inbreuken zijn. Welke precies, daar willen ze niet dieper op ingaan. Wat we wel weten is dat die tent ineens veel dichter bij de huizen van buurtbewoners staan. En 2 van hen hadden daarvoor ook al een klacht ingediend. En nog triest nieuws, want de enige nog levende Belgische Nobelprijswinnaar is overleden. Het gaat om François Englert. Die man kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de natuurkunde voor zijn rol bij de ontdekking van het bestaan van het Higgsdeeltje, ook wel het godsdeeltje genoemd. Ik zou daar heel technisch over kunnen doorgaan.
0: Ik heb ook tal van bijvragen.
1: Maar het komt erop neer dat het Higgsdeeltje bewijst dat er een onzichtbaar veld bestaat in het heelal.
0: En hoe dan precies?
1: Dat is voor later.
0: Wat heeft die man dan precies ontdekt?
1: Daarvoor moet je naar de podcast luisteren.
0: En hoe heet er dat deeltje weer?
1: Het Higgs-deeltje.
0: Die zal wel niet uit de Vlaanderen komen, die man dan.
1: Ik vermoed
0: het. Het Higgs-deeltje.
1: François Englert.
0: François Englert, oei.
1: Lijkt me niet meteen een West-Vlaming.
0: Ja.
1: Het is nog altijd drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Er is wel onweer op komst. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf wel aanhouden.
0: De files die blijven ook aanhouden, hoewel er zijn er nog 4 waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 20 minuten bijtellen van Grimbergen tot Jetten. Richting Brussel op de E40 15 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarden. Op de Antwerpse ring richting Gent 13 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 11 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Zometeen ben jij de DJ in Extra Weekend, want ik heb 2 nummers klaarstaan. En ik draai er maar eentje van, jij mag kiezen.

0: 0800-8844. Dat is ons telefoonnummer en daar kan je gewoon naar bellen en dan beland je rechtstreeks in de studio van Q-Music. Zo werkt dat. Hè. Hallo, met wie? Hallo?
1: Hallo, met Vicky.
0: Vicky, waarom bel jij, Vicky?
1: Ja. Wel, je had daarnet gevraagd of wij iets tot hadden meegemaakt.
0: Ja.
1: En we hebben een beetje zot in ons hoofd gekregen en we zijn naar Bobby Island vertrokken. We hebben bijna zes uur onderweg geweest om jammer genoeg maar 2 uurtjes daar rond te lopen.
0: Oh my god, jullie zijn deze ochtend vertrokken naar Bobby Island. Hoe komt dat jullie 6 uur onderweg zijn geweest?

0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Of Brussel en Antwerpen.
0: Maar op zich was het, hadden we wel geluk dat er niet zoveel volk was in het park.
2: Ja.
0: En dat we op zijn minst toch 8 attracties hebben kunnen doen.
2: Oh, dat dan weer op 2 uur, dat is wel goed doorgepeerd. Wat was de leukste attractie van allemaal?
0: Wat vond je de leukste, Aron?
3: De El Rio was ook wel eens en de Fury.
0: De El Rio en de Fury, zeg.
2: Ah ja, de Fury, dat durf ik zelfs niet. Hoe oud is het zoontje?
0: 8 jaar.
2: Gênant, hè. Dat is gênant, hè. Jij moet niet lachen, hè, Paulien.
4: Nee, maar ja.
2: Jij durft hem ook niet, hè.
4: Nee, zeker niet.
2: Ah, voilà, kijk.
4: El Rio klinkt ook al erg.
2: Zeg, je mag wel een liedje kiezen, Vicky. Enfin, meekiezen met de luisteraars. Maar jij mag als eerste je mening geven. Want jij bent nu de DJ. Ja.
5: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor. Watch me dance, dance the night away. Of ga je toch liever verder met... Bel naar 0800 54684 en kies.
2: Dua Lipa of Milk Inc, wat zal het worden?
0: Mijn zoon heeft de tweede gekozen.
2: Oké.
0: Dus...
2: Die is wel mee met zijn klassiekers, ja, dan, moet ik zeggen. Vicky, we schrijven het op. Heb ik een stilo?
0: Ja. Oké, top.
2: Het is 0-1 voor Milk Inc. We gaan naar de volgende lijn. Hallo, met wie?
6: Hallo, met Sophie.
2: Oké, bij wie mag je een streepje zetten? Bij Dua Lipa of bij Milk Inc?
6: Bij Milk Inc, natuurlijk. Ja. België.
2: België boven, hè. Dat is ongelooflijk.
6: Ja, ja, inderdaad.
2: Wie heb ik eigenlijk aan de lijn?
6: Sophie.
2: Sophie. Sophie, wat brengt jouw weekend?
6: Oh, morgen gewoon naar de oude school van Milan een keer gaan, een bezoekje gaan brengen en voor de rest genieten, ja, van het weekend gewoon.
2: Zeg, wat mij nu afvraag, over exact een week begint de grote vakantie. Hè. Heb je al een zomervakantie, ja, geboekt?
6: We hadden één geboekt, maar we hebben die moeten afzeggen met alle gevolgen van dingen. Dus ja, omdat mijn man ziek is. Dus,
2: oei,
6: ja,
2: nee. Oh, wens een veel beterschap in Avanky Music, oké? Okay?
6: Dat komt sowieso goed. Ja.
2: Alright. Als jij ook een mening hebt over de playlist, dan mag je altijd even inbellen. 0800 5468.
5: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q-Music.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Excuse me.
3: Ja.
2: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit. 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Al 60 jaar vindt je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW.

0: aanbesteding op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Vincent Live.

0: Sasha. We zitten in een dilemma. Draaien we zo meteen Dance the Night van Dua Lipa of Milk Inc. met I Don't Care? Dat is de vraag van 10 miljoen. Even kijken. Hallo, met wie? Hallo.
1: Hallo, met Summer.
0: Ah, Summer. Summer, welk nummer wil jij horen? Dance the Night of I Don't Care?
1: Ik. Wat was het, je?
0: Dance the Night of I Don't Care.
1: De eerste.
0: Dance the Night van Dua Lipa.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes,
0: dat is 2-1, dat is goed. Zeg, sorry, nu ik het toch aan de lijn heb, hè. Jij heet Summer.
1: Yes, Summer, ja klopt.
0: En heb jij vrienden met een zwembad?
1: Nee, niet direct eigenlijk. Nee.
0: Met zo'n naam, dat vind ik wel straf. Je zou het kunnen gebruiken, ofthans.
1: Ja, komt niet veel voor, hè.
0: Wat ga je dan doen qua afkoeling?
1: Ik vertrek volgende week op reis naar Calpe en daar is denk ik wel een leuk zwembad om in af te koelen.
0: Ja, dus, het zeggen. Afkoeling en dan naar Zuid-Spanje vertrekken natuurlijk, maar ik snap het wel, daar zijn wel zwembaden. Summer, we zetten jouw streepje bij Dance the Night. Tot ziens, hè.
1: Top, oké, bedankt.
0: Ik heb hier nog iemand op lijn 2. Hallo.
2: Caroline.
0: Dag Caroline. Voor welk nummer kies jij? Dance the Night van Dua Lipa of I Don't Care van Milk Inc.?
2: Milk Inc, alsjeblieft.
0: Milk Inc, 3-1. Dat is dan bij deze beslist. Dat is goed. Zeg, kom je naar de foute party?
2: Nee, ik kan niet in de warmte.
0: Ah ja.
3: Ah.
0: Ja.
2: Ja. Dat snap ik. Het zou een beetje te druk zijn voor mij, Jan. Dus.
0: Oké, en stel dat we een wintereditie zouden doen en dat het daar eenmaal niet zo warm is. Hoe zou jij dan verkleden? Geef eens inspiratie voor de mensen die wel komen.
2: Ik zou mij verkleden in een Pokémon.
0: Pikachu of een andere.
2: Pikachu.
0: Ja. Allee, maar dat is goed. Het is bij deze doorgegeven en genoteerd. Wij gaan voor I Don't Care van Milk Inc. en Sylvie. Tot ziens, hè.
2: Oké, dankjewel. Goed weekend.
0: Oh, wat een beat. Dat is direct goed, hè. Jesus Christ, man. Er is extra weekend bij Vincent Live. De beste hits van Q Music in de mix.

0: was een uitstekende keuze van de Q-luisteraar, moet ik zeggen. I don't care van Lil King. 0800-54684. Dat is het telefoonnummer waarmee je rechtstreeks in de studio van Q-Music geraakt. 0800-54684. Hallo, met wie?
1: Met Emily.
0: Emily. Heb jij al een vakantie geboekt voor de zomer?
1: Nee, nog niet.
0: Nee? Oké. Okay. En ben je wel van plan om op vakantie te gaan of totaal niet?
1: Nee, totaal niet.
0: Oeh, en waarom niet?
1: Wij hebben twee kleine kindjes die een beetje lastig zijn. Oh. En die altijd even flink zijn en niet gemakkelijk zijn om ergens mee weg te gaan.
0: Oké, okay, en zit er dan ergens een dagje zee of zo wel in? Of naar een pretpark of de zoo of zo? Of is dat ook moeilijk?
1: Ja, dat wel.
0: Ah, wel.
1: En een keer weekendjes op de baan, maar geen volledige vakantie.
0: We verwelkomen je heel graag aan het Q Beach House, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Dat is bij deze afgesproken. Dat is goed. Emily, tot dan, hè?
1: Ja, tot dan.
0: Weet je nog dat we een tijdje geleden een WhatsApp gekregen van iemand die vroeg via de Q-app, zegt dat telefoonnummer van Paulien. Wat was dat nu weer?
2: Ja.
0: Die hangt aan de lijn.
2: Ah.
0: Hallo, dag Joris.
3: Goedenavond Vincent, goedenavond Paulien.
2: Dag Joris.
0: Doe maar, hè. Jij wou graag met Paulien bellen, Joris. Dat was duidelijk in de Q-app.
3: Niet specifiek. Gewoon, jullie zijn een plezant duo om te zien op mijn vrijdagavond op TV.
0: Ah, jij kijkt naar de radio ook echt.
3: Ja, ik zit ondertussen al even thuis en jullie zijn gezellig gezelschap.
0: Dankjewel.
3: Gedurende de dag.
0: Zeg, Joris, waar ga jij zondag naar de Rode Duivels kijken?
3: Thuis in mijn hospitaalbed.
0: In uw hospitaalbed? Oh, kunnen we jou veel beterschap wensen?
3: Ja, dat zal nog wel even duren.
0: Ah, wel.
3: Ik heb een aantal operaties gehad en de samenvang van de operaties maakt dat het een lastige revalidatie is.
0: Oké. Okay. Oh. Dan begrijp ik wel dat we bij de radio inderdaad een metgezel kunnen zijn van jou.
3: Ja, inderdaad.
0: Is er enige vorm van mogelijkheid om vanuit het ziekenhuisbed volgende week op de foute 728 toch een klein beetje mee te dansen of mee te bewegen met de heupen?
3: Als dat op tv te zien is, kijk ik mee, sowieso.
0: Dat is zeker op tv te zien.
2: Zeker en vast.
0: Zeker en vast. Dat begint maandag om 6:00, denk ik, bij Maarten en Dorothee. En dat duurt tot vrijdag met de grote finale. En dan begint de foute party nog maar. Dus je gaat niet weten wat je meemaakt volgende week, Joris. Echt waar.
3: Ik heb het vorig jaar al meegemaakt.
0: Ah ja, dat weet ik wel, ja. Dat was toch ook op tv? Ah, wat is dat nu? Goed, Joris, we hebben hier nog iemand klaarhangen. Dus we gaan verder. Tot ziens, hè. Veel beterschap.
3: Fijn weekend en geniet van uw vaderschapsverlof binnenkort.
0: Ja, dank u. Ik kijk er rijk als... Allee, ik kijk vooral naar de baby uit, hoor. Niet per se naar het verlof.
3: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Hey, tot ziens, man. Jojo.
3: Bye-bye.
0: We hebben nog één iemand aan de lijn hangen. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Louise.
0: Louise. Waarom bel jij Louise?
4: Well, eigenlijk wou mijn dochter bellen, maar ze is te beschaamd om te bellen.
0: Geef ze dan toch maar door. Kom.
4: Ja, ik ga het een keer geven.
0: Ja, dat is goed.
4: Hallo.
0: Met wie spreken wij?
4: Esmee,
0: waarom wou jij heel graag met de radio bellen?
4: Ik weet het niet.
0: Je weet het niet. En waarom durfde je dan ineens niet meer met de radio bellen?
4: Ik weet het ook niet.
0: Ah, dat weet je ook niet. Verdorie.
2: Dat is jammer.
0: Dat is inderdaad spijtig, maar dat is niet erg. Daar valt wel een aan te veranderen. Weet jij al of je deze zomer op vakantie gaat ergens naartoe, Esmee?
4: Ja.
0: En waar gaan jullie?
4: Naar het zuiden van Frankrijk.
0: Oh, en wat verwacht je ervan, van het zuiden van Frankrijk?
4: Warm.
0: En dat is alles?
2: Ja.
4: Ja.
0: Oké, okay, dat is heel erg goed. Zeg, Esmee, wat brengt jouw weekend? Laatste vraag. Wat ga je dit weekend allemaal doen?
4: Een verjaardagsfeestje.
0: Geniet ervan. Is het jouw verjaardagsfeestje?
4: Ah, dank u. Nee.
0: Oké. Okay.
4: Van liefje van mijn zus.
0: Van het liefje van je zus. Geen happy birthday dan voor jou, maar wel happy birthday voor het liefje van jouw zus. Tot ziens, Esmee.
4: Doei.

0: Aziëland, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
6: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Serafien.
7: Goedenavond. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival, dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort het departement Omgeving.
8: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces-verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
7: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93 jaar. En de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de derde rit in de ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot Xandro Meurisse greep net naast de overwinning. Hij werd tweede in de sprint. De derde plek is voor de Deen Magnus Kort. Drukkend warm en er trekt dus een onweerszone over het land vanavond. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.
6: Ja, het is echt zweten. Het is zelfs zo hard zweten dat ik mijn spraytan er gewoon heb afgezweet. Dus ik zie een beetje wittekes, maar ja, dat is dus fabrieksinstellingen zijn.
9: Ah ja, voilà, dat is goed.
6: Voilà, het is maar even dat je het weet, naar wat je kijkt. Op dit moment 3 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je nog 24 minuten bijrekenen. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. En op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuur, Vierarmen, daar is het 6 minuten langer. Sta je dan toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 5 minuten.
10: Attentie voor opname. 3, 2, GSM's op stil alstublieft.
11: Excuseer.
10: Oké. We gaan opnieuw. Attentie voor opname. 1, 3, 2,
12: live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
6: Goedenavond! Oh, wat leuk, wat warm. Maar vooral ook welkom bij de seizoensfinale van Vrienden van de Vrijdag.
9: Jazeker, onze laatste show vandaag vanuit de studio hier in Vilvoorde.
6: Klopt, ja, want volgende week zitten we op de Foute Party. Dan is het nu zelfs de Foute Party. Ja. Volgende week rond dit uur gaan de deuren open. Dus dat is spannend. Wat wij daar van plan zijn volgende week, dat hoor je later nog in de show.
9: Ja, en we hebben ook nog één keer een spectaculaire prijs vanavond.
6: Ja.
9: Ja, we hebben het al vaker weggegeven in Vrienden van de Vrijdag. En dus straks nog voor één laatste keer.
6: Yes, ook extra veel eigen muziek in de show. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven een mashup gemaakt. Die wil ik straks, als jij dat toestaat, graag laten horen.
9: Ja, graag.
6: Oké. Bert, je gaat ook rappen in de show, uiteraard.
9: Mm-hmm.
6: Maar we beginnen zo meteen met de vraag. Wie krijgt er een fijn weekend van Bert en wie niet?
9: Ah, wel, ik zal al een tipje van de sluier doen.
6: Ja?
9: Jennifer Lopez en David Guetta krijgen geen fijn weekend.
6: Geen?
9: Nee.
6: Wat een begin van de show.
12: Vrienden van de Vrijdag.

0: Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Daarmee is de toon gezet. Maar Bert, waarom krijgen zij geen fijn weekend?
1: Waarom wel? Dat is de vraag, waarom wel? Ze hebben niks voor mij gedaan, dus voilà.
0: All right. Vrienden van de Vrijdag. De week is weg. We zeggen hallo tegen het weekend.
1: Hallo.
0: Het weekend met trouwens de langste dag van het jaar. Hè?
1: Ja, ja, maar dus ook de kortste nacht van het jaar.
0: Ja, kortste nacht van het jaar. Ja. Van zaterdag op zondag is dat. Hè?
1: En daarna, Ulrike, wat gebeurt er dan? De dagen worden alweer korter.
0: Ik vind dat wel snel.
1: Dat is veel te snel. Ik heb nog niet eens zo'n een lange zomeravond gehad.
0: Nee, klopt. De eerste moment dat komt, moet je het ervan pakken.
1: Ah, wel.
0: Dat is belangrijk. Ja. Een bijzonder weekend wordt het zeker. Maar natuurlijk, voor wie wordt het een fijn weekend?
1: Ja, natuurlijk voor onze Rode Duivels. Hè, want die spelen dit weekend weer een match op het WK voetbal. En ze nemen het op tegen Iran. Ja. In hun tweede groepsmatch. Dus toi toi mannen, kom op. En ietsje beter dan tegen Egypte. 1-1, heel saai. Hè. Ze hadden dan nog beter verloren, vind ik zo.
0: Dan nee, dat is
1: zo
0: niet waar. Dat
1: jawel,
0: is niet waar.
1: Maar ik ken het, zo 1-1 vind ik echt saai. Dan had hij even goed 0-0 kunnen spelen.
0: Nee jongen, dan hadden we echt een probleem. Dus ik ben heel blij met gelijk.
1: Oké, okay, voilà, ik niet. Ook een fijn weekend aan alle Toy Story lovers. Want Toy Story 5 is deze week uitgekomen. En aan zij die dus misschien wat verkoeling kunnen gebruiken dit weekend. Ga naar de bioscoop, dat is daar lekker fris altijd.
0: Slim.
1: En trouwens, als je naar de Vlaamse versie gaat, dan hoor je misschien wel een bekende stem.
0: Oh, wie zou dat toch zijn?
2: Die van mij.
0: Ja.
2: Van mij.
0: Wat was het weer al, meneer Potje?
1: Dokter Potje.
0: Dokter Potje.
1: Ja, ja, ja.
0: De wc-rol.
1: De pratende wc-rol.
0: Je speelt een pratende wc-rol.
1: Ja. Ja. En als je daar meer uitleg over wilt, ga kijken naar de film. Voilà. En ook nog een fijn weekend aan alle jarigen dit weekend. Ben je jarig dit weekend? Een fijn weekend voor jou.
0: Dat is gul.
1: En dus ook aan Lionel Richie, die is jarig. En Nicole Kidman ook.
0: Oké. Okay.
1: Hebben die chance?
0: Ja, ja. Meer dan Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Die zijn niet jarig, sorry. maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend, hoor. Behalve mensen die al meer dan 3 keer zijn verhuisd.
0: Bert.
1: Blijf eens in uw kot. Blijf nog even. Ja.
0: Ik val al af.
1: Oei, ja. Sorry.
0: Ik ben al meer dan 3 keer verhuisd. Ai.
1: Ik ken niet.
0: Nee?
1: Nee, 1 keer.
0: Ik had nu wel gehoopt voor de laatste dat ik er iets langer ging inblijven. Maar
1: nee, jong.
0: Het is al goed weer.
1: Sorry. Maar we gaan verder.
0: Ja.
1: Mensen die het liever te koud hebben dan te warm. Ik snap dat niet.
0: Nee.
1: Zijn ik content dat we een keer een hittegolf hebben? Want voor 11 maanden is het hier freezing cold. Je bent liever te koud. Nee. Het is altijd koud. Mensen die geen enkele Rode Duivel kennen.
0: Allee, dat bestaat niet.
1: Zeg er één.
0: Onana.
1: What's my name?
0: Onana.
1: What's my name?
0: Onana. Ja, oké, ga verder.
1: Shrek.
0: Echt?
1: Heb je de nieuwe trailer gezien van de nieuwe Shrek-film?
0: Nee.
1: Hij ziet er niet meer hetzelfde uit. Ik herken hem niet meer.
0: Niet meer groen?
1: Jawel.
0: Ah.
1: Maar zo'n rare neus. Mensen die tapis-plein hebben in hun neus. Je hebt het gevoel dat hij iets van de jaren 90 is.
0: Een goeie tapieplein.
1: Ja, ja, voilà. mensen die dit zien of horen op hun werk.
3: Sorry.
1: En tot slot, mensen die wanneer ze een ijsje kopen, om een potje vragen in plaats van een horentje. Geen fijn weekend.
0: Ik ben zo iemand, maar ik durf het al bijna niet meer zeggen.
1: Jawel, want je waart er toch al uit.
0: Dat is waar.
1: Allee, een horentje is veel beter.
0: Nee,
1: anyway, Ulrike, dat was mijn lijstje. Maar wie verdient er voor jou geen fijn weekend of wel een fijn weekend? Laat het even weten in de Q-app.
0: Yes, kan dat doen tijdens Justin Bieber. Een hele fijne avond.

0: Mr. Belt & Weasel, it's not right, but it's okay. Wie krijgt er nog allemaal een fijn weekend?
1: Ah, wel, voor Cindy zijn dat studenten, zoals haar zoon, die al lange tijd zijn aan het blokken. Ja, voilà. Fijn weekend voor jullie, van Cindy. En Anneleen die zegt fijn weekend aan alle hoogzwangere bijna mama's in 35 graden. Kom aan, jullie kunnen het.
0: Zeker.
1: Inderdaad.
0: Nu puffen en later ook puffen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat je moet doen. Baptiste, jij hebt een opmerking voor Bert.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Wel, ik was aan het luisteren naar het lijstje dat Bert maakte. Ja. En ja, daarmee viel me op. Dat hij zegt dat mensen die op hun werk zitten, ja, geen fijn weekend hebben. Maar ja, ik merk op dat Bert toevallig ook op zijn werk zit.
1: Kijk, Baptiste, daar maak je een fout. Dit is mijn werk niet. Dit voelt niet aan als werk. Ik zou hier gratis komen zitten. Dus vandaar, vandaar klopt het eigenlijk niet.
2: Ah, oké, maar toch.
0: Hij heeft op alles een antwoord, Baptiste. Dat,
2: Ik weet het.
0: Zeg, wat ga jij nog doen vanavond?
2: Ik ga gaan eten voor mijn vriendin haar verjaardag.
1: Oh, happy birthday.
0: Zeker, zeker.
1: Fijn weekend.
0: Dan heb jij wel een fijn weekend.
1: Ja.
0: Dat is fijn. Ja. Let wel op voor de hagelbollen, hè, want die gaan nog komen. Dus parkeer je auto binnen, als dat kan.
2: Ja. Nee.
0: Oké. Okay. Oh, ja. Succes dan.
1: Succes.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Dag Baptiste, fijne avond.
1: Yo.
0: Bert, zet u een keer recht.
1: Oh.
0: Terwijl.
1: Ja.
0: Je hebt een t-shirt aan, een nieuwe t-shirt.
1: Oh ja, zeker.
0: Laat een keer zien aan de mensen wat daarop staat.
1: Kijk vanachter, zie je het? Zie je dat op de camera?
3: Zie een keer.
0: Ik zie mezelf. Ah, nu zie ik jou.
3: Oh.
1: Siris, oh ja, je kunt het goed zien. Kijk.
0: Ja, we hebben het gelezen. Ah, wel, daar moeten we het straks nog eens over hebben.
1: Jazeker.
0: Nog niet spoilers.
4: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Lina uit Oosterzeelen?
5: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout.
4: Stem nu op jouw foutste stem in de Q-app of op qmusic.be. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocados. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
15: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
14: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
17: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
20: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
21: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
22: Ah, ik zal het eens opzoeken.
21: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
22: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
21: Nou, oh, top hè, die Kate.
23: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Vrienden van de vrijdag.
0: Q Music.

0: Jason Derulo, die heb jij onlangs nog geïnterviewd, hè Bert, voor Q.
1: Ja.
0: In Brussel, toen hij hier was voor zijn concert.
1: Jazeker, ja, ja, ja. En ook Alex Warren heb ik ook geïnterviewd.
0: Een stoffer.
1: Ja, sorry.
0: Nee, deze week ben je nog een trapje hoger gegaan. Want wat staat er op jouw t-shirt?
1: Wel, Spider-Man A Brand New Day. De gloednieuwe Spider-Man film die uitkomt volgende maand, denk ik of zo. En dus ik ben naar Amsterdam getrokken om daar te praten met Zendaya en Tom Holland.
0: Wauw, dat zijn ja, twee acteurs die je niet elke dag zomaar kan tegenkomen.
1: Yeah.
0: Was je zenuwachtig?
1: Ja.
0: Snap ik. En
1: dat
0: had je dan nagedacht, die indruk wil ik wel achterlaten?
1: Ik wou vooral dat ze mij niet gingen vergeten of zo. Dat was zo wat het idee. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Want ik stond daar dus op de rode loper met andere persmensen en zo. En we stonden daar zo met 15 man of zo. En ik dacht, kom, ik wil eruit springen. Ik wil een ijsbreker als ze mij zien.
0: Ja.
1: Vooral dat ik een vraag stel. En hoe doe je dat beter dan nu te schminken in Spider-Man himself?
0: Voilà. Ja, daar kan je natuurlijk niet naast kijken.
1: Nee, dat hebben ze ook niet kunnen doen, want ze zeiden het alle twee. Love your face paint.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, je kan het zien op het filmpje op TikTok of Instagram of zo. Maar voor je naar zo'n interview mag gaan, zijn er bepaalde restricties waar je aan moet houden of niet?
1: Ja, veel. We hebben echt een lijst doorgekregen van dingen die we niet mochten doen. Bijvoorbeeld, we mochten maar één vraag stellen.
0: Eén?
1: Eén vraag, niks meer. We mochten geen persoonlijke vragen stellen. We mochten geen vragen stellen over bijvoorbeeld hun huwelijk, waarover zo gespeculeerd wordt en zo.
0: Jammer, dat zou ik willen weten.
1: Ja, kijk, voilà, mocht niet. En we mochten ook geen gimmicks doen, geen games, geen verrassingen. Maar dat heb ik een beetje genegeerd. Ja.
0: Oké, wat blijft er dan nog over? Wat kan je dan nog vragen?
1: Wel, het moest over de film gaan, mijn vraag. Dus ik heb gevraagd van, ja, de film komt pas uit volgende maand. Dus hoe moeten we ons voorbereiden op de film? En dit was Zendaya haar antwoord.
2: I would say watch all of our Spider-Man's previous. Just to keep you caught up. I guess that would also mean a couple Avengers movies as well.
1: A lot of them.
2: And then, and bring some tissues.
1: Really?
2: Oh yeah. We go there.
0: Ja, dus je moet zakdoeken meepakken naar de film. Maar wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, dat zal niet erg gebeuren meer, zeker.
0: Oh, gaat er iemand dood?
1: Ah wel, er wordt online al gespeculeerd van dat potentie misschien in haar personage zou overlijden.
0: Oh.
1: Dat was al langer een ding. En dus nu, die quote van haar is nu aan het rondgaan over heel het internet van, zie het?
0: Ah ja, zo.
1: Ja.
0: Dat mensen dat daar nu al in zien.
1: Ja, ja, ja, omdat ze dat al vermoeden. En nu dat zij zegt van, ja, je gaat moeten blijten. Ja, wanneer blijf je? Als
0: ja, zwaar, zwaar. Ja. Ah, dus die vraag kwam wel van jou. Het antwoord was echt een antwoord op jouw vraag.
1: Zeker.
0: Die stelt wat crazy is. Maar ik vraag mij dan af, als je die mensen dan voor je neus hebt zien staan. Voelt dat dan echt? Of hebben die een soort van superstar glow rond zich?
1: Absoluut. Absoluut. Dat is ook zo. Zendaya, ze kwam van achter het hoekje. Wij zeiden allemaal tegen elkaar, dat kan niet. Die is zo mooi, maar zelfs niet alleen mooi, maar gewoon zo. Die heeft zo'n aura rond zich. Hetzelfde met Tom Holland. Die komt daartoe naar mij. Ik sta daar met mijn micro en mijn gsm en mijn vraag.
0: Ja.
1: Eén vraag, ik kon ze niet van buiten. En dan wilde ik mij meteen een hand geven ook. En dat was ook zo, oh.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh.
0: Het zijn zo bijna geen echte mensen. Kan
1: nee.
0: ik mij voorstellen.
1: Ja,
0: want
1: dat
0: ik,
1: is...
0: Ik heb zelf ook nog nooit zo dichtbij een grote ster
1: nee,
0: gestaan als,
1: en ook,
0: als dat.
1: Je kent die zo goed van op tv. Je kent al die in gezichtstrekken. En dan is dat zo met je eigen ogen. Heel raar gevoel.
0: En hoe ruiken ze?
1: Ah, wel, ik wou dat ik het u kon zeggen, maar mijn neus zat vol met schmink.
0: Maar weet je dat niet? Dan heb je de kans om aan Zendaya te snuffelen.
1: Ja, nee.
0: En dan lukt het niet.
1: Ja, het zat vol onder schmink.
0: Vind ik heel goed.
1: Ja.
0: Goed, volgende maand, hè, de nieuwe Spider-Man-film,
1: vanaf,
0: als je wilt gaan kijken.
1: Zeker en vast, vanaf 29 juli in de bioscopen. En dus ja, zoals Zendaya zei, bring your tissues.
0: Bring your tissues. Breng je zakdoekjes mee, inderdaad.

0: your hat and your hat, vooral vanavond. Jongens, toch heel mijn spraytender afgezweet, zeg. Zo bleek als een spook. Gregory, die zit in ons publiek vanavond, vaste luisteraar van deze show. Ja. En hij heeft een mening over jouw avonturen met Zendaya en Tom Holland deze week.
1: Ik vermoed dat Tom Holland wel een fijn weekend zal krijgen. Stik jaloers op je Bert, stik jaloers, you lucky bastard.
2: Oh, ja, Gregory, ik was het bijna vergeten. Tom, als je luistert, fijn weekend.
0: Oh. Hij is getrouwd, hè, dus poten af, hè, poten af.
2: Ja,
0: het is ondertussen 7:30 op deze vrijdagavond. Er staat nog één file, die staat op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 19 minuten bij rekenen. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven op onze snelwegen, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en Bert.

0: en New Religion.
1: Vrienden van de Vrijdag.
0: Welkom bij de seizoensfinale van Vrienden van de Vrijdag. Het is onze laatste show van dit radioseizoen.
2: Ja, ja, iedereen. Maar daarom herhalen we wel deze maand de beste spelletjes. En vanavond is dat dus de laatste. En daar hangt een prijs aan vast.
0: Ja.
2: Want wat hebben wij?

0: jongens.
1: Prachtig.
2: Prachtig. Amai.
1: Het was echt prachtig. Dus ja, hoe kunnen we beter dit seizoen afsluiten dan nog één laatste keer één airfryer weg te geven?
2: Ja. En het is een goeie, hè?
1: Het is een goeie.
2: Amai.
1: Het doet wat het moet doen. Maar wat moet jij doen? Ah, wel. Bert heeft zijn mondstuk weer meegebracht vanavond.
2: Jazeker. Hier is hij.
1: Daar is hij.
2: Mooi, mooi, mooi.
1: Misschien moet je het al eens insteken.
2: Ah, oké. Okay.
1: Op de daarvoor voorziene plek.
2: Ah, ja. Voilà.
1: Zijn mond gaat daardoor groot en breed openstaan.
2: Ja.
1: Hij gaat een zin zeggen en jij stuurt in de Q-app de zin door als je kan verstaan wat die zin is. Het is geen super lange zin, maar je gaat wel even moeten focussen. En jij ook, hè, Bert?
3: Ik ook.
1: Jij ook. Wacht, ik ga het stilmaken.
3: Oké. Okay.
1: Ga je het zeggen?
3: Ik ga het zeggen.
1: Oké.
3: Okay. Okay.
1: Ja.
3: Ik ga. Ik hak heel kort hitterhalen in de airfryer.
1: Ga je nog één keer?
3: Ik hak binnenkort hitterhalen in de airfryer.
1: Wat heeft Bert net gezegd? Die zin mag je nu doorsturen in de Q-app.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mannekes,
11: Bompi,
10: ik ga schilderen.
11: Nee, Bompi, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
0: IKEA.
4: IKEA.
18: Meer info op ikea.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Code Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
14: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: Vrienden van de vrijdag.
6: Je hebt auditie gedaan om bij K3 te zitten en je hebt nog nooit een show gezien. Ga, er liggen dvd's in de villa. Dag!
1: Q-Music.

0: Mars en Treasure. Wie wordt onze laatste vriend van de vrijdag die de zomer gaat ingaan met een gloednieuwe airfryer?
1: Ja.
0: Misschien is dat wel Sarah uit Bree. Goedenavond.
2: Goedenavond, Rick en Bert.
1: Hey.
0: Dag Sarah, kook jij graag?
2: Hallo. Graag wel, maar de tijd ontbreekt niet. Het ontbreekt altijd wel, hè?
0: Ja, het moet snel gaan, hè, af en toe.
2: Ja.
0: En heb je al een beetje ervaring met airfryen?
1: Ja.
2: Ik heb vroeger eentje gehad, maar nu helaas niet meer.
1: Oei, waar is die dan?
2: Die is bij mijn ex gebleven.
1: Oei!
0: Oei, je hebt de battle om de airfryer verloren.
2: Ja, helaas.
0: Dat is jammer, oké. Zeg eens iets van eten en wij zullen zeggen of je het erin kan klaarmaken. Go! Ja.
2: Een eitje?
0: Ja, tuurlijk.
1: Duh.
2: Ja?
0: Omelet.
1: Hard zou ik ook eten.
0: Alles, alles. Maar je hebt het zelf dus nog niet geprobeerd op die manier.
2: Nee, nog niet. Nee,
0: kijk. Jouw leven gaat mogelijk drastisch veranderen.
2: Ja.
0: Want stel dat jij toch weer een airfryer bezit, dat weet jij ook, je gaat over niks anders meer praten. Tegen de mensen.
1: Ja.
2: Nee,
0: we hebben dat ook.
2: Niet.
0: Voilà, we hebben hetzelfde meegemaakt. Goed, om die binnen te halen, die nieuwe airfryer, moet je dus wel kunnen zeggen wat Bert hier zegt met een mondstuk in zijn mond. Misschien moet je het nog één keer doen, Bert.
1: Ik ga dat ook doen. De zin was, ik hak heel hard hitterhalen in de airfryer.
0: Wat zegt hij?
1: Ja.
2: Ik denk, ik pak binnenkort bitterballen in de airfryer.
1: Ja, zeker! Roshi-shots.
0: Je mocht het uit.
2: Hij gaat sowieso wel het eerste zijn dat ik bak dan, hè.
1: Oh ja, een eitje, zeker. Dat mag zeker.
2: Nee, voilà. Bitterballen.
1: Oh, sorry. Je doet alle twee. Dat kan alle twee.
2: Alle twee.
1: Ja, tegelijk. Oh.
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Goed, geniet van deze herwonnen airfryer. We gunnen het jou van harte. Het is ook de laatste van dit seizoen van Vrienden van de Vrijdag. Dus denk een keer aan ons, hè, als je er een bitterbalken in steekt.
2: Sowieso.
0: Goed, fijn weekend. Salutjes.
2: Fijn weekend.
0: Tadaa.
3: Vrienden van de Vrijdag.

0: het zijcelen, die wenst iedereen die in deze hitte moet buiten werken een heel fijn weekend. Ja, het is echt drukkend warm geweest vandaag. Code oranje is dan wel afgekondigd, want er wordt onweer verwacht op veel plekken. Ja. Best wat events die ook gecanceld zijn en zo. Hè?
1: Oh, het is echt zot. Ik krijg keiveel meldingen ook op alle social media apps. Overal van pas op, waarschuwing, code oranje. En dus blijkbaar vooral in West-Vlaanderen gaan ze het zitten hebben.
0: Is het waar? En ja. Is het al begonnen?
1: Oh, ik weet het niet eigenlijk. Is dat begonnen? Of het gaat ze niet beginnen? Ik check nu buienradar.
0: Ah wel, of alle West-Vlamingen laten het even weten of het daar al vertrokken is. En be safe vooral, hè, dat je geen onnodige dingen gaat doen.
1: Oeh, ja, het gaat nu over West-Vlaanderen.
0: Ah ja, is het waar?
1: Ja, als ik buienradar mag geloven, ik zie het nu zo het rode wolkje helemaal erover gaan. Dus het komende uur, mannetjes, goh, pas op, hè.
0: Willen blijven en naar Vrienden van de Vrijdag. Kijken, luisteren.
1: Alles.
0: Iedereen welkom. Ja. De volgende remix is een remix die ik zelf heb gemaakt. Ah. In samenwerking met Dimitri Wouters.
1: Oh!
0: Het is een mashup van een nummer van Diplo, Be Right There, en In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha.
1: Allee, zeg.
0: Voorlopig nog nergens te streamen. Dat nog niet. Alleen maar hier en nu op de radio bij Q. Ja.
2: Exclusive.
0: Ik vind het wel spannend.
1: Ja?
0: Ja, dat is de eerste keer. Allee, geniet ervan, hè. Ja. Tot straks.

0: voilà, dat was mijn zelfgemaakte mashup van
1: Goed.
0: You're Right There van Diplo. Dank u. En In the Name of Love van Martin Garrix.
1: Ik ben fan.
0: Dank je.
1: Ik ben fan. Mag je nu vanaf nu alle mixen op cue?
0: Misschien. Ik ga daar eens met de baas over babbelen binnenkort. Zeg, een berichtje van Caroline uit Kortrijk.
2: Ja, het is hier aan het kletsen en aan het bussen in Kortrijk.
0: Kletsen en aan bussen.
1: Bussen.
0: Maar je hoorde het ook precies
1: een beetje. Ja, amai.
0: Op de achtergrond. Is checken bij Robbie.
3: Het onweer is hier in Merelbeke al redelijk goed losgebarsten. Jongens, vasthouden.
0: Ah, allee.
1: Hoort en met remix op de achtergrond, hè.
0: Ja, oké. Het schuift op naar Oost-Vlaanderen. Dat is wel de conclusie dat we kunnen trekken, hè. Dus...
1: Oh, mannetjes.
0: Kletsen en bussen.
1: Gewoon
0: kletsen en bussen.
1: Wegblijven van Brussel. Die dan. Onweer. Weg! Voilà.
0: Dat gaat veel geholpen hebben.
1: Oh, gaat dat zien. Geen druppel.
0: Goed, dit is Britney Bitch en Oops, I Did It Again.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow. Goedenavond, het is 8:00. Je krijgt het nieuws van Serafine.
4: Goedenavond. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun club Zeetent. Dat is de tweede grootste van het hele festival, dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort het departement Omgeving.
5: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces-verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
4: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Englert werd 93 jaar. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm.
3: Er staan op dit moment geen files, maar volgens Vince wel veel bussen.
6: Ik zie hier aan bussen, Vint. En het is redelijk hard.
3: Het is er aan bussen, Vint.
7: Attentie, we gaan live in 3, 2...
8: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
3: Goedenavond. En welkom bij deel 2 van dit radioprogramma Vrienden van de Vrijdag. Nog 1 uur, uw vaste entertainment op vrijdagavond. Maar Bert, wat hebben we nog in petto?
9: Ja, misschien moeten we toch al eens kijken naar volgende week vrijdag eigenlijk. Hè?
3: Ja.
9: Ja, want wat gaan we daar doen op de foute party?
3: Lekker fout zijn, ja, eerst en vooral.
9: Ja.
3: Maar inderdaad, we hebben wel meer plannen dan dat, dus zullen we straks eens uitleggen. We gaan ook nog 1 keer proberen om van 2 Q-luisteraars 1 te maken.
9: Ja.
3: Waarmee ik dus bedoel om 2 mensen aan elkaar te koppelen.
9: Mm-hmm.
3: Ja.
9: Ja, dat gaat leuk zijn, hè. Uw eerste date, je kan het straks volgen hier in de show. En dan ga ik ook nog 1 keer de app van Q rappen, hè. 1 keer.
3: Nog 1 keer, ja. Mag er nu al input komen?
9: Tuurlijk, ja. Als je nu iets stuurt in de Q-app, maakt niet uit wat, dan bestaat de kans dat ik jouw bericht ga rappen.
3: Ja, en het mag dus eender wat zijn, hè?
9: Ja, een vraag. Als ik je de groetjes moet doen of zo, laat dat mij weten. Ik doe het.
3: Voilà, alles is welkom in de app van Q.

0: Turn the Lights Off van Juste. Ondertussen al heel veel toffe berichtjes die ik hier lees in de Q-app. Bert, speciaal voor jou. Hè. Komen die allemaal binnen?
1: Ja. Ik noteer.
0: Voilà, je gaat die straks rappen. Eerst nog eventjes vooruitkijken naar volgende week vrijdag. Dan gaat jouw vrijdagavond net iets anders klinken bij Q, want dan zitten we live op de Foute Party in Flanders Expo in Gent.
1: Jazeker. En er zijn nog tickets, mannetjes, dus... Kom af, pakt iemand mee. Hallo, visje van het jaar.
0: Dat zou super tof zijn om iedereen daar te zien. Stel dat het zo echt niet gaat, dat je echt een goede reden hebt. Zo van, mijn twee benen zijn gebroken, ik lig in het gips. Zelfs dat kan.
1: Dat kan. Ja, rolstoelvriendelijk daar. Ja,
0: absoluut.
1: Zeker en vast.
0: Nee, maar dan kan je het wel via de radio volgen. Van 4 tot 9 hoor je Vincent Vierens. Van 9 tot middernacht is het dan aan ons.
1: Ja.
0: En we willen al even vertellen vanavond wat ons plan is. Hè?
1: Ja, zeker en vast. Ik bijvoorbeeld, ik ga rondlopen daar op de Foute Party en eigenlijk alles een beetje uittesten. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de schuurschuur. Dat is schuren bij Jolien Roets op foute R&B muziek. Ja, en ik ga dat dan daar een keer doen. Hè.
0: Ja, een beetje schuren.
1: Ja, live op de radio. Hè. Natuurlijk, ja, het eten ga ik ook eens uittesten. Hè. De frietjes een keer proeven, zijn ze wel goed? Zijn ze wel goed genoeg gebakken?
0: Knapperig. Ja.
1: Knapperig, ja, maar ja, dat is belangrijke vragen. Er zijn natuurlijk ook heel veel randactiviteiten. Ik ga die allemaal testen. Bijvoorbeeld de karaoke. Er is een karaoke waar je kunt zingen op de Foute Party.
0: Ik ben eigenlijk aan het twijfelen of we dat allemaal mochten zeggen, maar...
1: Deze, exclusive.
0: Voilà.
1: Ja, en natuurlijk, ja, er zijn heel veel artiesten, die zijn wel al allemaal aangekondigd. Als ik die daar zie rondlopen, in een backstage of zo...
0: Ja.
1: Nataliakje,
0: oh.
1: Hallo.
0: Oh ja.
1: Dan wil ik je babbel, nee.
0: Ja. Ja. Brengt ze mee naar mij.
1: Oh, dat is goed.
0: We hebben vandaag ook onze foute outfits al eens getest, want ja, iedereen loopt daar verkleed rond op die foute party, dus als jij afkomt, verwacht je van jou wel een beetje hetzelfde. Hè. Er is wel dit jaar 1 gouden regel. Doe zo weinig mogelijk kleren aan.
1: Ja, want
0: echt waar.
1: Het wordt daar warm. Maar bijvoorbeeld, ja, ik had een hemd.
0: Ja.
1: En we gaan daar wel nog de mouwen van afknippen. Omdat het gewoon al hier bij het aantoen was het al te warm.
0: Ja, en het is gewoon 30 graden. Het gaat nog een hele week 30 graden zijn. Die zaal, dat gaat zo wat gelijk een airfryer. Hoe langer dat je daar hitte op zet, hoe langer dat die hitte daar gaat binnenblijven.
1: Ja, dus tegen volgende week is dat piek. Dan zijn we op toptemperatuur.
0: Allee, we gaan wel onze maatregelen treffen. Hè. Zo, je gaat water kunnen drinken en zoveel mogelijk ventilatie en zo. Mm-hmm. Dat wel. Hè. Je moet je geen zorgen maken dat het onleefbaar is of ondansbaar. Dat niet. Maar gewoon als je de keuze hebt tussen ga ik als Chewbacca of ga ik als een sexy panter met weinig kleren, dan zou ik in elk geval voor de sexy panter gaan, toch?
1: Ja, maar bedek wel wat je moet bedekken. Hè. Laat ons dat wel afspreken, dank u wel.
0: Ja, inderdaad. Als je niet meer kan wachten tot volgende week vrijdag, dan is er vanaf maandag ook de Foute 728. Vanaf 6:00 alleen maar foute muziek.
1: Ja,
0: bij Q
1: super.
0: Volgende week. Voilà, dan hebben we ongeveer alles gezegd. Hè?
1: Ik wijs het wel, ja. En hierna ga ik rappen, hè.
0: Je gaat rappen, ja, inderdaad. Ja. Heb je nog iets nodig of is het eigenlijk in orde?
1: Oh, eigenlijk, het is wel ver in orde, maar alle berichten zijn nog altijd welkom in de Q-app.
0: Voilà. Okay. Voilà.

0: wat je wil, dat hoor je vanavond hier bij Q, bij Vrienden van de Vrijdag. Want ik weet dat jij wilt dat Bert nog één keer gaat rappen en dat gaat hij ook doen. Hey yo, hey yo. Rap. Oké, even in de andere rol kruipen, Bert. Vanaf nu ben je niet meer Bert de Kok, maar ben je Cocky B.
1: Hey.
0: Hello.
1: Yo, what up guys, what up fam.
0: Jouw rapper's alter ego, dat zit al goed, hè, Cocky B.
1: Zit dat goed? Ik weet dat niet. Heeft dat ooit goed gezeten? Ik weet dat zo niet goed eigenlijk.
0: We hebben hier wel echt al een heel jaar lang over nagedacht en er is nooit iets beter uitgekomen.
1: Dus ja, het was even B-E-R-T, hè, omdat Jason Derulo dat zei, maar dat is toch ook niet blijven plakken.
0: Na een paar weken was het gedaan. Ja. Het is toch weer Cocky B geworden. Dus ik denk dat we kunnen concluderen. Pff. Beter dan dat gaat niet worden.
1: Cocky B. Allee, voilà.
0: Maar hoe zit het gevoel vanavond? Ben je er klaar voor?
1: Wel, net zoals alle vorige keren, Ulrike. Nee.
0: En toch ga je presteren, hè. Kom aan, hè.
1: Ik weet het niet.
0: Koki.
1: Allee,
0: Koki.
1: Ja, het is goed. We gaan doen. Ja,
0: mag de tune starten?
1: Cue the track. Allee, focus. Kom aan. Ik moet die nog een keer doen, hè, mannen.
0: Kom aan.
1: Hier gaan we. Zendaya, Tom Holland, die zijn al fan. Dus wacht tot je hoort hoe ik rappen kan. Cindy stuurt hier een leuk berichtje. Zeg Bert, verzin eens een mooi gedichtje. Oké, rozen zijn rood, de lucht is blauw. Luc, Genk is aan terrassen met zijn vrouw. En gras is groen, mijn auto is zwart. Emma doet groetjes aan haar vriend Leonard. Voilà, dat was mijn gedicht voor jou. En Cleo gaat dit weekend naar een trouw. Zeg Cleo, zeg er eens bij van wie? Naar die van Zendaya of van Onkel Willy. En zoek je toevallig nog

0: Ben je klaar voor jouw eindrapport, Cocky B, als rapper van deze show?
1: I'm ready.
0: We gaan eens luisteren naar Sanne.
2: Een 100 op 10 voor de Bert en ik hoop dat de raps heel snel terugkomen. We gaan ze missen.
1: Oh, maar zeg zo lief, 100? Dat is wel heel veel.
0: 100 op 10. Misschien denkt Rohalt er anders over.
3: Wauw, top gedaan van Bertje.
0: Nee, die denkt er niet anders over.
1: Nee, wat, maar was dat een 100? Dat weet ik niet. Klonk als een 50, maar dat is ook goed.
0: Christine, die heeft ook nog eens iets gestuurd. Ik denk dat ze geïnspireerd is door jou.
1: Oh.
4: Yo, Bert, de kok, come on, rap, rap. Yo, Q-music, yeah.
1: Ja, oef. Christine, het was al heel goed, nu nog leren rijmen, hè. maar het was al heel goed, hè.
0: Het was al heel
1: ja,
0: goed.
1: Ja, ja.
0: Maar, ja, Bert, Cocky B. Ja. Gaat hij terugkomen volgend seizoen?
1: Voor 50 euro, ja.
5: Oh. Love is on the air.
0: 50 euro, dat valt mee.
1: Maar van iedereen, hè.
0: Ah, kunnen we samenleggen. Als iedereen een euro doneert, ik zal mijn rekeningnummer geven. En dan zullen we het.
1: Ja, voilà. Oh my god.
0: Ja, goed, voilà. Iets anders. Zo. We zitten met een dating item ook in deze show.
1: Ja.
0: Xander, 27 jaar, die wil op de valreep, maar echt op de valreep, nog zijn kans wagen.
1: Even gelijk.
0: We gaan eens horen, hè. Xander, ben je daar?
6: Ik ben hier zeker en vast.
0: Super.
1: Oh, dag Xander. Zeg, heb jij leuke weekendplannen, jong?
6: Werken, zondag.
0: Ah, je zegt, het zijn toch de zotten die moeten werken, hè?
1: Ja. Maar leuk werk?
6: Ja, het is in een café, het is jaarwerkbas in Koningsruid, dus dat is een plezante dag.
1: Oh ja.
0: En de match van de Rode Duivels dan ook?
1: Ja.
6: Achteraf, hè.
1: Achteraf. Ah,
0: okay. Nice. Super. Zeg maar, je bent nog single.
6: Ja, klopt.
0: Ja, hoe komt het?
6: Druk leven. Ja. Geen tijd gehad. In mijn jonge jaren, terwijl ik al kon werken, beginnen werken en nooit geen tijd had voor het liefdesleven te ontdekken.
1: Oké, maar dus nu wil je wel tijd maken voor de liefde?
6: Ja, nu wel. Ik ben er klaar voor.
1: Super.
0: Oké, van waar ben je zelf?
6: Ik ben zelf een Koningsruid afkomstig.
0: Waar is dat, jong?
1: Ja.
6: Dat is bij Lier.
0: Ah, bij Lier.
1: Ah, ja.
0: Oké. Okay. En jouw droomvrouw, als je nu mag het beste plaatje geven dat je wilt, wat zou dat zijn?
6: Ze moet sowieso ook een klein beetje gedreven staan in het leven. Ze moet ook graag weten wat ze wil. Ze mag avontuurlijk zijn, dat moet niet per se. Maar gewoon samen dingen ontdekken en... Ja, het belangrijkste is de kinderwensen.
0: Dat is belangrijk?
1: Ja?
6: Ja.
0: Jij wilt kinderen?
6: Nog wel. Ik wil kinderen, ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Veel?
1: Ja.
6: Nee, niet heel veel. Een stuk of twee is genoeg.
1: Een stuk of twee. Voilà. Ja.
0: Oké. Okay. En wat voor iemand ben jij dan?
6: Ik ben een harde werker. Ik heb ook net mijn eigen appartementje kunnen kopen, dus...
0: Oh, ja. Officieel?
1: Ja. Nice. Al een leuk stekje voor jullie twee misschien.
6: Ja.
1: Oké, okay, ja, kijk, Xander, jij klinkt al als een heel leuke man. Maar we willen nu toch nog een beetje beter leren kennen. Dus je mag eens heel snel antwoorden op komende vragen. Is dat goed?
6: Ja, prima.
1: Oké, hier gaan we. Volvo of Mercedes?
6: Volvo.
1: Panterprint of zebraprint?
6: Zebraprint.
1: Milk Inc. of Clouseau?
6: Milk Inc.
1: Paprika chips of zoute chips?
6: Paprika.
1: Vierkanten of bollen?
6: Vierkanten.
1: Oh, amai, dat ging snel.
0: Ging heel snel, maar ja.
1: Hey, een man die weet wat hij wil, hè.
0: Dat is waar.
1: Voilà.
0: Oké, okay, Xander. Snelle man, horeca. Je zoekt iemand die gedreven is en een kinderwens heeft. Een stuk of twee. En je bent zelf een harde werker.
6: Ja.
0: Zo vat ik het samen, hè. Ja.
1: Klopt. Voilà, okay. Helemaal duidelijk. Ja, Ulrike, dan is het nu aan ons, hè, om voor de laatste keer dit seizoen een match te zoeken. En deze keer voor de Xander.
0: Ja, dus ben je aan het luisteren, ben je single en je denkt, oh, de Xander, ik wil daar wel eens mee babbelen. Dat kan vanavond op de radio, via een blind date op de radio. Stuur dan nu, ik wil Xander in de Q-app.
1: Ja.
0: Ja? Voilà, dat is eigenlijk alles wat we moeten doen, hè.
1: Ja, dat is het.
0: Is gelanceerd.
1: Hey.
0: Oké, okay. Wat ga jij nu nog doen, zo de komende 20 minuten, Xander?
6: Verder naar Q luisteren.
0: Dat is goed. Bonuspunten. Heel goed. Goed, we houden contact.
6: Heel goed.
0: Yo.
5: Vrienden van de vrijdag. Q Music. Think about

0: proberen we te fixen voor Xander om die wat higher in the love te brengen. Dus als jij Xander, 27 jaar, uit de kanten van Lier, beter wil leren kennen, dan mag je nog altijd een berichtje sturen in de Q-app. Ondertussen is het 8:30. Er staan geen files op dit moment op onze snelwegen, maar het is wel code oranje in de lucht. Veel mensen blijven het sturen in de Q-app. Bert, jij zit ook constant op buienradar.
1: Amai, updateje.
0: Ja, is goed.
1: Dus het ergste is voorbij in West-Vlaanderen. Het is nu vlak boven Gent en het gaat daar nu passeren. En ik zie ook, Ulrike, dat het over een klein uurtje gaat het toch nog een deel over Antwerpen gaan. Dus als wij er, ja, precies wel. En ook hier bij ons. Dus ik denk dat wij misschien toch nog een kleine bui gaan zien.
0: Ai.
1: Ja, en ook een deel van Vlaams-Brabant gaat dus ook nog nat worden. Precies.
0: Waar is het niet nat?
1: In de Limburg.
0: Oké.
1: Okay. Die zitten daar safe. Gelle kunt genieten van het warme weer.
0: Geniet ervan. Ja.
2: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Ben.

0: Pink is klaar voor het weekend. Raise your glass. Dat doet ze goed. En zeker op vrijdagavond, dan mag het zo al net een keer wat meer zijn.
1: Love is on the air.
0: Maar nog leuker is als je dat kan delen met iemand. Hè? Xander, 27 jaar, uit Koningshoikt bij Lier. Jij hangt hier nog steeds op mijn lijn, hè, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, voilà. Is daar al aan het omweren?
2: Hier is nog niks begonnen.
0: Nog niks?
3: Oh,
0: nee. Chance.
2: Nee, hier is het, nog een fris windje aan het doodblazen. Dus ik heb alles opengezet. Dat we lekker koelen binnen.
3: Amai, handig eigenlijk, inderdaad. En dan just toedoen als het begint te regenen.
2: Ja, kijk, inderdaad.
3: Maar Xander, we hebben al we hebben goed nieuws, want we hebben al heel wat aanmeldingen gekregen voor jou. Dus ja, we gaan een beetje moeten selecteren. Ja, en wij willen dat doen aan de hand van een red flag of een green flag. Dus zeg maar red flag als je het niet goed vindt. En als het u extra vlinders geeft in de buik, dan zeg je green flag. Ready?
2: Ja.
3: Oké, okay, let's go. Hier gaan we. Ze smeert nooit zonnecrème.
2: Oh ja, dat maakt niet uit, green flag.
3: Ah, super. Haar favoriete nummer aller tijden is Barbie Girl van Aqua.
2: Green flag.
3: Oh, jij vindt dat ook een goed nummer?
2: Ja, sowieso.
3: Ah, super. Ze draagt alleen maar leggings.
2: Green flag.
3: Oké. Okay. Ja, maar ja, als getrouwd. En ze draagt alleen een legging.
0: Een beetje legging.
2: Ja. Ja, getrouwd bijna je chicker zijn, maar in het dagelijks leven, waarom niet?
3: Oké. Okay. Hij is open-minded, super. Ze eet alleen met lepels. Alleen,
2: red flag.
3: Wat zeg je? Red? Oké.
2: Okay. Ja, ja.
3: Dat vind je toch maar een beetje raar?
2: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, maar ja, zwaar. En haar favoriete superheld is Spider-Man?
2: Green flag.
3: Oh, ja. Heb jij een favoriete superheld?
2: Nee, niet echt.
3: Oh. Kijk, bij deze ook Spider-Man. Als die van haar Spider-Man is, dan misschien best die van jou ook. Voilà, extra punten.
0: Voilà, is dat. Dan denk ik dat wij een keuze gaan kunnen maken voor de radiodate van zometeen. Welke vrouw we gaan selecteren voor jou, Xander. Misschien nog één dingetje wat we nog niet hebben gevraagd. Is de leeftijd heel belangrijk voor jou?
2: Liefst al in de 20s.
3: Ja.
0: Ja, meerderjarig ook liefst.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik wil zeggen dat ze mag liefst 23.
0: Ah ja.
3: Ah ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus oké, okay, we nemen maar, mee.
0: Een ouder zou niet mogen?
2: Ja, ja, wel, ja, wel, ja, wel. Tot 34 ongeveer.
3: 34, oké. Okay, okay.
0: We hebben een grote range. Ja, we hebben een grote range. Oké. Okay. We gaan het in orde brengen. We gaan het tafeltje hier virtueel dekken. En dan schuif je straks maar terug aan. Goed?
2: Oké, okay, heel goed. Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: Written van Natasha Bedingfield. Zij is deze week nog aangekondigd voor Pukkelpop. Vind ik wel een opvallende naam.
1: Ja, maar dat gaat tof zijn, manneke.
0: Super tof zijn. Oh. Zaterdag 22 augustus staat ze daar. Love is on the air. Het is zover. Xander, 27 jaar, uit Koningshoikt bij Lier, opnieuw aan de lijn. Dag, Xander.
2: Goedenavond, Ulrik en Bert.
1: Hey, hey.
0: Zeg, geen updates over het onweer?
1: Ja.
2: Nu wel dat niks. Helder en warm.
1: We gaan dat zien als een good sign voor vanavond.
0: Zou kunnen.
1: Een teken van geluk. Want, Xander, jij gaat zo meteen kennis maken met een nu nog onbekende dame. Hoe gaat je dat aanpakken?
2: Gewoon shooten.
0: Zoals Lukaku gaat het erin gaan. Dat is prima.
1: Kijk, maar Xander, ik kan wel al zeggen, jullie zijn allebei Q-luisteraars. Dus dat is wel al een goede start, hè.
2: Nou, begint alles mee met een goede start.
1: Ah, fallacie.
0: Wij gaan wel meeluisteren naar jullie radiodate. Wij gaan ook meestemmen in de Q-app met alle andere luisteraars. Ja, als we de match voelen. Nee, als we de match niet voelen. Iedereen kan dat dus doen in de Q-app. Jullie krijgen die resultaten ook na de date. Maar dan kies je zelf wat je daarmee doet, hè, met die informatie. Maar het kan belangrijk zijn, wie weet. Alright, genoeg getaterd. De date start nu. Veel plezier, veel plezier.
2: Goedenavond, heb ik het genoegen om te mogen spreken?
3: Mijn naam is Loeke.
2: Loeke?
3: Ja, Loeke.
2: En hoe oud zeg je?
3: Ik ben 26.
2: 26, ja, ideaal.
3: Ja.
2: En wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik zit momenteel op café in Antwerpen.
2: Zalig.
3: Ik ben even voor speciaal voor u aan de kant gaan staan.
2: Oh, fantastisch.
3: Ja, maar ik werk vooral veel in sport, veel in het dagelijks leven vooral.
2: Dus, en van welke kant zit je?
3: Ja, ik woon in Antwerpen, maar ik ben afkomstig uit Bol, dus van de camper.
2: Ja, hetzelfde.
3: Ja, ik weet niet of ik het accent zo goed kan wegstoppen, maar misschien hoort je wel een beetje.
2: Nee. Wegstoppen, dat zal niet lukken uit de camper.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Allee, tof. Allee, ja, heb jij nog leuke plannen dit weekend?
2: Ja, werken.
3: Ja, ik had al gehoord dat je een harde werker was.
2: Ja, moet, hè.
3: Ja. En wat doe jij van job, Xander?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
3: Wat bleef nog eens?
2: Vrachtwagenchauffeur.
3: Ah, amai, ja, dan snap ik dat je een harde werker bent. Alleen voor de rest nog plannen of enkel werken?
2: Enkel werken en zie dat we een beetje kunnen slapen met die warmte, hè.
3: Nee, dat is waar. Je hebt geen airco in je vrachtwagen, of wel?
2: Ik ben een vrachtwagen wel, maar thuis niet, dus dat slaat een klein beetje tegen.
3: Kijk maar, ik heb wel airco thuis, hè, dus ja.
2: Oh, ideaal.
3: Allee, tof. Voor de rest nog iets dat je van mij moet weten?
2: Ik weet het niet. En wil je iets van mij weten?
3: Toch, ja, ik heb al... Allee, ik heb al een paar dingen over gehoord op de radio, dus het is aan ieder moment nu, Xander.
2: Ik ben een beetje sprakeloos.
3: Allee, en hobby's. Heb jij allemaal hobby's?
1: Hobby's?
2: Hey, hobby's, ja. Ik ben een voetbalscheidsrechter.
3: Oh, amai. Dat is wel... Allee, dat vind ik al een pluspunt, hè, want ik werk ook in de sportsector.
2: En jij hobby's?
3: Behalve
2: sporten?
3: Met de vriendinnen op café een pintje drinken? Dat ook als hobby?
2: Dat kunnen we een hobby wel maken, ja.
3: Ja, maar ja, ook tennissen en zo, en lopen, zo ja. Een beetje sporten, hè. Je kent dat, hè.
2: Ook sportief aangelegd dan, als positief.
3: Ja, en loonleerkracht van opleiding.
2: Ja. Ja, ik doe volgende week nog maar een 10 kilometer loop.
3: Ah, oh, kijk, maar ik doe ook maar alsof, hè. Ik ook aan sporten.
2: Is dat niet meestal die loonleerkrachten?
3: Publish?
2: Is dat niet meestal de LO-leerkrachten?
0: We gaan hier even moeten afronden. Denna, we moeten ingrijpen.
1: Ja.
0: Denna,
1: ja.
3: Stop! Kom al bijna minpunten geven.
0: Oké.
1: Lieve vrienden, jullie tijd op de radio zit erop, hè, jullie radiodate. Maar natuurlijk, dit hoeft niet het einde te betekenen van jullie toekomst samen, want het is tijd voor het beslissingsmoment. De Q-luisteraar heeft natuurlijk weer meegeluisterd. En ik moet zeggen, 65% voelt een match tussen jullie twee. Dat is behoorlijk. Want ze zijn wel kritisch, onze luisteraars. Maar kijk, doe met die info wat je wil. Moet niks doen. Xander, ik ga bij jou beginnen. Jij als onze vrijgezel. Zie jij een date met Loeken wel zitten? Of zeg je van, goh, nee, ik blijf in mijn veel te warm huis zonder airco.
2: Ik zie dat zeker zitten. Ik wil er zeker graag beter leren kennen.
1: Oh, kijk, dat is al 1-2. Maar Loeken, jij hebt ook natuurlijk een keuze te maken. Denk jij hetzelfde over Xander? Of zeg jij van, goh...
0: Die laatste uitspraak was er toch wel echt over.
3: Ja. Als ze mij trakteert op een eerste date om zijn laatste uitspraak goed te maken, dan zeg ik ook ja.
1: Xander, ga je... Deel?
0: Amai.
1: Dat was een nipte, hoor. Ja, we hebben dat op tijd geëindigd, denk ik.
0: Amai. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, wat drink jij graag, Loeken?
3: Ik was juist een aperolletje aan het drinken.
0: Ah, oh. Dat is goed.
1: Voilà. Xander, lust jij dat ook?
2: Ik maak dat wel.
1: Oh, mannetjes.
3: Nog beter.
1: Ulrike, we moeten het hier stoppen.
0: We moeten het afronden.
1: Ja. Het wordt hier te ongemakkelijk voor ons ook gewoon om daarbij te zitten. Dus jongens, we gaan jullie laten gaan. Veel succes samen. En pas op. Nee, we gaan jullie nog niet laten gaan, want ik moet nog één ding doen. En ik ga jullie een super emotioneel, mooi, prachtig gedicht brengen.
0: Ja.
1: Van Afrika tot in Amerika. Vanop de Himalaya tot in de woestijn. Van Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. Voilà.
0: Perfect.
1: Alsjeblieft.
3: Ja. Dankjewel. Prachtig.
1: Dank u. Ja.
0: Het gaat jullie goed. Geniet van de aperol. Salut, hè.
3: Dankjewel. Dag.
4: Love is on the air. Wil jij volgende week daten op de radio? Schrijf je

0: 9 uur, dus het is tijd om afscheid te nemen. Het einde van de radioshow, ja, maar ook het einde van Vrienden van de Vrijdag van dit radioseizoen.
1: Jazeker, en daarom willen we weer eens een paar mensen bedanken die hebben meegewerkt aan dit programma, waaronder producer Enya. Ze zit hier, Enya! Goed gedaan ook aan Atina Mani Rakiza voor de marketing, heel belangrijk. En de security om ons heel het jaar veilig te houden.
0: Maar natuurlijk de allerbelangrijkste, dat ben jij, de luisteraar. Oh. Iedereen die erbij was dit seizoen, die geluisterd heeft, die gestemd heeft, die gestuurd heeft in de Q-app, die gedate heeft, we love you.
1: We love you.
0: We love you so much.
1: Love you so much. Dus mannetjes, dikke merci en heel graag tot op de foute party.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Bedankt voor uw medewerking. U was het beste publiek van de avond.
0: En wat er nu nog aankomt? Dit is Natalia.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Goedenavond, het nieuws van 9, dat krijg je van Serafien.
4: Goedenavond. Er trekt op dit moment een zwaar onweer over ons land. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Bepaalde regio's zitten zonder elektriciteit. Het wordt een kort maar krachtig onweer, zegt weerman David de Heenouw.
5: Er zit nu een onweer met supercel karakter, dus met hagel, met forse windstoten, met veel neerslag op korte tijd. Net voor de Belgische grens heeft eigenlijk al een beetje de regio Komen bereikt en gaat dus richting Kortrijk en dan ook het Gentse en ook mogelijk nog het westen van Antwerpen.
4: In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. We hebben vandaag ook warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Door de hitte gaan we de komende dagen ook een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag. Dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater. En bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK High Rocks in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan. Roger Wart Lemmelijn had een off-day, die werd 38e. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
2: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
6: Een geweldig goede vrijdagavond allemaal. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws, het is Radio Reggie. Het slechte nieuws, helaas de laatste voor de zomer. Na de zomer zijn we uiteraard terug. Maar we gaan nog één keer knallen met updates van mijn bestaan. Nieuwe selecties, de inbox gaat open. We kijken vooruit naar de Dance 30. Maar we beginnen vooral met een knaller. En wie beter dan muziek is het beste medicijn. Het is Milk Inc. en Madison. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
2: Radio Reggie.

Precioso en Shiboo met een cover van I Follow Rivers. Zometeen in de update van mijn bestaan heb ik het over uitwerpselen, secrementen, DOD en Haley eerst met dikke schijf, closure.

0: En 4 to the floor. Heerlijk is dat. Het is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: Het zijn drukke dagen. Morgen zitten we op vliegtuig richting Spanje. Linda en ik hebben onze eerste show als Milk Inc. in het buitenland. Sinds dat we terug als Milk Inc. aan het spelen zijn. We gaan naar Madrid. We spelen daar een gigantisch festival. I Love the 20s. In een mega hal. Dus echt, je moet daar de beelden van zien. Het is waanzin. Dus we kijken daar enorm naar uit. Ik heb een speciale set in elkaar moeten knutselen. Van 25 minuten de allergrootste Milk Inc. hit. Een beetje gepimpt voor Spanje. Want in Spanje verwachten ze een klein beetje meer peper in het gat. Maar ik kijk er naar uit. Het gaat echt wel chic zijn. Terug na zoveel jaren. Spanje was een van de belangrijkste landen van Milk Inc. Dus wij met veel goesting het vliegtuig op. Maar dat is voor morgen. Even kleine terugblik van de week zelf. Het was een zware promo week. We met Milk Inc. overal promo gaan doen. We zijn bij Q geweest, met Joe geweest, nog bij andere radio's. Maar het nadeel aan al die promo dingen is dat je heel vroeg moet opstaan. Dus ik moest in de week soms om 5:30 mijn bed uit. En dan kwam ik beneden en we hebben sinds kort een puppy. De tweede hond van het huis. Lana heet dat ding. De vorige heet Del. Dus Lana en Del, nu nog Ray. Bon, dus onze puppy, wat doet die dan om 5:30? Die begroet mij altijd door heel de keuken onder te kakken. Dus ik kom om 5:30 zeer moe naar beneden, zeer slecht gezind dat ik moet opstaan en ik zie daar overal kak. En wat heb ik gedaan? Ik moest op tijd bij de radio zijn. Dus ik heb de kak laten liggen. Ik heb de kak niet opgekuist. En gelaten over mijn vrouw en kind. En dat was niet mooi van mij, maar ik moest op tijd zijn. Dus ja, ik hoop dat ze mij vergeeft. Want natuurlijk, zo'n keuken vol kak, maar het ging niet. Ik vond, ik moest weg naar de radio. De plicht roepte. Ik was al te laat. Dus ja, helaas. Een vloer vol kak. Dus het leven van een artiest.

Altijd fijn om terug te horen. Mezelf en Teddy B met voor mij de zomer van vorig jaar. You'll never let me down. Milky, just the way you are, is coming next in de Paige Thomasson remix. Enjoy!

en Impossible. Zometeen een nieuwe Reggie-selectie. Van iemand die hits kakt op het ogenblik, maar eerst iemand die vroeger heel veel hits kakte. Black Eyed Peas en dit met I Got a Feeling in de David Guetta FMIF remix. Wat zoveel wil zeggen als Fuck Me, I'm Famous. Kijk eens aan. I got a feeling.

0: Eric Pris en de ultieme classic piano hier in de Henry Himself versie. Het is nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week komt van Hugel. Hugel had onlangs een bom met Ultranate van vroeger. Het is wel free. Maar hij is dan zo slim geweest om te zeggen, weet je wat, Ultranate, we doen er nog één. En doet jij die maar als solo single. En dat is de Reggie Selectie geworden. Want Ultranate en Hugel hebben een eigen nummer gemaakt nu. Moving to the Sun. Ik vind het een goed idee. Ik zou graag ooit later wel verhuizen richting warm land. Dus die allemaal gegund. Moving to the Sun is het Ultranate en Hugel, de Reggie Selectie.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henao.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje, dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogal afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
3: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
1: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Welkom terug in de tweede uur en ook laatste uur voor de zomerstop van de Radio Reggie. Wat niet wil zeggen dat we er niet gaan invliegen. De inbox gaat zometeen open en we gaan ook al eens vooruitkijken naar de Dance 30 van morgen. Maar eerst Calvin Harris en Disco Lions met No Broke Boys Blessings in de DJ's from Mars bootleg. Zo'n geweldige mashup. Enjoy en welkom allemaal in de tweede en laatste uur voorlopig van Radio Reggie.
0: Radio Reggie.

het New Religion. Zometeen vliegt Reggie's inbox open. De inbox waarin je alle vragen aan mij kan stellen, zolang ze maar muzikaal zijn. Maar eerst Tiësto en Olivia Sebastianelli. Heb ik het goed gezegd? Jawel, Sebastianelli. Don't lose your head.

0: Superstar met Push It. Disco Lines en Mesic maakten deze remix. Het is nu tijd voor Reggie's inbox open te doen.
1: Reggie's inbox.
0: Ik kreeg in mijn inbox een geweldige vraag. Vond ik een hele goede eigenlijk. Hallo Reggie, met het WK in de verhuizing had ik eens een vraagje. Stel, jij staat in een stadion te spelen en tussen de eerste helft en de tweede helft moet je een setje spelen. Welk voetbalnummer zou jij altijd in je set steken? Groetjes van Gregory. Wel, Gregory, die vind ik een hele goede. En ik vind altijd, ja, je moet high energy gaan. En wat heel goed zou kunnen werken, ik heb het nog niet getest, maar ik ben er zeker van dat het zo zou zijn, is Dimi en Mike natuurlijk met Marlon Hofstad en Koning Machina Time. Ta-da-da-da-da. Ik denk echt dat iedereen dan zijn t-shirt uit doet en begint te zwaaien. Dus we gaan dat hier eens testen bij Radio Reggie. Merci voor de vraag, Gregory. Dit is Dimi en Mike met Marlon Hofstad. Machina Time.

zijn de Bootleg Kings. En ik vind dat ze daarom ook meer dan één keer bij Radio Reggie mogen voorkomen. Dit zijn de DJ's van Mars alweer met een messy reload. Wat een bootleg. Lola Young samen met Ingrosso en Tommy Trash. Ik draai hem zelf ook massaal in mijn set. Zometeen kijken we eens vooruit naar morgen. Dan is het ook de laatste Dance 30 voor de zomerstop. De fantastische hitlijst die ik hier presenteer. Maar eerst nog John Summit en Lights Go Out.

0: Ja, heerlijk dit Dr. Bass's Imagination remix van Transcape en Produce Last. Die track heeft heel veel invloed gehad op mijn carrière. Ik denk dat Whisper van Lil Kink niet had bestaan zonder deze Produce Last. Nu gaan we eens vooruitkijken naar morgen, naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen presenteer ik hier een fantastische radioshow, namelijk de Dance 30, een hitlijst met de 30 dikste dansschijven over heel de wereld. Die lijst heeft uiteraard een top 3. En bij Radio Reggie verfris ik uw fantastische geheugen en brein met de top 3 platen. Op 3 hadden we vorige week Bebe Rexha en Faithless New Religion.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
2: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en één constante, de zon.

Lost Radio by Lost Frequencies.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland, werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Het blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

I got a lot of pre-lotta.